0: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud-ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 2 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goeienacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Het aantal Nederlanders dat vorig jaar moeite had om de energierekening te betalen is ongeveer gelijk gebleven vergeleken met een jaar eerder. Wat wel steeg is hoeveel geld mensen dan tekort kwamen. De energiekosten zijn de afgelopen paar jaar hard gestegen, net als de lonen. Maar deze groep mensen zit nog steeds in de problemen. De burgemeester van een stadje in de buurt van Mexico-stad is doodgeschoten in zijn eigen gemeentehuis. Hij was al een keer eerder het doelwit van een moord, maar toen overleefde hij de aanslag. De man was burgemeester in een gebied waar drugskartels meer voor het zeggen hebben dan de burgemeester. Er is nog niemand opgepakt. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op de grootste online webshop van Rusland, Wildberries. Twee grote magazijnen in het zuiden van Rusland zijn bestookt en in brand gevlogen. De afgelopen dagen zijn al vaker zulke opslagdepots in Rusland aangevallen. Oekraïne denkt dat het Russische leger ook een klant is. En het bedrijf achter Facebook en Instagram heeft een geheime deal gesloten met een Amerikaanse tiener om van een rechtszaak af te komen. De jongen wilde Meta voor de rechter slepen omdat hun apps voor angst en depressie zorgen. Daar heeft hij zelf ook last van en hij zit in therapie. Bij een eerdere schikking kreeg iemand anders ruim 5 miljoen euro. Het weer van Weer Online? Het is 12 tot 15 graden met veel bewolking. Overdag kan er lokaal een bui vallen, later is er wel steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind. En dat was het ANP-nieuws.
4: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
5: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
4: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
6: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
7: Ah, nee.
6: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Radio NL. Radio NL.
1: Is de muziek van

0: Radio NL.
1: Allemaal magisch van leven. We gaan hem doen.
2: In Spanje.

0: nacht.
1: Radio NL.
2: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
3: René Gap, zing het voor ze.

0: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Het Amsterdamse Kwaku Summer Festival stopt ermee. Dit jaar is de laatste editie in Amsterdam Zuidoost. Het is met de strengere regels en hogere kosten niet meer te doen om de boel te organiseren. Het begon in 1975 als een voetbaltoernooi om jongeren die niet op vakantie konden iets te geven. De jaren daarna werd het alleen maar groter. De meeste Nederlanders hebben geen moeite om de energierekening te betalen, heeft ING uitgezocht. De prijzen voor energie zijn de afgelopen jaren wel hard gestegen, maar dat geldt ook voor de lonen. Mensen houden zelfs meer over als ze de rekening hebben betaald. Alleen mensen die er al moeite mee hadden, hebben dat nog steeds. In Frankrijk zijn duizenden toeristen in de buurt van Bordeaux geëvacueerd. In de buurt woedt een grote natuurbrand die al een gebied zo groot als Bussum in vuur en vlam heeft gezet. Bij elkaar moest een heel dorp, een camping en een gebied aan het strand uit voorzorg worden ontruimd. Er zijn geen gewonden gemeld. En een afpersing van een Peruaanse familie is uitgelopen op een massamoord. De afperser stak een motor bij hun huis in brand en die sloeg over op het huis, schrijven lokale media.

0: Schrijven lokale media. Er waren toen 17 familieleden binnen. 10 van hen zijn overleden in de vuurzee, onder wie 5 kinderen. De afperster is nog niet gepakt. Het weer van Weer Online. Het is 12 tot 15 graden met veel bewolking. Overdag kan er lokaal een bui vallen. Later is er wel steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind. En dat was het ANP-nieuws.
1: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
2: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
3: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
4: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
5: Oh, weer een muis.
4: En samen spelen.
5: Kom maar. Ja.
4: Au. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Radio NL vind je ook op Facebook. /RadioNLFM.
7: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 4 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. MBO-studenten in de zorg kunnen afstuderen zonder ook maar één patiënt te hebben verzorgd, schrijft het AD. Bij malafide leerbedrijven krijgen ze een handtekening voor een stage die niet bestaat, heeft de Algemene Onderwijsbond ontdekt. De onderwijsinspectie en de MBO-raad zagen dat ook en de zorgen zijn groot. Scholen staan machteloos. In Den Helder staat een huis in brand. De vlammen slaan uit de woning, zegt de brandweer. De brand werd vannacht rond 3 uur ontdekt. De oorzaak is nog niet bekend. De bewoners konden voor zover bekend op tijd buiten komen. Het is niet bekend hoe het met ze gaat. In Mexico is opnieuw een journalist gedood. Het is al de 4e die is omgebracht in Mexico sinds begin vorige maand en al zeker de 5e dit jaar. De man was kritisch op de Mexicaanse regering en schreef vooral over corruptie binnen de overheid en bendegeweld. Na oorlogsgebieden is Mexico een van de gevaarlijkste landen voor journalisten. En in de straat van Hormuz is een explosie geweest bij een olietanker. Die heeft waarschijnlijk een

0: probeerde op een plek met zeemijnen door de straat van Hormuz te varen. Waarschijnlijk aan de kant van Oman, waar Iran de mijnen heeft gelegd. De twee andere schepen zijn omgekeerd. Het weer van Weer Online. Er kan lokaal een bui vallen en op de meeste plaatsen is het bewolkt. Vanmiddag is er steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind. En dat was het ANP-nieuws.
1: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
2: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
3: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
4: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer voor minder. Simpel.
6: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
7: Ja, ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
6: Tot snel op 247wood.nl.
8: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 5 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Een man gaat aangifte doen tegen een GGZ-kliniek in Den Dolder, vlakbij Utrecht, schrijft het AD. Een patiënt met verlof stak zijn vrouw dood, begin vorig jaar op klaarlichte dag. De dader kreeg cel en TBS, maar volgens de man is de kliniek ook schuldig, want zij hebben iemand met psychische stoornissen de straat opgestuurd. In Amsterdam komt na ruim 50 jaar een einde aan het Kwakkoe-festival. Door strenge regels en hoge kosten is het niet meer te doen om het te organiseren. Er wordt nog wel gekeken of het festival volgend jaar in een andere vorm kan terugkeren. Het festival begon ooit in de jaren 70 voor kinderen die niet op vakantie konden. De aardbevingen in Venezuela vorige maand hebben niet alleen veel mensen dakloos gemaakt, maar ook veel huisdieren zijn alles kwijt. Het gaat om honderden katten, honden, schildpadden en zelfs een geit die dakloos zijn geraakt. Omdat er ook meer dan 5000 doden vielen, moet er voor sommige dieren een nieuw baasje worden gezocht. En een man heeft in Duitsland geprobeerd agenten te foppen bij een drugstest. Hij moest een plasje afgeven, maar vulde het potje met water uit de wc. Dat viel op omdat het potje koud was. De man zat dronken achter het stuur en had cocaïne en wiet gebruikt. Hij probeerde ook een rijbewijs van iemand anders te geven, want zelf had hij dat niet. Het weer van Weer Online. Er kan lokaal een bui vallen en op de meeste plaatsen is het bewolkt. Vanmiddag is er steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind. En dat was het ANP-nieuws.
4: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
5: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
6: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Is de muziek van...

0: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 6 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Rapper Ali B. komt vandaag toch niet spreken op een ondernemersevenement. En het evenement zelf gaat ook niet door. Er was zoveel aandacht dat het een mediacircus zou worden. En dat is precies wat het niet moet zijn. Want dan gaat het niet meer om de inhoud, maar om wat Ali B. zou zeggen. En hij komt niet om over zijn veroordeling te praten. MBO-studenten in de zorg kunnen afstuderen zonder ook maar één patiënt te hebben verzorgd, schrijft het AD. Bij malafide leerbedrijven krijgen ze een handtekening voor een stage die niet bestaat. Volgens de Algemene Onderwijsbond leek het op een toneelstukje waarbij alles nep was. Scholen staan machteloos tegen die oplichtingspraktijken. In Den Helder moesten mensen vannacht hun huis uit door een grote uitslaande brand. Die woedde in een witgoedwinkel tussen twee huizen in. Brandweer heeft in de woningen

0: een loods gecontroleerd of er niemand meer binnen was. De oorzaak van de brand in Den Helder is niet bekend. De meeste mensen hebben geen moeite om de energierekening te betalen, heeft ING uitgezocht. De prijzen voor energie zijn de afgelopen jaren wel hard gestegen, maar dat geldt ook voor de lonen. Mensen houden zelfs meer over als ze de rekening hebben betaald. Alleen mensen die er al moeite mee hadden, hebben dat nog steeds. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bijna overal bewolkt en lokaal kan er ook een bui vallen. En vanmiddag is er steeds meer zon en dan wordt het 19 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
2: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
3: Nu ook boksprings en bedtextiel.
4: Metaal of oud ijzer? Breng het naar Van Est Metals en gebruik het wijzer. Want wij wegen uw lading en nemen het van u over voor eerlijke dagprijzen. Van Est Metals aan de Snellierstraat in Heerhugowaard. Ook voor containers op de bouw. Gewogen op locatie. Inclusief handige haal- en brengservice. Kijk op vanestmetals.nl voor meer informatie.
5: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
6: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
7: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
6: Kijk op ProStop.nl.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Zo, goedemorgen. Het is 6 uur geweest voor deze donderdag 23 juli. En even kijken, ja, alles werkt. Nou, hoe is mogelijk, zeg. De uitzendkracht zit hier met een nadruk op uitzenden. Eens even kijken bij de ANWB. Ik denk niet dat er al wat te melden is. Goedemorgen.
15: Goedemorgen.
14: Ja, goedemorgen. Ik spreek met Alfred.
15: Met Dennis. Goedemorgen.
14: Dag Dennis. Ik had zo'n voorgevoel dat er niet zoveel te melden is, maar jij weet het als geen ander, denk ik.
15: Nou, er is ook niet zo heel veel te melden. Wel rondom Beverwijk loopt het vast op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Voor Beverwijk heb je 5 minuten vertraging. Dat heeft te maken met een auto met pech op de A22 in de richting van Velzen. Bij Beverwijk is de rechterreis ook afgesloten. Flitsmeister meldt aan een camera op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij 59,1 en de A27 naar Almere bij 115,0.
14: Dankjewel, ik spreek je over een half uur weer.
15: Tot zo.
14: Tot zo, Dennis.
6: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Alfred Voogd!
14: Ja, en die zit hier de komende 3 weken. Je moet er maar even aan wennen, ja. Want Lars is met vakantie. Tenminste, dat zegt hij. Ik heb straks hele andere info voor je.
6: Is de muziek van

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: En ik zei het al, het is donderdag 23 juli, maar Peter Koelewijn die zingt al sinds 1972 over Mei, oh Mei.

0: later hoor je hier op Radio NL in de Sowieso Ochtendshow.
1: Goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Ja, ik zei het al, hè. Niet met Lars van Dijk. Die is op vakantie. Tenminste, dat zegt hij, dat hij op vakantie is. Maar achter de schermen, er zijn wel wat dingen veranderd, hoor. Ik bedoel, ik ben nu een jaartje even niet op de zender geweest. Maar er zijn wel wat dingen veranderd, hoor. Het is allemaal wel wat strenger geworden, heb ik het idee. Want Lars zegt dat hij op vakantie is, maar hij is gewoon geschorst. Hij heeft zich verslapen. Vorige week, of deze week, ja. Heeft hij zich verslapen en dan zijn er gelijk sancties. Dan wordt hij gelijk voor 3 weken geschorst. Zou het echt zo zijn? Nee, natuurlijk niet. De jongen die is aan vakantie toe. Je zal er maar moeten zitten elke morgen. En dat drie jaar lang heeft hij dat gedaan, geloof ik, en dan 1 keer verslapen. Nou, dat vind ik op zich een applausje waard. Nou, de Sowieso Ochtendshow met weer heel veel leuke input van jullie. En het voelt als thuiskomen, dat is echt waar. Het klinkt een beetje overdreven misschien, maar ik zie hier allemaal weer berichtjes binnenkomen. En dat is leuk. En die gaan we ook even laten horen natuurlijk. Gesproken berichtjes van Hans bijvoorbeeld uit Eck en Wiel. Goedemorgen, Hans.
2: Ja, een hele goede morgen, Alfred.
0: Jongen.
2: Ja, 3 weken ga ik met jou doen.
0: Ja.
2: Dat is niks mis mee, toch? Ja, mijn laatste dagje, Alfred. Dus ik heb vandaag nog een dagje en dan heb ik lekker weekend. Ik zou in ieder geval zeggen, succes de aankomende 3 weken. En in ieder geval iedereen alvast een fijn weekend. Groeten!
0: Yo, nou, ook voor jou nog groeten, beste Hans. Ik denk 1 dagje en dan heeft hij vakantie, dan haakt hij alweer af. Maar dat valt dus mee. Dan heeft hij weekend, dus dan zal hij ook wel weer gewoon terugkomen. Ik vind het zo bijzonder, hè, mensen die allemaal zo vroeg wakker zijn al. Willy uit Milhezen die stuurt ook een berichtje. Morgen clubke en Alfred maakt er 3 mooie weken van. Voor ons Kump Goe. Succes. Dat zijn leuke berichten. Yvonne Langedoen is er ook weer bij. Ja, dat zeg ik, het voelt als thuiskomen. Die hadden we vorig jaar ook regelmatig in de appbox.
3: Goedemorgen, ja. Alfred.
0: Ja,
3: gezellig dat je er weer bent.
0: Ja.
3: En hier is de cappuccino lady.
0: Ja,
3: de 2 oma's zijn al heel vroeg wakker. En we zitten nog steeds in een hotel en we gaan zo meteen naar onze kleinzoon, want die is vandaag jarig. Die is vandaag 7 geworden. Dus ik zou zeggen, allemaal een fijne dag. Geniet van de dag, doet voorzichtig. En ik zou zeggen, hou doei.
0: Nou, hiepen de piepen bij deze dan. En neem een cappuccino en een gebakje straks. Cappuccino lady, Yvonne Langedoen. Annemiek uit Veenendaal stuurt een berichtje. Goedemorgen, gezellig op de radio. We zijn er weer bij met de pakketshop en koffie. Fijne uitzending en de groetjes vanuit Veenendaal. Martin stuurt ook een berichtje. Goedemorgen, zegt Martin. Komt uit Midwolda. Dat ligt in Oost-Groningen. Je hebt meerdere Midwolda's, maar deze is Oost-Groningen. Dan hebben we nog een berichtje van... dit is ook een bekende in de ochtend. Deze, ja. Ja, daar is die.
4: Hoi, goedemorgen. Alfredje. Ja. De stageloper is weer aanwezig. Daar heb je Alfred weer. Kerel, veel succes. Els. Stageloper bij het programma van Lassie. Ik zeg, maak er een mooi dagje van. Laat er maar lekker een zwarte pannenkoek voorbij komen. Brandweerlied, Rinsalet, laat ze maar voorbij komen. Zeg Alfredje, de show must go on. En die route van de Florenflitser, houdoe en...
0: Houdoe!
4: Bedankt maar weer.
0: Ja, daar heb je Rinus weer en hier is Opus voor en daar is Marie weer. Ah.

0: Hey, hallo daar. Thomas Berger hier. Volgens mij kan mijn plaatje ieder moment voorbij komen.
1: Nou, Thomas, even goed opletten. Is net gedraaid. Als ik de keuze had, de nieuwe single van Thomas Berger. En jij hebt de keuze. En je hebt gekozen voor Radio NL. En daar zijn we blij mee. Met de grote zomerhit van dit jaar. 2026. Alhoewel, er wordt gestreden, hè? Justin de Wild en deze man, Rutger van Barneveld. Ze zijn allebei leuk. En daarom hoor je ze hier op Radio NL. Zwoele zomer.

0: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
1: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
2: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
3: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, ijzerwaren en handige tips.
4: Tot snel op 247wood.nl.
1: In 3 stappen je keukenblad op maat. Kijk op 123werkbladen.nl.
5: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke 500 euro een lot voor een prachtige prijzenpot van 14.000 euro. Vanaf 250 euro ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
10: De nieuwe single Ik Mis Je van Gideon is uit. Een warmer Nederlandstalige single met een pakkend refrein en een tekst waarin iedereen zijn eigen verhaal kan herkennen.
11: Dus ik mis je als je hier niet bent. En ik mis je als ik aan je denk.
10: Ik Mis Je van Gideon is nu overal te beluisteren en te streamen. Kijk voor meer informatie en boekingen op gideonmusic.nl.
12: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
13: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
14: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
15: Appetito.
14: Appetito.
16: Win 4 tickets voor een dagje Appelscha in verkeers- en attractiepark Duinenzaten. Met maar liefst 8 nieuwe attracties. Meedoen is simpel. Hoor je. Stuur dan het woord Appelscha in de app van Radio NL.
17: Appelscha, yeah!
16: Alle info, radionl.nl.

0: weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
1: Radio NL. Weerbericht.
2: Vanochtend is het zwaar bewolkt en kan er vooral in het westen en zuiden plaatselijk nog wat lichte regen vallen. De wind komt uit het noordwesten en is zwak tot matig. Vandaag is het, vanmiddag is het op de meeste plaatsen wel droog en kan vooral landinwaarts op steeds meer plaatsen de zon doorbreken. Langs de kust blijft er veel bewolking aanwezig. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 19 langs de kust tot plaatselijk 23 graden in het zuidoosten. De wind is overwegend matig uit een noordwestelijke richting. Vanavond is het vrijwel overal droog en schijnt vooral in de zuidoostelijke helft van het land eerst de zon. Nou, dat zijn goede berichten, dat is lekker. Daar, de zon moet weer, die zomer moet weer een beetje terugkomen, wat mij betreft. En dan heb ik de hoofdpunten uit het nieuws voor je. En als het goed is, zit daar...
3: Ik ben Frank van der Klucht, een hele goedemorgen. Dit is het nieuws.
2: Goedemorgen, Frank.
3: De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten, waar het op dat moment druk was. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken, wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. Een vrouw uit New York klaagt McDonald's aan nadat ze naar eigen zeggen ernstige brandwonden aan mond en tong opliep door extreem hete frietjes. Het incident gebeurde op 5 maart in een vestiging in Manhattan. Ze wijt het aan onzorgvuldigheid van het personeel en stelt ook geestelijk te hebben geleden.
2: Nou. Het kan alleen maar in Amerika. En Manhattan heet het nou, denk ik, want het wordt daar te heet opgediend. Goed, dankjewel Frank. We horen je over een uurtje wel weer terug, denk ik, met het nieuws. De hoofdpunten uit het nieuws. Eens even kijken hoe het dan in Driebergen is bij de ANWB. Nee, Den Haag bedoel ik, Driebergen. Goedemorgen, Dennis. Nee, Dennis is er niet, zo te horen. Nou, er was ook nog niet zoveel te melden vorige keer, een half uurtje geleden. Toen was er één ongevalletje. Eens even kijken hoe het daar nu mee staat. Of Dennis nog steeds niet? Nee. Op de A1, daar zijn wat werkzaamheden. Maar ja, dat is eigenlijk vaste prikken. Daar is de A30 nog bijgekomen. De A30 Ede richting Barneveld tussen Ede-Noord en de aansluiting met de A1. Daar zijn wegwerkzaamheden en daar is het dus even dicht. Nou, je bent gewaarschuwd, hè? Even een rustmomentje in de show. Nick en Simon en Pak maar mijn hand. 2007 alweer. Boah, dat is bijna 20 jaar geleden.

Goedemorgen, clubje, goedemorgen. Zo, dat is een tijd geleden dat we jou weer live op de radio gehoord hebben. Nou, welkom bij de club weer. Nou, ik zou zeggen, het is donderdag, dus lekker deur donderen. Laatste dag voor de vakantie. Dus volgende week even een lekker weekje richting Limburg. Dus nou, ik zou zeggen, iedereen een hele fijne werkdag. En alvast een fijne vakantie allemaal. Degene die allemaal vakantie krijgen. En dan horen jullie mij sowieso over 2 weken weer. Hè. En ik zou zeggen, laat de glazen maar klinken. Dus zou je Steffi Ekker willen draaien. Ciao de Baco, Rieti. En tot dan.

0: 1973 kwam dit liedje uit. De Paladijns en kleine Annabella. En ja, dankzij een paar mensen hebben heel veel mensen weer kennis kunnen maken met de Paladijns. En dat is wel grappig, hè? Dat zag je dus ook in met die tentfeesten. Er stonden echt drie generaties terug. Of ja, drie generaties terug. Hè? De oude opa's en oma's, die stonden op dit liedje mee te zingen. Maar ook de kleinkinderen, die kenden dus ook. Het piratenlied is nog nooit zo populair geweest. Ja, en helaas is, zijn ze niet meer compleet, hè? Er is er eentje overleden. Dat was al toen al wel een beetje bekend. Die vreselijke ziekte MS. En dat heeft haar inderdaad het leven gekost. Ja, nou, maar gelukkig, zeg ik dan vaak, hebben we de liedjes nog, de muziek nog. Ik krijg een berichtje binnen. Dat is een leuk berichtje van Sjouk. Die woont in Eerbeek. En die zegt: goedemorgen Alfred, fijn dat je ons door de vroege uurtjes helpt. Jij kunt dat goed. Nou, dat is maar gewoon afwachten. En de Vierdaagse wandelaars op weg naar weer een mooie Vierdaagse dag. De Zevenheuvelentocht. Oh, ik heb daar zo respect voor, hè, voor die Vierdaagse lopers. Heel veel mensen hebben dat op hun bucketlist. In goed Nederlands de emmerlijst. Maar ik heb dat niet op mijn emmerlijst, hoor. Ik wandelen, leuk, maar 50 kilometer. Goeiedag. Ga ik niet redden. Echt niet. Maar goed, daar zijn gelukkig duizenden andere mensen. En het schijnt dus dat de leeftijdscategorie steeds jonger wordt die meedoet aan die vierdaagse wandelvierdaagse. En dat is mooi. Ja. Dat is leuk, zo blijft het toch een beetje in stand ook, hè. Nou, iemand die daar ook heel erg bij betrokken is, dat is natuurlijk Ronnie Ruisdaal. Die komt er ook een beetje uit die omgeving. En die heeft er ooit een liedje over gemaakt, Kom erbij. Dat liedje was al bekend, maar heeft hij een vierdaagse versie van gemaakt. Nou, en voor al die luisteraars, al die mensen die wandelen, nou, heel veel sterkte. Zet hem op, hè.
1: Ja, ja.

een hele goede morgen. Drukke Tim hier uit de Rapel. Onderweg met aardig wat rolletjes papier voor Bergen op Zoom. Hey, Alfred, succes de komende 3 weken. Hier wordt geluisterd in de cabine natuurlijk. En wij gaan elkaar spreken. Later.

Lekker een beetje reggae. En dat mag wel in deze zomermaand. De 3A's. En ja, die maken leuke, aparte muziek altijd. Hè? Dan weer een beetje slow liedje. Dan weer feest in de tent met wiegellied. En dit is ook weer zo'n lekker gabbelliedje. En het heet Los Vast. En voor de oudere mensen onder ons, en daar reken ik mezelf ook maar toe dan. Voor de ouderen, die kennen dat misschien nog wel. Los Vast, dat was een televisieprogramma. Dat was vroeger bij de NCRV, als ik mij niet vergis. En dat werd gepresenteerd door Jan Rietman. En dat ging dan het land door. Sporthallen, weet ik veel wat. En het hoogtepunt was natuurlijk de Kuip in Rotterdam, waar ze dan ook de Los Vast show hadden. En dat was met een grote band erbij. En alles en iedereen speelde daar. Alles wat een beetje belangrijk was in de Nederlandse muziek. Dat speelde daar. Niet alleen Nederlandstalig hoor, ook gewoon de rockbandjes. En nou, wie heeft er niet gestaan? En ik denk dat deze, ik weet wel zeker, dat deze mannen en dames er ook gestaan hebben. Toen misschien wel in 1982. Wie zal het zeggen? BZN heb ik het over. En Life Ain't Easy.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Dekbed.com, de zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com, bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: Hey vrienden, Pascal Redeker hier. Komen jullie zondag 30 augustus weer gezellig naar Horen Zingt Hollands? Wie er optreden? Nou, onder andere Frans Bauer, Snollebollekus, Samuel Welte, André Hazes, Jeroen van der Boom, de Drieërs, Robert van Hemert, Monique Smit, Justin de Wild, Pascal Redeker zelf natuurlijk en heel veel andere toppers. Bestel je kaarten snel op horenzinkthollands.nl.
1: Dekbed.com, het juiste dekbed voor elk seizoen.
3: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Bakkercampers. Kom naar Bakkercampers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
5: Aanstaande zondag, koopzondag van 12 tot 5.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus. Radio NL.
7: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
8: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, met Radio NL.
7: Evenemententerrein in Roden.
8: De Zomertour.
7: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oudijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 7 uur.
11: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Het was de bedoeling dat rapper Ali B vandaag een

0: praatje zou houden op een ondernemersavond, maar dat gaat niet door. Het evenement dreigt uit te lopen op een circus, zegt de organisatie, omdat veel media plannen hadden om langs te komen. Maar alleen om een reactie van Ali B. te halen over zijn veroordeling. Er wordt gesjoemeld met stages van leerlingen die een zorgopleiding doen. Volgens het AD gebeurt dat studenten amper een patiënt zien en toch een goede beoordeling krijgen. Er zijn zelfs bedrijfjes waar studenten een goede stagebeoordeling kunnen kopen. Stage lopen is verplicht bij een zorgopleiding om ervaring op te doen. Voor de 12e nacht op rij hebben Iran en de VS elkaar over en weer aangevallen. Op bevel van Donald Trump viel Amerika vanuit de lucht onder meer militaire doelen aan. Volgens Iran zijn er bij aan hun kant 2 doden gevallen. Als vergelding viel Iran Amerikaanse militaire bases in Kuwait aan. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam is dit jaar voor het laatst. De organisatie kan het financieel niet meer bolwerken en er zijn steeds meer regels. Bekeken wordt of het evenement in een andere vorm toch nog kan terugkeren. Kwaku bestaat al 50 jaar. Het begon ooit als feest voor kinderen uit Zuidoost die niet met vakantie konden. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het op veel plaatsen bewolkt en valt lokaal een beetje regen. In de middag wordt het droog en breekt geleidelijk de zon door tot maximaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
2: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
1: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
3: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantel. Zorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
4: We hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek

0: Proef, bekijk en beleef het platteland van dichtbij. Concours Ypiek, veekeuringen, grote stunts, kinderspelen. Je kan je niet vervelen. Een uniek dagje uit voor het hele gezin. Vermijd de lange rijen en koop uw toegangskaarten online via landbouwshowopmeer.nl. De eerste maandag van augustus.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Ja, tweede uurtje weer van de Sowieso Ochtendshow op deze donderdag 23 juli. En we gaan eens even kijken bij Dennis of Dennis nog iets te melden heeft over de toestand op de Nederlandse wegen. Goedemorgen Dennis.
7: Een hele goede morgen.
6: Goedemorgen. Hoe staat het ervoor?
7: Nou, vanwege de vakantie staan er weinig files. Op deze wegen heb je wel vertraging. Na 16 vanuit Breda naar Rotterdam voor de Moerdijkbrug een kwartier extra door werkzaamheden. En daardoor heb je ook een kwartier extra nodig op de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijk en het knooppunt Klaverpolder. Ook 15 minuten vertraging op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn Noord. Vanwege het slechte wegdek is daar een rijstrook dicht. Flitsmeister meldt een camera op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij 11,0 en de A9 ook maar Amstelveen bij 56,8.
6: Dankjewel Dennis.
8: Flitser aan of af.

0: Fred Vaart.
1: Zo, dat was hij. Zat even een knopje verkeerd. Ja, wat gaan we doen? We gaan natuurlijk ook nog kaarten weggeven, hè, voor Duinenzaten. Dat zit er ook in dit programma. Dat gaan we ook allemaal nog doen. En ja, spelletjes spelen.
2: Dit
1: waarom niet?
2: Is de muziek van Radio NL.
1: Maar nu is muziek van John West en Lange Frans.
3: Ben hier om te entertainen, dus je weet hoe laat het is.

0: Theo Diepenbrock hoorde je hier op Radio NL met een roos in je blonde haar. En toen zat ik te denken, ja, maar dat liedje is er ook van iemand anders. Van Ronnie Tober namelijk. En nou ja, kippen het ei-verhaal, hè. Wie was er nou eerder? En als ik onze database moet geloven, mag geloven, dan kwam dat liedje van Theo Diepenbrock uit 1973.
1: Met een roos in je blond.
0: En Ronnie Tober uit 1972. Zou dat echt zo zijn? Zou die zouden hij hem als eerste uitgebracht hebben? Het zou best kunnen. Nou, dit is de sowieso ochtendshow. Met natuurlijk ook weer heel veel berichtjes van mensen die luisteren, die meeluisteren. Onder andere deze man, Jos uit Almere.
2: Alfred, een hele goedemorgen.
0: Nou, goedemorgen, Jos.
2: Ja, ook wij zijn van de partij. De man van het zwarte goud.
0: Ja.
2: Ja.
0: Asfaltrokker.
2: Nou, leuk dat je er weer even bent. Ja. Las je fijne vakantie. En een hele goede stand-in voor hem. Ja, die Alfred. Nou, we gaan er weer een leuke week van maken. En ik zou zeggen, allemaal een hele fijne werkdag. De groetjes en tot later.
0: Ja.
2: Doe de mazzel. Ja.
0: Later. Dankjewel, Jos uit Almere. Jij zorgt voor het asfalt op de weg en zo. Hè? Dus jij zal nog geen vakantie hebben, denk ik. Want ja, nu zijn de wegwerkzaamheden tijdens dit soort periodes. Dan nog een berichtje van Robin Roosendaal. Dat is wel grappig. Robin Roosendaal, maar hij woont dan in Klarenbeek. Ja, dan ging ik ook in Roosendaal wonen als ik hem was. Maar goed. Hey Alfred, goedemorgen. Een tijdje geleden, man. Leuk je weer te horen vandaag. Weer begonnen na een week zwarte cross. Poepoe. Wel even genezen van al die drank. Ja, dat kan ik me wel voorstellen, ja. En er werd al geroepen, het is deurdonderdag. Ja, dan mag deze niet ontbreken, hè?

Good old Yellow Truck, ja, die is weer terug, hè? Helemaal gerestaureerd door Radio NL. En ja, hij heeft er weer in gebruik genomen eigenlijk. En het leuke is, komend weekend is een Truckstar Festival. En dan staat die truck staat er ook. Henk is er zelf geloof ik niet. Met vakantie, weet niet veel wat hij is. Maar hij staat er niet, maar die truck staat er wel. En daar kun je natuurlijk zingen. Dat heb je de afgelopen weken hier wel op de radio kunnen horen. Dus zeker naar het Truckstar Festival gaan. En mocht je nog geen kaartjes hebben of wat dan ook gekregen... dan kun je bij de ingang gewoon nog wat kopen. Het is zeker de moeite waard, ja, om daar even te kijken. Misschien ga ik zelf ook nog even. Dat is misschien wel leuk. Jeroen van Zels nu op Radio NL met de Griekse Nacht.

0: jouw trekker verkopen? Bij AgriTrader staat die online voor slechts 8 euro. Het beste nieuws? AgriTrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga dus snel naar AgriTrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Ga je op zoek naar pellets?
3: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
1: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Nood- en vluchtwegverlichting nodig? No problem. Blusstunteur heeft het.
5: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
6: Soedal, de bouwverslimmer.
7: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
8: Soedal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
6: Soedal, de bouwverslimmers.
8: Iedere klus weer.
9: Oeh, ik moet nog wat jaren mee.
10: Vals, mag. Enthousiasme? Graag. Zing jij onderweg ook altijd mee? Kom dan naar het Profile Truckstar Festival. Stap in de originele truck waar de carrière van Henk Wijngaard begon. Op het festival de Henk Koek Cabine Karaoke. Zingen houdt je fit, dus pak de microfoon en zing mee. 25 en 26 juli in Assen. Mis het niet.
11: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: Dus lekker toch?
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Win 4 tickets voor een dagje Appelscha in verkeers- en attractiepark Duinenzaten. Met maar liefst 8 nieuwe attracties. Meedoen is simpel. Hoor je... Stuur dan het woord Appelscha in de app van Radio NL.
5: Appelscha, yeah!
4: Alle info, radionl.fm. Dit is Radio NL.
5: Altijd aan, Radio NL.
4: Altijd aan.
6: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen? Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
7: Radio NL.
8: Weerbericht. De dag begint op veel plaatsen bewolkt, maar op de meeste plaatsen is het droog. En in de loop van de middag breekt de zon wat vaker door. Het wordt 18 tot 24 graden. Komende dagen is het zonniger en wordt het warmer. Met op zaterdag in het binnenland 25 tot lokaal weer 29 graden. Gaat weer de goede kant op. Zondag worden buien verwacht en valt de temperatuur een aantal graden lager uit. En de komende week zijn er minder buien en wordt het weer wat warmer. Lekker. Even kijken hoe het is met onze verkeers... We hebben eerst nog wat anders natuurlijk. Kijken. Het nieuws, en dat wordt gelezen door Frank.
9: Ik ben Frank van der Klucht, een hele goedemorgen. Dit is het nieuws. Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege natuurbrand bij de Franse stad Bordeaux. De brand ontstond woensdagochtend in Samous en breidde zich uit tot 800 hectare, bestreden door 500 brandweerlieden en 4 blusvliegtuigen. Zo'n 700 bewoners van La Porche moesten vertrekken, net als 3500 vakantiegangers van camping La Grigne. Gewonden zijn tot nu toe nog niet gemeld. Alphabet, het moederbedrijf van Google, verdiende het afgelopen kwartaal fors meer aan zijn cloud-activiteiten. De omzet van Google Cloud groeide met 82% naar bijna $24,8 miljard... dankzij een grote vraag naar AI-infrastructuur. Ook de netto-winst steeg fors, mede door de forse investeringen van het bedrijf in kunstmatige intelligentie. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd.
8: Ja, het was een grote ster, hè, deze Ali B. Maar tegenwoordig is het een beetje een Ali B.-artiest geworden.
10: Bij Apeldoorn-Noord.
8: Oh ja, hij is nog even bezig op de andere zender, hoor ik wel. Dennis zit in Den Haag en die heeft up-to-date zijn verkeersinformatie voor ons. Eens even kijken of die inmiddels beschikbaar is. Goedemorgen, Dennis.
11: Een hele goede morgen.
8: Ja, je van de een naar de ander, hè?
11: Ja, precies. Ja.
8: Hoe staat het ervoor?
11: Nou, er staan weinig files vanwege de vakantie. Op deze wegen heb je nu wel vertraging. De A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor de Moerdijkbrug doe je er 20 minuten langer over vanwege werkzaamheden. Er is een rijstrook dicht en daardoor ook file op de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijk en het knooppunt Klaverpolder. 10 minuten extra ben je daar kwijt. A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Noord ben je een kwartier langer onderweg. Hier is de rechter rijstrook dicht vanwege slecht wegdek. Flitsmeister meldt aan een camera op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij 11,0. En de A30 van Barneveld naar Ede bij 16,3.
8: En dat slechte wegdek hè, op de A1, wordt dat gerepareerd nu? En is dat
11: vermoedelijk nee, A50.
8: Oh, sorry, A50. Ja, A50. Wordt dat gerepareerd? Is dat een spoedreparatie? Of weet je dat
11: niet? Nee, daar zijn ze nog niet bezig. Oh. Het is weer zo'n kwestie van wie gaat dat betalen?
8: Ja. Ja, net als met die brug. Hè,
11: dat is een interne kwestie bij Rijkswaterstaat. Wie daarvoor gaat opdraaien. Maar in ieder geval, ze zijn er nog niet bezig. Het
8: nee.
11: Is alleen afgezet.
8: Die blijft nog wel even dus. Nou, dankjewel.
11: Ja,
8: ik hoor
11: die
8: je over een half uurtje weer. Dankjewel, Dennis.
11: Jo, hoi.

voor deze week is van de mannen van Helemaal Hollands. En Helemaal Hollands zingt. Met een G, hè? Niet zingt, maar zingt over de Titanic. Ja, en daar is een mopje over die Titanic. Ja, het is zo lang geleden, dat kan nu wel. Ja. Nou, op de Titanic speelde nog heel lang een orkest. En op de vleugel, de piano, zeg maar, zat een papegaai in een koortje. En voor de enige afwisseling kwam er ook wel eens een goochelaar tussen het spelen van het orkestje door. En die papegaai die was een beetje flauw, want bij elk trucje dat de goochelaar deed, dan verklapte die papegaai hoe het zat. Hij zei bijvoorbeeld, in zijn mouw, in zijn mouw. Of achter zijn rug, achter zijn rug. Nou, de Titanic zonk en de goochelaar overleefde het en dobberde op zee. En hij had zich aan een stuk wrakhout vastgehouden. De papegaai had het ook overleefd. Hij was uit zijn kooitje ontsnapt en hij cirkelde nu al een paar dagen om die goochelaar heen. En na 4 dagen kwam de papegaai bij de goochelaar op het stuk hout zitten en zei... Oké, ik geef het op. Waar heb je die boot gelaten?

zon weer schijnt. En als we de weergoden mogen geloven, dan gaat dat vanmiddag weer gebeuren. Dan gaat die weer schijnen. De zon. Het schijnt. Nou, ik zat even in het draaiboek te kijken wat de Lars achtergelaten heeft. En dan zat ik, oh, donders, er moet een spelletje gespeeld worden. Namelijk het dobbelsteenspel. En je weet hoe het werkte. Een dobbelsteen, 6 vlakjes, de 1 en tot en met 6. En al die cijfers die vertegenwoordigen een soort opdracht. Een opdracht voor jou. Want valt die dobbelsteen straks op nummer 1... dan zoeken we een linkje of iets over dingen die zinken. Hey, hebben we net een Titanic gehad? Ja, dat zou iets te makkelijk zijn. Valt u op de 2, dan veel staat hier. Veel. Nou, iets bedenken met veel. Een liedje met veel. Ja, ik zit even... Oh. Nou, ik kan zo zelf even niks bedenken, maar jullie zijn creatiever dan ik. Valt u op de 3, dan ja, heel toepasselijk vakantie. Een liedje over vakantie. En is de 4 het cijfer geworden, dan zoeken we een liedje met een kleur. Bij de 5 gaan we nog een keer dobbelen. En bij de 6, dan zoeken we een liedje met de letter B. Of de artiest B. Kan Boer Benny bijvoorbeeld. Of BZN. Of nou, noem het maar op. Het kan allemaal. We gaan eens even kijken of we de dobbelsteen zover kunnen krijgen. Oh, de kelder weer. Ja, komt-ie. En wij eindigen op de 2. Nou, dat is wel gelijk de meest moeilijke ook. Veel. Een liedje met veel. Veel plezier, veel... Nou, veel liefde. Ik weet het niet. Stuur me door. Als je denkt een liedje te weten met veel... dan mag je dat doorsturen in de Radio NL-app. En dan gaan we dat liedje draaien. En dan gaan we jou er natuurlijk als bedenker even bij benoemen. Jannes nu en Eleonora. Ik zit te kijken of daar een linkje is met veel, maar ik zie het niet. Veel. Een liedje met veel. Nou... Nee, ik zou het echt niet weten. Bedenk het maar, stuur het door via de Radio NL-app. Die heb je natuurlijk al gedownload. En dan zien we het wel binnenkomen hier in de studio.

0: we zijn op zoek naar een liedje in de categorie veel. En ik kon er niks mee bedenken. En ik zei al, jullie zijn creatiever dan ik ben. Nou, dat is wel weer gebleken, want de hele mailbox die stroomt vol. De appbox, moet ik zeggen. Henk Wijgaard wordt genoemd. Veel kilometers. Ik reed kilometers bij Theo Peters. Wie heb ik nog meer staan? Nog eentje van Henk Wijngaard. André Hazes natuurlijk. Al jouw woorden zijn te veel. Heel goed bedacht, heel goed. Tranen van geluk van Tino Martin. Dat zijn ook veel tranen misschien. Ja, zo kun je het ook bekijken. Wat heb ik nog meer staan? 120 varkens naar Beirut. Zijn er ook heel veel. Wie heb ik nog meer? Een tikkeltje te veel, Henk Wijngaard. Veel bittere tranen van de zangeres zonder naam. Categorie veel, veel impact. Bob, oh, nou is die weer weg. Guus Meeuwis. Oh, Guus Meeuwis werd omgevraagd. Ja, kan natuurlijk ook. Nou, kijk eens. Bananenlied van André van Duin. Heel veel bananen. Eet veel bananen van Ronnie Ruisdaal. Komt ook voorbij. Nou, zeg. Dat is leuk. Ik dacht, hier komt niks op binnen. Maar dat is... Dat is zeker niet waar. Nou, ga nog maar even door met het bedenken. We gaan er zo meteen eentje uitzoeken.
1: 1, 2, 3, hey!
0: Eerste Likkepa en Circus Tent.

Likkerpijp hoorde je hier op Radio NL. En in de categorie veel zijn we op zoek naar een liedje met veel erin. Nou, ik zit te scrollen, maar er zijn zoveel berichtjes binnengekomen. Er zat eentje tussen, dat was wel een beetje een opvallende. Die hoor je niet zo vaak meer en daar heb ik voor gekozen. Alleen denk je dat ik nou de naam van de persoon die hem ingestuurd heeft terug kan vinden? Nou ja, je weet het zelf waarschijnlijk als je hem ingestuurd hebt. Het gaat over O'Gene en veel te snel.

0: Ja, ik heb hem gevonden. Ik heb hem gevonden. De inzender. Manon uit Bergijk, dankjewel voor deze suggestie. Ogene en... Te snel voor jou.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Dekbed.com, de zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com, bewust gekozen, heerlijk geslapen.
4: Te groot bestaat niet.
5: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
4: Grootpakket.nl. Groot gemak.
3: Dekbed.com. Het juiste dekbed voor elk seizoen.
6: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
7: Hey vrienden, Pascal Redeker hier. Komen jullie zondag 30 augustus weer gezellig naar Horen Zingt Hollands? Wie er optreden? Nou, onder andere Frans Bauer, Snollebollekus, Samuel Welte, André Hazes, Jeroen van der Boom, de Drieërs, Robert van Hemert, Monique Smit, Justin de Wild, Pascal Redeker zelf natuurlijk en heel veel andere toppers. Bestel je kaarten snel op horenzinkthollands.nl.
6: Heb jij Vitipro al besteld op vitipro.nl?
8: Een herinnering aan haar oma bracht Joanne Hamer op een bijzonder spoor. Tijdens een autorit zag ze een oude foto en hoorde weer dat bekende zinnetje. Dit is de nieuwe single van Joanne Hamer. Kijk voor alle info en boekingen op joannehamer.nl.
9: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
10: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo. Radio
12: N. Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
13: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, met Radio NL.
12: Evenemententerrein in Roden.
13: De Zomertour.
12: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 8 uur.
12: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. De politie ziet steeds vaker dat mensen van wie het rijbewijs is afgenomen toch gewoon auto gaan rijden. Het afgelopen jaar werden 25 bestuurders per dag betrapt, heeft RTL uitgezocht. Dat is 2 keer zoveel als 10 jaar geleden. Dat er meer mensen tegen de lamp lopen komt door de inzet van slimme camera's die kentekens kunnen herkennen. Rapper Ali B spreekt vanavond niet tijdens een ondernemers-event in Vinkeveen. Media kwamen het te weten en verwachten dat ze massaal zouden langskomen om Ali te vragen naar zijn veroordeling. Terwijl het evenement daar helemaal niet over gaat. En daarom heeft de organisatie besloten dat er een nieuwe datum wordt geprikt. Vannacht heeft een grote brand gewoed in Den Helder. Het vuur ontstond in een witgoedwinkel en uit voorzorg werden de huizen aan weerskanten ontruimd. Intussen is de brand onder controle. Wanneer de geëvacueerde bewoners terug kunnen is nog niet duidelijk. Eerst moeten hun huizen worden gecheckt op rook- en waterschade. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam houdt er na dit jaar mee op. Het is te ingewikkeld geworden, zegt de organisatie, door alle regels. Bovendien zijn de kosten gestegen. Kwaku begon ooit als een

0: Of eens lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Ja, alweer het volgende uurtje, het laatste uurtje alweer van Radio NL sowieso ochtendshow. We gaan eens even kijken bij Dennis Mooi of die al iets heeft. Aan Files, hij zit nog even bij de buren om daar het verkeer te lezen. Nou, we wachten even. Zometeen draaien we diesel. En ik heb eens even opgezocht wat diesel kostte. Een liter diesel kostte in 1981. Want toen kwam dat liedje uit van diesel. So Solido Summer Night. Schrik niet, hou je vast. Een liter diesel kostte in 1981 70 cent. Toen nog in guldens. 70 cent. Waar is die tijd gebleven? Dennis, goedemorgen.
6: Een hele goede morgen.
5: Ja, daar ben je weer. Hoe staat het ervoor?
6: Nou, vanwege de vakantie staan er gelukkig weinig files. Een dikke 35 kilometer alles bij elkaar opgeteld. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je voor de Moerdijkbrug 20 minuten extra nodig. En daardoor ook 20 minuten vertraging op de A17. Op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn Noord. Ruim een kwartier extra reistijd. Door het slechte wegdek is daar de rechterrijstrook voorlopig dicht. Flitsmeister meldt dan een camera op de A7 van de afsluitdijk naar Heerenveen bij 108,1. En op de A13 naar Rotterdam bij 6,7.
5: Oh, dat is goed om te weten, die ene flitser. Want ik moet zo meteen nog weer terug. Dankjewel daarvoor.
6: Hoi.
7: Hoi. Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
5: Alfred Vaal! En zo meteen gaan we nog een spelletje spelen. Lars heeft er al aangekondigd. Domino of zo. Dat schijn ik te moeten spelen. Nou, gaan we doen, natuurlijk.
7: Is de muziek van Radio NL. Radio.

eerste uur. Ik denk dat het de jaren 70 was. Corrie in de Rekels. Door vader Abraham een beetje ontdekt ook. En ze is er nog steeds. 2026. Dit is haar nieuwe single Amore. En ja, ik kreeg een berichtje binnen van... Even kijken, waar staat hij? Jarno van der Blom. En die zegt iets leuks voor op de steiger. Kan ik maar één dingetje bedenken. Dit is toch leuk voor op de steiger?

0: Nee, dat blijkt wel. Ik ben nog lang niet klaar, zegt Imca Marina. Had ik het net over een dame van het eerste uur, Corrie Konings. Nou, deze mag er ook zijn. Imca Marina dus. Inmiddels ook al een behoorlijke respectabele leeftijd. En ze doet het nog steeds, liedjes maken. Nou, ik had het al even verteld. Een spelletje gaan we doen. En dat ga ik nu even lanceren. En dan kunnen we dat straks nog het laatste half uurtje nog even doen. Daar heb ik jullie creativiteit weer voor nodig. Nou, en jullie zijn creatief, heb ik wel gezien. Ik kon er niet op komen. Een liedje met veel. Maar ik heb heel veel reacties binnengekregen. Dus ik denk dat het wel goed komt met het volgende item. Daar is ook nog vormgeving van ergens. Moet ik opzoeken. Heb ik zo niet bij de hand. Maar dat gaan we morgen regelen. Domino of zo heet het. En je kent natuurlijk allemaal wel domino, het spelletje domino. En dan heb ik het niet over de steentjes die vallen en zo, maar over steentjes die je aan elkaar koppelt. Hè? Want je hebt van die zwarte blokjes en dat koppel je dan aan elkaar. Een 2 moet aan een 2 en zo kun je dan verder borduren. Nou, dat is ook de bedoeling van dit spelletje. Domino of zo, koppel 2 liedjes aan elkaar. En ik heb even een voorbeeldje gemaakt. Deze. Bluff, nou dat mag duidelijk zijn. En dat liedje heet
1: Dansen aan de zee.
0: Dansen aan de zee. Nou, en dan moet dat volgende liedje weer met de zee beginnen. En dat hebben we ook gevonden. Namelijk Treintje Oosterhuis. Die heeft een liedje met
2: Soms aan de zee.
0: De zee. Nou, dat is een beetje de bedoeling. Dus het ene liedje eindigt, de ene titel eindigt op zee. En het andere liedje begint met zee. Dat is Domino. En dat gaan we spelen. En mocht jij een leuke idee hebben, laat het me weten via de Radio NL-app. Maar we naar niet.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, ijzerwaren en handige tips.
3: Tot snel op 247wood.nl.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat. Kijk op 123werkbladen.nl.
4: Kent u Blusstunter al? De goedkoopste brandbeveiliging-expert van Nederland? Altijd binnen 24 uur op locatie. Uw brandveiligheid en onderhoud is ons specialisme en talent. Blusstunter uit Purmerend. Blusstunter.nl.
5: Hey vrienden, Pascal Redeker hier. Komen jullie zondag 30 augustus weer gezellig naar Horen Zingt Hollands? Wie er optreden? Nou, onder andere Frans Bauer, Snollebollekes, Samuel Welte, André Hazes, Jeroen van der Boom, de Drieës, Robert van Hemert, Monique Smit, Justin de Wild, Pascal Redeker zelf natuurlijk en heel veel andere toppers. Bestel je kaarten snel op horenzinkthollands.nl.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
10: Oh my god.
9: Zo dus.
10: Wow.
9: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
11: Rijk is de nieuwe hit van Mick Harren en

0: nu naar Spotify en luister rijk. Mede mogelijk gemaakt door Broodjeszaak De Nieuwe Rij uit Amsterdam.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
2: Win 4 tickets voor een dagje Appelscha in verkeers- en attractiepark Duinenzaten. Met maar liefst 8 nieuwe attracties. Meedoen is simpel. Hoor je? Stuur dan het woord Appelscha in de app van Radio NL.
3: Appelscha, yeah!
2: Alle info, radionl.fm. Dit is Radio NL. Altijd aan.
4: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
5: Radio NL.
6: Weerbericht.
7: Ja, het laatste half uurtje van het sowieso ochtendshow voor deze donderdag. En nog best een druk half uurtje. We gaan het natuurlijk nog domino of zo spelen. En we hebben nog kaarten voor Appelscha. Maar nu eerst het weerbericht. Het is nog even een gematig zomerweertje met temperaturen rond de 22 graden. Komende dagen loopt de temperatuur ietsje op. En zaterdag is de warmste dag van de week. Zondag wordt het tijdelijk wat koeler voor de opmaat naar een hete periode begint. Kijk, dat zijn goede berichten. Daar houden we van. Dan schakelen we over naar de studio hiernaast. Daar zit Frank van der Klucht met het laatste nieuws.
8: Ik ben Frank van der Klucht. Een hele goedemorgen. Dit is het nieuws. Het aantal huishoudens die moeite heeft om de energierekening te betalen bleef vorig jaar gelijk op 6%. Dat blijkt uit onderzoek van TNO en het CBS. Ruim 500.000 huishoudens hadden een laag inkomen gecombineerd met hoge energiekosten en hun tekort liep verderop. Een daling van lage inkomens en stijgende energiekosten hieven elkaar ongeveer op. Zo meldt het CBS vandaag. Het Kwaku Sommerfestival in het Amsterdamse Nelson Mandela Park stopt na deze editie. Dat meldt de organisatie in een persbericht. Na 15 jaar kan het festival niet langer in zijn huidige vorm voortbestaan. Aangescherpte vergunningsvoorwaarden, stijgende kosten en toenemende complexiteit maken het volgens de organisatie steeds moeilijker om het evenement betaalbaar en toegankelijk te houden. Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege natuurbrand bij de Franse stad Bordeaux. De brand ontstond woensdagochtend in Samous en breidde zich uit tot 800 hectare, bestreden door 500 brandweerlieden en 4 blusvliegtuigen. Zo'n 700 bewoners van La Porche moesten vertrekken, net als 3500 vakantiegangers van camping La Grigne. Gewonden zijn tot nu toe nog niet gemeld. Tesla boekt het afgelopen kwartaal iets minder winst, ondanks een gestegen omzet en meer verkopen. De netto-winst daalde met 5% naar $1,1 miljard, terwijl de omzet met ruim een kwart steeg met meer dan $28,2 miljard. Een lagere gemiddelde verkoopprijs van de voertuigen drukte de winstgevendheid.
7: Nou, daar heb ik niet zoveel moeite mee, hoor. Dat daar iets minder winst gedraaid is, dat hij iets minder verdiend heeft. Die Elon Musk, die heeft al genoeg geld volgens mij. Voor de laatste keer in deze uitzending schakelen we over naar Dennis Mooij van de ANWB. Hij heeft de verkeersinformatie voor ons. Goedemorgen, Dennis.
9: Een hele goede morgen. Een dikke 50 kilometer file staat er nu vanwege de vakantie. Is het relatief rustig. Op deze wegen heb je wel vertraging. Na 16 vanuit Breda naar Rotterdam voor de Moerdijkbrug doe je er een kwartier langer over door werkzaamheden. Daardoor ook een 15 minuten vertraging op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor het knooppunt Klaverpolder. En op de A50 Zwolle-Apeldoorn heb je tussen Epe en Apeldoorn-Noord 20 minuten extra nodig. Dus een reis zo dicht vanwege slecht wegdek. Flitsmeister meldt dan een camera op de A13 naar Rotterdam bij 6,7. En op de A28 Assen richting Zwolle bij 157,6.
7: Dankjewel voor vandaag, Dennis. En misschien tot morgen?
9: Tot de volgende keer.
7: Tot de volgende keer. Hey, dat is een achtbaangeluid volgens mij. Ja. Dat is het sein om te appen voor de kaarten voor Appelscha. Dat is ook wat je in de app moet zetten. Appelscha, dan maak je kans op 4 kaarten voor het attractiepark. Die krijg je namens Radio NL aangeboden. Hoe leuk is dat? Dit is Frans Bauer en een ons geluk.

Danny Vroeger samen met Mickey van Wijk. En wat een prachtig leuk nummer. Zijn, of ja, hun nieuwe single. Ik zou zeggen zijn nieuwe single. Maar zij heeft ook een behoorlijk aandeel in dit liedje. En ik heb genoten van Danny tijdens het perfecte plaatje. Wat een ontzettend leuke gozer is dat. Maar dat wisten we al. Leuke vent en humor. En ja, hij had voor mij betreft mogen winnen. Alhoewel Jan Kooijman natuurlijk ook fantastische foto's maakte. Terug naar de realiteit. Domino of zo had ik je mee het bos ingestuurd. En daar mocht je iets voor bedenken. Nou, dat is gelukt. Desiree uit Roosendaal, die heeft dus twee liedjes aan elkaar gekoppeld. En die snapt precies hoe het werkt. Namelijk het eerste liedje Benny Nijman. Hij weet niet hoe. En het tweede liedje, dat begint dan met hoe. En dat is ook de hele titel van de plaat. Nielsen en Miss Montreal met hoe. Nou, luister maar.

0: Jackson samen met Miss Montreal en Hoe in het kader van...
1: Domino of zo.
0: Ja, inderdaad. Twee liedjes aan elkaar koppelen. De ene stopt met Hoe, hij weet niet hoe, van Benny Nijman. En gevolgd door Miss Montreal. Met Hoe. Ja, nou, dat is het hele principe van het spelletje. Morgen gaan we gewoon weer doen. En ik reken een beetje op jullie dat jullie dat ook weer allemaal weer gaan fixen. Dan heb ik nog twee kaarten weg te geven. We moeten opschieten. Het is bijna zover. Het is bijna 9 uur. Twee kaarten voor Appelscha. En de gelukkige voor vandaag is Daisy Westerop. Ik heb je geprobeerd te bellen, maar kreeg je even niet aan de lijn. We gaan het allemaal achter de schermen nog even regelen. Daisy Westerop uit Zwolle. Jij gaat met vier personen. Nee, met nog 3 personen. Jijzelf en nog 3 mag jij naar dat prachtige Duinenzaten in Appelscha.

Misschien niet de meeste slimme keuze om dit liedje te gaan draaien. Nu net bekend is geworden dat de scheiding erdoor is. Dat hij echt officieel gescheiden is van Lisa. Maar hij heeft wel goed voor haar gezorgd. Hij heeft een huis voor haar gekocht op een minuutje afstand van zijn leuke woning daar in Volendam. Jan Smit, ik ben verliefd, maar niet op jou. Het laatste liedje voor de Sowieso Ochtendshow is van Robert van Hemert. Zometeen, als ik het goed ben ingelicht, Fijker van den Berg. Ik heb hem nog niet zien lopen, maar volgens mij neemt hij de honneurs waar zometeen tot aan 12 uur. Morgen ben ik er weer.

0: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
1: Te groot? Bestaat niet.
2: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
1: Grootpakket.nl. Groot gemak.
0: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
3: Aanstaande zondag, koopzondag, van 12 tot 5.
4: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
5: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
4: Kijk op ProStop.nl.
6: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen, check de Vieten-app.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
8: Proef, bekijk en beleef het platteland van dichtbij. Concours Piek. Veekeuringen. Grote stunts, kinderspelen. Je kan je niet vervelen. Een uniek dagje uit voor het hele gezin. Vermijd de lange rijen en koop uw toegangskaarten online via landbouwshowopmeer.nl. De eerste maandag van augustus.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quickwash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
10: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
12: Radio NL.
13: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
14: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, naar het Radio NL.
13: Evenemententerrein in Roden.
14: De Zomertour.
13: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oudijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 9 uur.
17: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedemorgen, dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Het afgelopen jaar heeft de politie duizenden automobilisten betrapt die achter het stuur zaten terwijl hun rijbewijs was ingenomen. Bijvoorbeeld omdat ze veel te hard of met een slok op hadden gereden. Volgens RTL wordt er gewerkt aan een wet die zulke automobilisten hard aan kan pakken, maar ligt het voorstel al jaren op de plank. De Efteling moet stoppen met onbeperkt frisdrank aanbieden, zegt Foodwatch. In het park kun je een hervulbare beker kopen die je dan steeds weer mag voltappen. Maar zo krijg je al gauw veel te veel suiker en calorieën binnen, zegt de waakhond. Die vindt sowieso dat de Efteling te veel promotie maakt voor frisdrank. Een ondernemers-event waar rapper Ali B vanavond een praatje zou houden, gaat niet door. De organisatie was bang dat er veel media op af zouden komen die alleen maar interesse hadden in de veroordeling van Ali B. Besloten is nu om een andere datum te prikken voor het evenement en al zonder Ali B. De wandelaars van de Vierdaagse zijn op de helft. Gisteren vielen ruim 1200 mensen uit. En waarschijnlijk doordat het soms een beetje regende, had het Rode Kruis de handen vol aan mensen met blaren. Het uitgedunde peloton is inmiddels begonnen aan de Zevenheuvelendag, die onder meer door Mook en Milsbeek voert. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden, maar op de meeste plaatsen is het droog en vanmiddag breekt geleidelijk de zon door. Het wordt 19 graden aan de noordkust, 24 graden in het zuidoosten. En vanavond schijnt nog een tijdje de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
17: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
20: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
21: De nieuwe single Ik mis je van Gideon is uit. Een warmer Nederlandstalige single met een pakkend refrein en een tekst waarin iedereen zijn eigen verhaal kan herkennen.
22: Dus ik mis je als je hier niet bent.
21: Ik mis je van Gideon is nu overal te beluisteren en te streamen. Kijk voor meer informatie en boekingen op gideonmusic.nl.
23: Hey bouwprofessional, snel kunststof kozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
24: Bij Autobedrijf Box hebben ze echt goede deals. Al 40 jaar een begrip in Apeldoorn. Met meer dan 200 jonge of nieuwe BOVAG-auto's. Met megakortingen. Alle merken, je vindt ze hier. Kom naar de showroom van Autobedrijf Box. Begin ook jouw volgende rit en check autobedrijfbox.nl.
23: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
25: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
26: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
27: Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen? Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
26: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
28: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1,

0: Albert Heijn.
1: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Een hele goede morgen, het is 9:05. Zometeen beginnen we aan werk en uitvoering. Pak nog snel even koffie, gaan wij even naar de verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Dennis Mooij. Goedemorgen.
3: Een hele goede morgen. Nou, vanwege de vakantie staan er niet zo heel veel files. Alles bij elkaar opgeteld. Zo'n 20 kilometer file. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens een kwartier vertraging. 10 minuten lang onderweg ben je op de A16 van Breda naar Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Dat komt door werkzaamheden. En daardoor heb je ook 10 minuten vertraging op de A17 vanuit Roosendaal bij Moerdijk. Op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn Noord doe je er een kwartier langer over vanwege het slechte wegdek. Daar is de rechterrijstrook dicht. En Flitsmeister meldt een camera op de A2 naar Amsterdam bij 37,7. Op de A7 van de Afsluitdijk naar Heerenveen bij 108,1. En de A13 naar Rotterdam bij 6,7.
2: Dankjewel Dennis, tot straks.
4: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Fris en fruitig beginnen aan werk en uitvoering editie donderdag met de Gebroeders Co zometeen en nu Raymond Hermans.
4: Dit is de muziek van Radio

Gebroeders Co. En gaat verpielikus op Radio NL. Ja, zo'n prachtig onschuldig scheldwoord is dat. Een vriendelijk scheldwoord. Gaat verpielikus. Maar ook een beetje uit het Brabant ontsproten. Ja, er zijn natuurlijk meer, hè. Droef, toeter, flap, drol. Wat ik ook een mooie vind. Huilstruik. Of natte tosti. Of klaphark. Soepkip. Ja, dat soepkip, dat kwam tenminste... Daar hebben ergens naar Bobby ooit nog een liedje over gemaakt. Hè? Je bent de soepkip. Nou ja, goed. Ik kan niet over bezig blijven. Prachtig, dat soort dingen. Maar laten we dat vooral niet doen. Het is 13 over 9. Goedemorgen. Het is Werk en Uitvoering. Roren hier met George Baker zometeen. En nu Monique Smit. Ik wil je helemaal.

De hele boel op stels. Natuurlijk een liedje over een drankje. Ik zit mee te kijken via Radio Adel TV. Daar kun je de clipjes allemaal zien. En daar staat dus ook, daar zie je dus op een gegeven moment in die clip dat er dan zo'n blikje van dat drankje staat te wachten voor de bus. En dan komt Gaatse dus aanrijden in zo'n cabrio en dan stapt hij daarin en dan zie je hem zo op de achterbank dansen, weet je wel. En dan onderweg naar mooie avonturen. Maar ja, vanaf het moment dat hij daarin stapt is het natuurlijk wel blik op de weg, zeg maar. Och, maakte ik daar nou mijn woordschapje over dat tv-programma van vroeger? Ken je dat nog? Blik op de weg. Wegmisbruikers, maar dan anders. Ach ja, dit liedje zit ook vol met woordschapjes, woordspelingen. Het zal je verbazen, maar dat vind ik extra leuk. Gaatse Bosma, je hoorde hem op Radio Wareel. Ja, of Gaatse Bosma trouwens. Het hangt er vanaf waar je vandaan komt. Of je uit Friesland komt, of uit de rest van Nederland. Of je Gaatse of Gaatse zegt. Heeft hij wel eens uitgelegd hier bij Radio Wareel. Dit is Werk en Uitvoering. Uitspraak van deze man is duidelijk. Marco Borsato, binnen.

0: Kom naar de Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Feest mee op zaterdag 25 juli met Frank van Etten, Wesley Klein, Mooi Wark, Edwin van der Tolen, Danilo Kuiters, Jorieke Sterke, het Piraten Power Hour, Gino Kraus en Robert van Hemert. Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl.
1: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
0: Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info, hollandsemuziekavond.nl. Aanvang 6 uur.
2: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
3: Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
4: Gewoon via isopaleis.nl. B-keus isolatiemateriaal en restpartijen.
3: En dat werkt goed?
4: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
3: isopaleis.nl.
2: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
5: Voordelige auto's.nl.
6: Wij hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
2: Win 4 tickets voor een dagje Appelscha in verkeers- en attractiepark Duinenzaten. Met maar liefst 8 nieuwe attracties. Meedoen is simpel. Hoor je? Stuur dan het woord Appelscha in de app van Radio NL.
3: Appelscha, yeah!
2: Alle info, radionl.fm. Dit is Radio NL.
3: Altijd aan, Radio NL.
2: Altijd aan.
4: Het is net of elke plaat die je hoort erover gaat.

Leuk dat we dit mogen presenteren bij Radio Adel. Nieuwe muziek is dit van Tinus van der Weijden. Die was al een tijdje bezig met zingen. Is er toen op een gegeven moment weer mee gestopt, omdat hij het druk kreeg met andere dingen, ook met zijn werk en zo. En nou ja, nu besloot hij, ik ga toch weer het podium op. Ik ga toch weer zingen. Daar hoort dan ook een nieuw liedje bij. En dat is deze. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik vind hem wel lekker zomers klinken. Lekker Spaans, weet je wel. Zo. In die vakantietijd heerlijk. Luna hoorde je bij Radio Adel. En over nieuw gesproken, hier is

Ik kondig dit liedje even af met de hand op mijn borst, dat zul je begrijpen. Het was Guuske Meeuwis en Brabant. Ja, ik vind het zo mooi. Nou, niet alleen omdat ik dan Brabander ben, maar ik gun eigenlijk elke provincie en elke stad en elk dorp gewoon een soort onofficieel volkslied. Want dat is dit ook, hè. Dat wil Guus helemaal niet, dat het allemaal officieel wordt en zo. Maar ja, het is natuurlijk wel heel veel Brabanders die voelen wat met dit liedje. En nou heb je wel meer van die dingen, hè. Zoals het gras van het Noorderplantsoen in Groningen. Oh, De Haag heb je natuurlijk ook. Dat zijn dan wel allemaal steden, dat snap ik ook wel. Maar je zou daar een uitzending mee kunnen vullen op zich. Met liedjes die gaan over steden, dorpen en provincies. Misschien wel leuk om een keer te doen. Maar dat is voor later. Guus Meeuwis hoorde je op Radio NL in werk en uitvoering. Zometeen echte jaren 90 iconen die in november ook nog een groot concert gaan geven. Hoe dat zit, hoor je na. Alex.

0: Mijn parkiet is de... Oh nee, wacht even, andere tekst. Linda, Roos en Jessica, ademnood op Radio RL. Ja, keek je in de jaren 90 GTST, dan waren zij natuurlijk niet weg te denken daar. Ja. Inmiddels is dat anders, maar goed, tenminste heb ik mij laten vertellen. Ik heb nog nooit één aflevering daarvan gezien. Daar heb ik me nooit zo aan gewaagd, moet ik zeggen. Maar van de andere kant, zij waren natuurlijk wel iconen van die tijd. En het leuke is dat twee van de drie, ja, de derde, die kan helaas niet meer meedoen, omdat zij natuurlijk al een tijdje niet meer is, Guusje Nederhorst. Maar die andere twee, die gaan een soort van comeback maken. Die gaan een groot concert doen. Ergens in november staan ze in een grote zaal ergens in Nederland. En dat is dan Ademnood Disco Ball. En ja, dan kan het liedje natuurlijk niet ontbreken. Linda, Roos en Jessica horen je bij Radio RL. Het is 10 voor 10 en nu even een liedje in de categorie...
1: Ik heb een vuurwerkje afgestoken. Yes!
0: Ja, en alvast een kleine belofte. Op dit liedje komt geen voetbal, hoor, met Oud en Nieuw. Het is vuurwerk van Senna en Sven Versteeg.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Dekbed.com, de zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com, bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op glittercaravans.nl.
3: Glitter chalets en staakcaravans.
1: Dekbed.com. Het juiste dekbed voor elk seizoen.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Blusstunter, een expert in onderhoud en brandveiligheid.
6: Check.
4: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
7: Bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Hey vrienden, Pascal Redeker hier. Komen jullie zondag 30 augustus weer gezellig naar Horen Zingt Hollands? Wie er optreden? Nou, onder andere Frans Bauer, Snollebollekes, Samuel Welte, André Hazes, Jeroen van der Boom, de Drieërs, Robert van Hemert, Monique Smit, Justin de Wild, Pascal Redeker zelf natuurlijk en heel veel andere toppers. Bestel je kaarten snel op horenzingthollands.nl.
11: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Radio NL.
13: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
14: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Ja,
13: evenemententerrein in Roden.
14: De Zomertour.
13: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oudijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 10 uur.
17: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedemorgen, dit is de AP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. De aap die ruim een maand geleden ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen is weer thuis. In de omgeving waren vangkooien met eten neergezet. En in één daarvan werd hij gisteren gevonden. De kuif Mangabe wist weg te komen door de gracht rond het verblijf over te zwemmen. Er werd aangenomen dat hij dat niet kon.
6: Als het aan waakhond Foodwatch ligt, is het in de Efteling straks afgelopen met onbeperkt frisdrank tappen. Nu kun je met een hervulbare beker de hele dag overal refills halen. Maar dan krijg je veel te veel suiker binnen, zegt Foodwatch. Dat tikte het pretpark al eerder op de vingers voor het promoten van zoete drankjes. De natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk breidt zich sneller uit dan gedacht. Inmiddels zijn meer dan 12.000 mensen in de buurt van Bordeaux geëvacueerd. 6 campings zijn uit voorzorg ontruimd. Volgens een burgemeester is de brand ontstaan na een ongeluk met een reinigingsmachine op een bosweg. Het begint nu wel erg spannend te worden voor burgemeester Carola Schouten van Rotterdam. Over een dik uur wordt ze in een tuigje gehezen en gaat ze van de Euromast afzeilen. Had ze beloofd als de opkomst van de gemeenteraadsverkiezingen hoger zou zijn dan 4 jaar geleden. Premier Jette zou ook meedoen, maar dat doet hij een andere keer. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden, maar op de meeste plaatsen is het droog en vanmiddag breekt geleidelijk de zon door. Het wordt 19 graden aan de noordkust, 24 graden in het zuidoosten. En vanavond schijnt nog een tijdje de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
17: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
12: Nu ook boksprings en bedtextiel.
20: Oeh, ik moet nog wat jaren mee.
21: Vals mag. Enthousiasme? Graag. Zing jij onderweg ook altijd mee? Kom dan naar het Profile Truckstar Festival. Stap in de originele truck waar de carrière van Henk Wijngaard begon. Op het festival de Henkoek Cabine Karaoke. Zingen houdt je fit, dus pak de microfoon en zing mee. 25 en 26 juli in Assen. Mis het niet.
22: Puppy op komst?
23: Haal nu het kraampakket van Chomi Pets met extra eiwitten.
22: Chomi met CH.
24: Wil je rijden als een baas zonder zorgen?

0: privé. Boxautolease. Instappen, starten, gaan. Kijk op boxautolease.nl.
1: De bouw verslindert.
2: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
3: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
1: Soudal, de bouw verslindert.
3: Iedere klus weer.
4: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op glasvezel plus tv. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen? Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders schrijf je mis.
8: Hele goedemorgen, je bent bij Radio Wadel. Het is 10:05. We gaan snel naar de ANWB. Daar heeft Dennis het overzicht van de belangrijkste files. Ja, het was de afgelopen dagen werd het alleen maar drukker 's ochtends, zo later op de ochtend. Is dat vandaag ook zo, Dennis?
9: Ja, dat gaat ook straks gebeuren. Op dit moment merk je daar niet zo heel veel van. Maar vanmiddag wordt het wel wat drukker dan vanochtend. Het komt door het recreatieverkeer. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A17 van Roosendaal naar Dordrecht bij Moerdijk. Dat komt door werkzaamheden op de A16. Op de A50 Zwolle-Apeldoorn tussen

0: 50 Zwolle Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn Noord een kwartier extra. Door het slechte wegdek is daar de rechterrijstrook dicht. Flitsmeister meldt dan een camera langs de A12, Den Haag Utrecht bij 51,0. En op de A13 naar Rotterdam bij 6,7.
1: Dankjewel Dennis, tot straks.
0: Tot zo.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Tijd voor een bakje koffie, dacht ik. En voor Vincent zometeen. Eerst De Dijk. Ik kan het niet alleen.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Ja, een beetje op de Franse tour, dus het is niet Vincent, maar Vincent. Dansé, dansé, hoorde je bij Radio RL met daarvoor nog De Dijk. En ik kan het niet alleen. Nou, dat is ook precies wat ik eigenlijk heb. Ik kan het niet alleen. Ik heb even drie liedjes van je nodig. Nou, tenminste, eentje van jou. En dan kies ik uit alle inzendingen kies ik er even drie. En daar maken we dan de drie na half elf van. Drie liedjes na half elf, die draaien we op verzoek. Het vertrouwde recept, zoals we dat elke dag doen. Maar de grote vraag is, waar heb jij zin in deze mooie donderdag 23 juli? Als je een leuke suggestie hebt, is die van harte welkom in de app van Radio RL. Dan ga ik zo meteen eventjes gewoon een selectie maken. Hoe zal ik dat doen? Vandaag zal ik het allemaal in een grote ton gooien en dan die liedjes zomaar eruit grabbelen. Of misschien een soort van spelden prikken op een kaart of zo. Nou, nee. Ik kijk wel even wat er in de app gebeurt. De leukste liedjes kies ik eruit. Dus doe je best, zou ik zeggen. De 3 na half elf komt eraan zometeen op Radio RL. En ook muziek van Henk Dissel en Spang. En had ik het nou net over die Franse tour. Hier zijn onze favoriete Fransen.
1: Je m'appelle Frans.
0: Ah, bonjour.
2: Hey Frans, is

liedje, de nieuwe van Spang, heet Fout en hoor je uiteraard als allereerste bij Radio Waril. Het is 23 juli, dan zou je zeggen ja, dat je hoopt eigenlijk dat het een beetje lekker weer is. Hè. Dat hebben we de afgelopen weken wel gehad. Hittegolven tot en met. Nou heb ik horen fluisteren dat er dus even nu een koude periode is, maar dat dat wel de opmaat is naar weer een hele hete periode. Dus dat vanaf volgende week dat het allemaal weer wat warmer gaat worden en wat zomerser. Maar ik zat te denken, zullen wij de weergoden gewoon even een klein handje helpen? Gewoon even een klein oproepje doen. Laat de zomer in je hart. Het is Wolter.

0: naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs. En ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Ben je op zoek naar pellets? Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
2: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Voordelige auto's.nl.
5: Wij hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar
4: voordeligeauto's.nl.
6: Te groot? Bestaat niet.
7: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
6: Grootpakket.nl. Groot gemak.
4: Voordeligeauto's.nl.
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Proef, bekijk en beleef het platteland van dichtbij. Concours Ypiek, veekeuringen, grote stunts, kinderspelen. Je kan je niet vervelen. Een uniek dagje uit voor het hele gezin. Vermijd de lange rijen en koop uw toegangskaarten online via landbouwshowopmeer.nl. De eerste maandag van augustus.
10: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
12: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
13: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
14: Win 4 tickets voor een dagje Appelscha in verkeers- en attractiepark Duinenzaten. Met maar liefst 8 nieuwe attracties. Meedoen is simpel. Hoor je? Stuur dan het woord Appelscha in de app van Radio NL.
15: Appelscha, yeah!
14: Alle info radionl.fm. Dit is Radio NL. Altijd aan.
16: aan. De 3 na 10:30.
17: Ja, hartelijk dank voor het doorsturen weer van alle leuke verzoekjes. Het is eigenlijk elke dag toch een beetje lastig kiezen. Maar ik heb een mooie van Bas uit Bergen. Die zegt, goedemorgen. Voor de 3 na 10:30 zou ik heel graag het nummer Containersong van Henk Wijngaard willen horen. Omdat we vanavond naar Assen gaan voor Truckstar dit weekend. Oh, vet. Ja, kan ik zo meteen wel even doen om alvast een beetje in de stemming te komen. En een berichtje van Dave de Glazenwasser uit Geldermalsen. Die zegt, goedemorgen, Renéetje Riva met C'est la vie. Daar word je toch vrolijk van. Ja, hoor. Hey.

0: The King of the Road. Henk Wijngaard en de Containerzong. Aangevraagd door Bas uit Bergen, omdat hij vanavond naar Truckstar gaat, naar Assen. Ja, geweldig. Daar staat trouwens ook de grote gele truck van Henk Wijngaard. Daar kun je in de cabine gaan zitten en ook een liedje mee gaan zingen. De cabine karaoke gaat dat heten. Onze Hessel is er ook bij en Menzo Kortland. Dus gaat dat zien, zou ik zeggen.
1: De 3:30.
0: Doen wij er nog eentje en die is voor Martin uit Apeldoorn. Of eigenlijk voor Lester en Martin van Wolf Caravans in Harderwijk. Zij willen graag meezingen op Baila de Gasolina.
1: De 3:30. Nummer 3.

Ik hoop dat er flink is meegezongen. Daar in Houderwijk door Martin en Lester. Even serieus hoor je. En de Baila de Casolina. Komt een berichtje binnen van Brigitte uit Halsteren. Die zegt, ja, je had ook even de nieuwe van ze kunnen draaien. Die Fiesta Escalada. Die is ook leuk en hoor je te weinig. Ja, daar zit misschien wel wat in, Brigitte. Nou ja, ik heb wel begrepen, sterker nog, uit betrouwbare bron... dat zij met weer een nieuw liedje gaan komen. Sterker nog, dat wordt, als het goed is, vandaag opgenomen. En dat gaan ze dan een beetje in het najaar uitbrengen. Maar er komt dus weer een klapper aan van Even Serieus. We zijn nog niet van die gasten af... En dat is maar goed ook. Je bent bij Radio NL, John de Bever zometeen. En dit is Pascal Redeker.

0: Oké, okay, gaan we. Maar dan doen we het wel met z'n drieën.
1: Ik werk jarenlang de kosten. Ik doe mijn werk met veel plezier. Ik bemoei me nooit met aan de

staat altijd in de plooi. Want ik moet toch aan mijn zakie denken. Ik aan mijn dagelijkse val. Hey.

enige chili of in Eipen. In elk café op het Rembrandtsplein. Maar nou ook bepaald geen kosten. Of zoiets van die

0: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
1: Wij zijn de mannen.
0: Geen gedoe, geen lekkage. Mannen. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.
2: Voordelige auto's.nl.
3: Wij hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland.

0: zeg, heb je nou ook voor dat jaarlijkse onderhoud weer zo'n gigarekening gehad?
1: Ja joh, ik was er echt helemaal klaar mee. Maar bij Blusstunter is het anders. Blusstunter, echt betaalbare brandbeveiliging.
2: Hey vrienden, Pascal Redeker hier. Komen jullie zondag 30 augustus weer gezellig naar Horen Zingt Hollands? Wie er optreden? Nou, onder andere Frans Bauer, Snollebollekes, Samuel Welte, André Hazes, Jeroen van der Boom, de Drieërs, Robert van Hemert, Monique Smit, Justin de Wild, Pascal Redeker zelf natuurlijk en heel veel andere toppers. Bestel je kaarten snel op horenzinkthollands.nl.
3: Een herinnering aan haar oma bracht Joanne Hamer op een bijzonder spoor. Tijdens een autorit zag ze een oude foto en hoorde weer dat bekende zinnetje. Dit is de nieuwe single van Joanne Hamer. Kijk voor alle info en boekingen op joannehamer.nl.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
6: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
8: Zo dus.
9: Wow.
8: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
10: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Radio NL.
12: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
13: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
12: Evenemententerrein in Roden. Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv.
13: Zijn voor iedereen van groot tot klein de Zomertour.
12: De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 11 uur.
16: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. De aanhoudende droogte zorgt nog niet voor grote problemen aan de dijken. Waterschappen houden ze extra in de gaten. Er zijn hier en daar wel oppervlakkige schuren te zien, maar die leveren geen gevaar op. Als het nodig is, worden ze gerepareerd of opgevuld. Risico op verzakkingen is voorlopig nog niet aan de orde. Iemand van de politie in Den Haag is ontslagen. De man of vrouw had gegevens uit de computer gehaald en zich ook niet aan andere regels gehouden. Was er een onderzoek ingesteld naar de medewerker? En nu de uitkomsten binnen zijn, is besloten die te ontslaan. Nog even, en dan kun je in Rotterdam burgemeester Carola Schouten zien abseilen vanaf de Euromast. Ze had beloofd dat te doen als de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger zou uitvallen dan in 2022. En ondanks haar hoogtevrees houdt ze zich eraan. Premier Jette beloofde mee te gaan, maar haakte af om een te volle agenda. Voetbalclub Kikkers 69 uit Leimuiden wil iets bijzonders. Een jasje van Stoneszanger Mick Jagger. En niet zomaar eentje. Jagger droeg het bij de presentatie van het laatste album. Het jasje heeft een opvallend streeppatroon. Ongeveer hetzelfde als op het shirt van Kikkers. En een filmpje met het verzoek aan Jagger is al onderweg. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden, maar op de meeste plaatsen is het droog en vanmiddag breekt geleidelijk de zon door. Het wordt 19 graden aan de noordkust, 24 graden in het zuidoosten. En vanavond schijnt nog een tijdje de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Zo. Ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
11: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
16: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
19: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
20: Bij autobedrijf Box hebben ze echt goede deals. Al 40 jaar een begrip in Apeldoorn. Met meer dan 200 jonge of nieuwe BOVAG-auto's. Met megakortingen. Alle merken, je vindt ze hier. Kom naar de showroom van autobedrijf Box. Begin ook jouw volgende rit en check autobedrijfbox.nl.

0: Wakker-campers.nl.
1: Aanstaande zondag, koopzondag, van 12 tot 5.
2: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
4: Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen? Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant, 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Een hele goede morgen. Dit is Radio Rail, 6 minuten over 11. Dennis Mooij bij de ANWB. Hoe is het op de weg?
8: Nou, er staat ruim 40 kilometer file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Heb je een kwartier extra nodig tussen Zevenaar en de grensovergang. De A17 Roosendaal-Dordrecht bij Moerdijk 10 minuten extra. Dat komt door werkzaamheden op de A16 aan de Moerdijkbrug richting Rotterdam. A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Een kwartier vertraging tussen Epe en Apeldoorn-Noord.

0: vertraging tussen Epe en Apeldoorn Noord. Door het slechte wegdek is de rechterreis ook daar voorlopig dicht. Flitsmeister meldt ook een camera op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij 51,6. A28 Zwolle Assen bij 153,9. En de A32 Leeuwarden Heerenveen bij 61,7.
1: Hey Dennis, dankjewel en een fijne dag.
0: Fijne dag, hoi.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Nog een uurtje weg in uitvoering doen met Justin de Wild zometeen. En eerst Robert Pater, blijf toch bij mij.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

Op dit moment wordt die druk samengesteld, er wordt gerekend, er wordt gemeten. De Radio RL Top 30 is onderweg. Dit weekend hoor je hem weer natuurlijk. En de vraag is, waar eindigt deze Cheerio? Ja, was heel lang nummer 1, maar behoudt hij nu zijn nummer 2 positie? Gaat hij dalen of misschien toch stijgen? Dat zou natuurlijk ook nog kunnen, je weet maar nooit. Radio RL Top 30 hoor je dit weekend weer. En dit was Cheerio uit je stereo, Justin de Wild bij Radio RL. Het station dat je deze week ook met de achtbaan naar Appelscha stuurt, naar Duinen zaten. Een pretpark dat helemaal is verbouwd, helemaal in het nieuw is gestoken en waar het supergezellig is. Hoor je de achtbaan, dan stuur je Appelscha in de app van Radio Wadeel. Ik heb hem nog niet gehoord, maar ik ga toch eventjes het boel aantringeren hier. Weer even de achtbaan laten gaan. Ja hoor, daar is hij weer. Dit is je teken. Appelscha is wat je moet sturen in de app van Radio Wadeel. En dan maak je kans op 4 kaarten voor attractiepark Duinenzaten. Er zitten ook hapjes en drankjes bij en gratis parkeren. Hé, wat wil je nog meer?

0: gekomen, de nieuwe Jan Biggel. En dat bleek zo'n beetje samen te vallen met het huwelijk. Hè? Met dat hij in het geheim is getrouwd met zijn Helga. En ja, dat is dus een mooie ceremonie geworden. Want de foto's heeft hij allemaal achteraf gedeeld op zijn sociale media. Wat kan het leven toch mooi zijn? Ja, ik kan me voorstellen dat je dat denkt op zo'n dag natuurlijk. Van de andere kant, het leven kan ook heel mooi zijn als je naar Appelscha kan. Lekker naar het pretpark samen met drie anderen ook nog. En we, aan de telefoon heb ik Big Mike. Goedemorgen.
1: Hey, Rory, goedemorgen.
0: Big Mike, ik ben benieuwd hoe je aan die bijnaam komt.
1: Ja, nou ja, dat... Ik ben wat forser. Ja, dat kan ik ook niet.
0: Ja, nee, precies. Nee, ja, maar je gebruikt het als een geuzennaam dus eigenlijk.
1: Ah ja, een grote knuffelbeer. Laten we het
0: ja.
1: Allemaal
0: bouwen. En gezellig volgens mij. Dat hoort er dan bij, hè?
1: Ja, dat zeggen ze. Dat dikke mensen gezellig zijn. Maar ja, dat is niet altijd ja, waar, hoor.
0: Ben jij geen gezellige jongen, Mike?
1: Jawel, ik ben wel gezellig. Maar ik heb ook mijn minkanten. Laten we het
0: Ja, dat is waar. Oké, maar dat heeft iedereen, toch? Om het maar even te relativeren. Zeg, volgens mij zitten we in de auto. Waar gaat de reis heen?
1: Ik zit op het moment in Hogeveen.
0: In Hogeveen? Ja, kijk.
1: Dus ja, ik zit wel in de buurt bij jou.
0: Oh ja, ja nee, dat is inderdaad. We zitten in Friesland, dus wat dat betreft is het allemaal niet zo heel ver. Het is een klein wereldje natuurlijk. Nee. Dus. Wat zeg je?
1: Nee, vanmorgen vertrokken vanuit Meidrecht. Dus nu in Hogeveen. Dus,
0: juist, want Meidrecht, daar kom jij vandaan.
1: Ja, klopt.
0: En van daaruit, zou jij naar Appelscha gaan willen? Waarom wil jij nou die kaarten winnen?
1: Nou ja, ik persoonlijk zou niet naar Appelscha gaan, maar ik heb een goede vriendin en die heeft drie nichtjes. Ja. En ik denk dat ik die heel blij mee kan maken.
0: Oh, oké. Okay. Dus stel, wij geven die aan jou, wij mailen die naar jou door. Dan ga jij daar vier andere mensen heel gelukkig mee maken.
1: Ja, ik ga daar zeker heel gelukkig mee maken.
0: Wat aardig van jou, Mike.
1: Ah, soms ben ik dat wel.
0: Ja, ja soms, als het echt moet. Mike, je hebt gewonnen! Ja, gaan ze blij maken daar, zou ik zeggen. Dan gaan zij lekker met z'n vieren naar het pretpark. En het mooie is, dan denken ze nog een keer aan jou, hè, die dag.
1: Ah, dat komt wel goed, Rory.
0: Mooi zo. Nou, dan wens ik jou succes daar in Hogeveen of waar de reis dan ook maar naartoe gaat. En een fijne dag.
1: Nee, dankjewel.
2: Ik kap er nou hoor, hey.

0: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs en ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.

0: Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
4: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
5: Rijk is de nieuwe hit van Mick Harren en Emma Lacroix.
6: Want ik ben rijk.
5: Nu naar Spotify en luister Rijk. Mede mogelijk gemaakt door Broodjeszaak De Nieuwe Rij uit Amsterdam.
7: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 milliliter voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
9: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
10: Ah, nee.
9: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
11: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
12: Appetito.
11: Appetito.
13: Win 4 tickets voor een dagje Appelscha in verkeers- en attractiepark Duinenzaten. Met maar liefst 8 nieuwe attracties. Meedoen is simpel. Hoor je. Stuur dan het woord Appelscha in de app van Radio NL.
14: Appelscha, yeah!
13: Alle info radionl.fm. Dit is Radio NL. Altijd aan.
15: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
16: Radio NL.
17: Weerbericht.
18: Het is nog een beetje matig vandaag. Temperaturen zo rond de 22 graden. Komende dagen loopt de temperatuur op. Zaterdag is de warmste dag van de week. Zondag wordt het tijdelijk wat koeler. Maar dat is wel de opmaat naar, daar komt-ie, een hete periode.

Hij is lekker bezig, deze Bram Bongers. Want hij heeft eigenlijk twee recente liedjes uit die we allebei draaien op Radio Waddel. Dus dan heeft hij het goed voor elkaar. Het perfecte recept is het liedje dat je zojuist hoorde. En zometeen hier Johan Kettenburg. Ook Stef Ekkel komt eraan. En eerst René Karst en Bukkers. Er was een

Deze man is onderdeel van televisiegeschiedenis, hè? Want ook hij zat in het programma Ik Geloof in Mij. Je weet wel waar Rutger van Barneveld ook in zat. En natuurlijk René LeBlanc, die allebei nu best wel lekker gaan met een nieuw liedje. Rutger sowieso. En René heeft ook een nieuwe uit, hè? Die Tropical Nights is ook best wel leuk. Maar Johan Kettenburg zat er ook in. Wat minder prominent, maar hij was er wel degelijk onderdeel van. Waar is het feestje? Hoorde je van hem op Radio Adel. Nou, dat is meteen het antwoord ook. Waar is het feestje? Dat is bij ons de hele dag door met Highway. Zometeen Jeffrey Leunenberg, Italiani komt eraan. En dit is Stef Eckel, geouwe hoer.

0: uit het archief Highway. En I gotta know bij Radio Mareel. Zo werd het bijna 12 uur. Dat betekent werk en uitvoering ten einde. Maar zometeen wel op volle kracht. Vandaag zonder Hessel. Want die is druk met de voorbereidingen voor Truckstar. Die staat daar het hele weekend met de Henk Wijngaard truck. Dus als je hem tegenkomt daar, dan doe hem even de groeten, zou ik zeggen. Maar daarom zometeen op de radio Fijke van den Berg. Veel plezier.
1: Scusi, Belladonna. Quattro formaggi.

0: altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar voordeligeauto's.nl.
1: Te groot bestaat niet.
2: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
1: Grootpakket.nl. Groot gemak.
3: Voordeligeauto's.nl. Een pup?
4: Probeer ons gezonde Chomi Pets Puppy Proefpakket.
3: Chomi met CH.
5: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
6: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
5: Kijk op ProStop.nl.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Bart isoleert met de isolatieshop. Ja. De aannemer, de energiecoach. Hi. Echt heel Nederland isoleert met de isolatieshop. Met de grootste voorraad en snelste levering van, ook heel Nederland. Doe het zelf, hoor.
10: Oh, fuck, man.
9: Isoleren doe je met isolatieshop.nl.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
13: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
15: It's funny, because it's true.
14: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
16: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
17: Radio NL.
18: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
19: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, met Radio NL.
18: Evenemententerrein in Roden.
19: De Zomertour.
18: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
20: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
21: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oudijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 12 uur.
22: Altijd aan.
23: Nu het nieuws op Radio NL.
24: Goedemiddag, dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek.
0: Weer een megaboete van de Europese Commissie, dit keer voor Google. Het bedrijf moet 890 miljoen euro betalen omdat eigen winkels bovenaan komen te staan bij een zoekopdracht. Maar ook omdat appontwikkelaars in Google Play geen andere mogelijkheden hebben om hun app aan te bieden. Voor zoiets kreeg Apple ook al een megaboete. Een organisator van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen is klaar met de incidenten van de afgelopen dagen. Er komen geen grote acts meer. In de Telegraaf zegt hij dat artiesten als Ronnie Flex en Lil Kleine veel jongeren trekken. Dus ook meer risico op incidenten. Afgelopen dagen was er een mishandeling en werd iemand doodgeschoten. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten heeft woord gehouden. Ze is geabzaald vanaf de Euromast. Onder luid applaus van publiek en pers kwam ze naar beneden en vertelde daar dat ze de stap over het randje het engst vond. Schouten deed haar stunt omdat de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger was dan in 2022. Decorontwerper Roland de Groot heeft een koninklijke onderscheiding gekregen voor zijn bijdrage aan de Nederlandse tv- en filmcultuur. De Groot ontwierp onder meer de soeplepels waarmee bruidegommen in de Honeymoon Quiz in een grote bak tomatensoep vielen. Maar hij maakte ook decors voor het Eurovisie Songfestival en grote Nederlandse speelfilms. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het droog met veel bewolking. In de loop van de middag komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 18 graden aan de kust, 23 graden in het oosten. En vanavond breekt de zon nog vaker door en gaat de wind liggen. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
17: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
10: Nu ook boksprings en bedtextiel.
22: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantel. Zorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
24: Gritter Chalet en Staakcaravans.
25: Wil je rijden als een baas zonder zorgen? Dan

0: BoxAutoLease. Instappen, starten, gaan. Kijk op boxautolease.nl. Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen? Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
4: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs en ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
6: Zo. Nou, dat is lekker. Goedemiddag. Het is inmiddels 12 uur geweest. We kunnen oprecht zeggen goedemiddag. En het is rustig onderweg. Ja, alhoewel rustig niet helemaal, want er is een batterij bij snelheidscontroles opgetrommeld. Daar word je niet vrolijk van. Maar er staan volgens de ANWB op dit moment 21 files. En dit zijn de twee langst op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Tussen Ouddijk en Duitsland de grenscontrole. 3 kilometer, 15 minuten vertraging. En op de A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn Noord. 7 kilometer met 19 minuten vertraging. Sterk dat je er staat. En even opletten, want er staan inderdaad een behoorlijk aantal snelheidscontroles. Op de A2 Eindhoven-Den Bosch 139.1. De A4 Schiedam richting Delft 61.0. De A13 Rijswijk richting Rotterdam bij 6.7. Dan de A16 Belgische grens richting Breda. Bij Breda is dat 71.0. Dan de A28 Assen-Hogeveen 157.4. De A35 Enschede-Hengelo 69.2. En de laatste, de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda. Even opletten. Bij 75.6.
7: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
8: Fijke van den Berg!
6: Ja, en die schuift ook aan. Die doet ook mee met de stoelendans op Radio NL. Goedemiddag.
7: Dit is de muziek van Radio.

Mijn hemel, wat was er nog een broekie toen de tijd? He, de koning der piraten. Hij is nog steeds niet weg. Diepe zucht. Ja, even zien, waar zitten die knopjes ook alweer? Die schuifjes, waar is die voor? Ja, het gaat links of rechts vast een keer mis vanmiddag. Ik wil niet jinxen, maar dat gaat gebeuren. Dan weet je het alvast, blijf luisteren, dan hoef je niks te missen. Ja, de Doldwazen, donderdagse editie van Op Volle Kracht, werd afgetrapt door, je hoorde er al, Sieneke. En ik zei het ook al, de koning der piraten, Jannes. Het is elke dag wel de dag van iets of iemand. Vandaag is het onder andere, hou even rekening met die beste man of vrouw systeembeheerdersdag. Het is ook Wereld Sjögren-dag, gewijd om de bewustwording van de auto-immuunziekte van Sjögren. Sjögren. En vandaag 23 juli is het ook de dag van de vriendschap. Nou, hoe mooi is dat, zeg. Ja, dan even een korte blik op de actualiteit van de geschiedenis. Vandaag in 1986 trouwt de Britse prins Andrew met Sarah Ferguson. Die mooie mevrouw met die lange rode haren in Westminster Abbey in Londen. Om slecht 6 jaar later weer te scheiden. Maar goed, dat geheel terzijde. En vorig jaar maakte Hooghout, je weet wel, de mensen van die Jenever, maakte bekend dat ze na meer dan 100 jaar Groningen inruilen voor het Belgische Gent. En alle inwoners, ach, inwoners moet je mij horen, alle werknemers moesten op zoek naar ander werk. Eén glaasje te veel, denk ik. En is er dan niks positiefs te melden van de berg, hoor ik je denken? Ja, natuurlijk wel, want vandaag in 2017 wint Dylan Groenewegen de laatste etappe naar Parijs. En de Britse Chris Froome die wint voor de 4e keer de Ronde van Frankrijk. Maar ik zei het al, zojuist, hè, vandaag is de dag van de vriendschap. En is dat nou dubbelzinnig of ondubbelzinnig? Het maakt niet uit, het is goed om te vieren, samen met Jan Smit.

Het is mooi om te zien en te horen dat je heel vrolijk kunt zijn als je iemand mist. Althans, vrolijk kunt klinken. Dat is weer een heel ander verhaal natuurlijk. Ja, verzoekjes komen binnen. Blijf dat vooral doen. Tot 3 uur vanmiddag zit ik hier voor jou. Margriet, het is wel even Margriet-tijd, zie ik. Margriet Adema uit Hartsteden. Die zet ik zo graag knalgele scooter eventjes willen aanvragen van Roy Raymonds. Ga even checken of die al gedraaid is vandaag. Omdat mijn man gisteren is geopereerd en hopelijk vandaag naar huis kan. Ik hoop toch niet dat er iets te maken heeft met die knalgele scooter. Beterschap aan die kant. En ik zei het al, het is een beetje Margriet-dag of Margriet-moment. Want ook Margriet uit Noordhoorn. Die zegt, hey Fijke, hoe leuk zou het zijn om het truckersfestijn van Lorenzo voorbij te laten komen. Er zijn heel veel chauffeurs aan het poetsen. Er zijn chauffeurs onderweg. Laat ze alvast een beetje in de stemming komen met dit vrolijke liedje. Ja, ik kom nog uit de tijd dat het Truckstar Power Festival heette. Dat is heel lang geleden. Tegenwoordig heet het volgens mij gewoon Truckstar Festival. Gaan we ook regelen. Ik check het wel even. Bij deze gecheckt, klaar. Zou je het zo meteen beleven dat hij er gedraaid is bij Rory zojuist? Maar dan heb ik pech. Hoor je me morgen nou niet terug tussen 12 en 3? Dan heeft de baas geluisterd en is hij voor de 2e keer gedraaid. Het zal zo zijn. Dit is Lorenzo en Truckersfestijn.

0: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
1: We hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar voordeligeauto's.nl.
2: Zoek jij een heftruck, vrachtwagen, shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie, dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
3: Voordeligeauto's.nl.
4: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
6: Gewoon via isopaleis.nl. B-keuze isolatiemateriaal en restpartijen.
5: En dat werkt goed?
6: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
5: isopaleis.nl.
4: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
7: Hey, ken jij restaurant Krelis in Uitgeest?
8: Is dat niet die plek waar ze 15 gerechten hebben onder de 15 euro?
7: Ja, inderdaad. En lekker joh, ze hebben een nieuwe menukaart. Zo. Je kunt er de hele dag bestellen.
8: Handig, alles kan zie ik. Laat lunchen, vroeg dineren.
7: En even borrelen.
8: Laten we naar Uitgeest rijden.
7: Reserveer jij even op krelis.nl.
8: Tuurlijk, ga ik doen.
9: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Van minder. Simpel.
11: Proef, bekijk en beleef het platteland van dichtbij. Concours Ypiek. Veekeuringen. Grote stunts. Kinderspelen. Je kan je niet vervelen. Een uniek dagje uit voor het hele gezin. Vermijd de lange rijen en koop uw toegangskaarten online. Via landbouwshowopmeer.nl. De eerste maandag van augustus.
12: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar 1 euro. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
13: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
14: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
15: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
16: Win 4 tickets voor een dagje Appelscha in verkeers- en attractiepark Duinenzaten. Met maar liefst 8 nieuwe attracties. Meedoen is simpel. Hoor je? Stuur dan het woord Appelscha in de app van Radio NL.
17: Appelscha, yeah!
16: Alle info, radionl.nl.

een grootheid deze man. Muzikaal, qua stem, qua composities. Arne Jansen en de veel te vroeg overleden. Eenzaam op een zaterdagnacht. 1994 was dat alweer. Man, we gaan er snel. Ja. Nou ja, er zijn mensen die zijn wat ongerust geweest de afgelopen tijd. Blijkt het dan nu ineens te zijn. Wio Ooster bijvoorbeeld uit Wolvega. Die zegt, ik zou haast een NL-alert de lucht in laten gaan... om te kijken waar onze Fijker toch gebleven is. Alles goed, beetje. Hier loopt alles op rolletjes. Fijn dat je weer terug bent op de radio. Nou, ik was er wel, maar ik was een beetje verdekt... op momenten dat je me niet hoort. Of ik was stiekem ergens verstopt in het gebouw. Maar ik ben er weer, dus sterkte. Nou, dan Belinda uit Emmeloord. Die zegt, hey, Fijker, zou je eventjes... Corrie Konings en John de Bever willen draaien... met geloof jij echt in sprookjes, alsjeblieft. Nou, als je alsjeblieft zegt, dan kan ik toch onmogelijk nee zeggen. Dus dat ga ik voor je regelen. Ja, en dat is wel leuk. De dochter van Rinus Okke, die is afgelopen weekend getrouwd... met de liefde van haar leven. En dat is per definitie al mooi. En dan weet ik dat die trotse vader en moeder... fan zijn van Hessel Wijkstra. Groot fan van Hessel Wijkstra. En dat ze geen op volle kracht overslaan. Ja, dat is natuurlijk een behoorlijke teleurstelling... als ineens die Van den Berg achter de microfoon zit. Maar daar heb ik het eigenlijk over. Het enige punt is dat ik eigenlijk wilde zeggen... dat het onmogelijk kan zijn dat zij een onvoldoende heeft gescoord op de liefde. Het kan niet anders dan dat Michelle een dikke 10 heeft gescoord op de liefde. Nou, en daar heeft de vader dan weer een liedje over gemaakt. En dat komt van Dick van Al.

Ja, dat gitaartje, dat doet me denken aan Trots op jou. Ja, luister maar eens een keer terug. Denk ik zo, op een of andere manier. Laten we even één ding afspreken. Er zijn heel veel mensen die willen een appelscha. Dat doet me dan deugd, want dan slaat zo'n actie aan. Mooi, maar laten we even afspreken dat we er op een bepaald moment gaan doen. Op het moment dat je ook daadwerkelijk het geluidje van die achtbaan voorbij hoort komen. Want werkelijk waar, ik kan door de achtbanen en de appelscha's op een of andere manier mijn inbox niet meer inkomen. Zo vol loopt die. En daarover gesproken is het misschien wel even een idee. Essel mag weliswaar onderweg zijn in die prachtige gele vrachtwagen richting Truckstar Festival. Maar je mag gerust verzoekjes aanvragen, want ik zit hier per slot van rekening tot 3 uur. Dus is er iets wat jij wilt horen, laat het gewoon eventjes weten. De naam is iets wat anders, de stem klinkt wellicht iets wat anders, maar voor de rest is alles hetzelfde gebleven. Dus kom maar door met je verzoekjes. Ik zit er klaar voor.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Dekbed.com, de zachtste dekpedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com, bewust gekozen, heerlijk geslapen.
3: Heb je

0: Dekbed.com. Het juiste dekbed voor elk seizoen.
1: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
2: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
3: Hey Chris, ik maak net het laatste blikje hondenvoer op. Bestel jij nu een keertje bij Chomi Pets?
4: Ik?
3: Ja, jij.
4: Wel goed spul trouwens, lees ik net. Graan en glutenvrij en brokken met vers vlees.
3: Ja, onze hond leest geen etiketten, maar wij gelukkig wel.
4: Ik bestel wel bij ChomiPets.nl.
3: Chomi met CH.
1: Claim nu je gratis vesstoel 18 volt accu op mastertools.nl.
5: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
6: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
5: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
8: It's funny, because it's true.
7: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: De nieuwe single Ik Mis Je van Gideon is uit. Een warmer Nederlandstalige single met een pakkend refrein en een tekst waarin iedereen zijn eigen verhaal kan herkennen.
10: Dus ik mis je als ik hier niet ben.
9: Ik mis je van Gideon is nu overal te beluisteren en te streamen. Kijk voor meer informatie en boekingen op gideonmusic.nl.
11: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.

0: is lekker toch?
1: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè.
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Radio NL.
5: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
6: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
5: Evenemententerrein in Roden.
6: De Zomertour.
5: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
8: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 1 uur.
9: Altijd aan.
10: Nu het nieuws op Radio NL.
11: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Steeds minder jongeren zitten in een gesloten instelling. Het zijn er nu 350 en dat is 15% minder dan een jaar geleden. In zo'n instelling zitten tieners die door problemen een gevaar voor zichzelf of anderen zijn. En vanwege misstanden in zulke instellingen wil de overheid er vanaf. Over 4 jaar moeten ze bijna allemaal weg zijn. De afsluiting van de Westerschelde-tunnel gaat de provincie Zeeland niet 11, maar 22 miljoen euro kosten. Begin volgend jaar gaat de Oostbuis 4 maanden dicht voor reparatie. Er zijn dan tijdelijke parkeerplekken nodig, extra pendelbussen en veerdiensten. Zeeland hoopt dat Den Haag meebetaalt, maar daar lijkt het nog niet op. Het kan best de moeite en het geld waard zijn om een aftands huis te kopen en op te knappen. Gemiddeld wordt het huis 175.000 euro meer waard, heeft de NVM uitgerekend. En dat komt neer op een waardestijging van bijna de helft. Daar zit wel tegenover dat je eerst flink moet investeren om een kluswoning netjes te maken. De Spaanse brandweer heeft de handen vol aan een grote natuurbrand in de buurt van Toledo, ten zuidwesten van Madrid. Het vuur brak gisteren uit en in alle eil werden bewoners van het gebied geëvacueerd. De meeste mensen kunnen inmiddels weer terug, maar de brand is nog niet onder controle en wegen in de omgeving blijven voorlopig dicht. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het droog met veel bewolking. In de loop van de middag komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 18 graden aan de kust, 23 graden in het oosten. En vanavond breekt de zon nog vaker door en gaat de wind liggen. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
13: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
12: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
14: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
16: Spoed. Blusstructuur schakelt binnen 24 uur. No stress.
17: Een herinnering aan haar oma bracht Joanne Hamer op een bijzonder spoor. Tijdens een autorit zag ze een oude foto en hoorde weer dat bekende zinnetje. Dit is de nieuwe single van Joanne Hamer. Kijk voor alle info en boekingen op joannehamer.nl.
18: Hey vrienden, Pascal Redeker hier. Komen jullie zondag 30 augustus weer gezellig naar Horen Zingt Hollands? Wie er optreden? Nou, onder andere Frans Bauer, Snollebollekes, Samuel Welte, André Hazes, Jeroen van der Boom, de Drieërs, Robert van Hemert, Monique Smit, Justin de Wild, Pascal Redeker zelf natuurlijk en heel veel andere toppers. Bestel je kaarten snel op horenzingthollands.nl.
0: Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen? Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
9: Ja, goedemiddag. Het is 1 uur geweest. Ik zat nog even een beetje te grasduinen in de snelheidscontroles en de files. Ja, er staat op dit moment, gemeld door de ANWB, 21 files. Maar ze vallen eigenlijk reuze mee qua vertraging. Ze zijn relatief kort, je bent er snel doorheen. Behalve eentje. Dat is echt een vervelend ding aan het worden. Dat is de A12 Arnhem richting Oberhausen. Tussen Oudijk en Duitsland staat 3 kilometer. Maar de vertraging daar, ach ja, het is geen half uur natuurlijk, 17 minuten. Vervelend als je erin staat, veel sterkte. Dat is één. Ja, en dan weer die snelheidscontroles. Dat houdt niet op, zeg. De A2 Eindhoven-Den Bosch. Even opletten bij 139.1. De A4 dan Schiedam-Delft, 60.9. De A9 Alkmaar-Haarlem, 56.6. Dan de A16 Grens-België-Breda, nog steeds 71.0. De A22 Beverwijk-Velzen, 14.7. De A28 ook nog steeds, 157.4. De A30 Barneveld-Ede, 16.9. De A35 dan Enschede-Hengelo, dat is de ene laatste hoor. Herstel 69.2. En de laatste, die staat op de A58. Bergen-op-Zoom richting Breda. Daar eventjes opletten bij 75.6.
7: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
19: Fijke van den Berg!
9: Ja, die trapt de tweede uur op volle kracht af. En ik zet bij deze de inbox open. Kom maar door met je verzoekjes.
7: Dit is de muziek van Radio NL.

Geen idee is, hoe ze in het werkelijk leven is. Misschien is ze wel een kreng van de vrouw, wie zal het zeggen, maar ze klinkt zo verschrikkelijk lief. Dat betekent trouwens niet dat ik bedoel dat ze een kreng van de vrouw is, hè? Oeh, daar krijg je weer gedonden mee met dat soort opmerkingen. Je hoorde the one and only, Miss Dana. En een prachtig mooi klein liedje. Dat moet ook een keer kunnen op de donderdagmiddag, toch? Als je het anders wil, dan mag dat natuurlijk. Dan vraag het maar gewoon aan. Dat deed ook Benny van Nobelen. Die zegt, ik wil graag iets aanvragen. Als ze me missen, dan ben ik visser van Nico Haak. Want, kijk eens aan, dat zijn de berichten. Ik zit gewoon lekker aan de waterkant met mijn zoontje te vissen. Nou, ik hoop dat de vissen dan ook flink bijten. En dat je met een behoorlijke zak vol met vis weer thuis kunt komen. En Dave die wil... Ja, die is fan van Antonio Holsken. Die zegt, ik wil graag boom, boom, boom horen. Boom, boom. Eigenlijk twee keer boom. Is ook genoeg. Die blijft de hele dag namelijk in je hoofd zitten. Dus mocht je nou vanavond op bed gaan en dat liedje in je hoofd hebben... het is de schuld van Dave.

Ja, als je op de boot stapt, voel je je ook gelijk in de boot genomen. Als ze zeggen, ja, misschien breng je geluk en gaat hij deze keer niet stuk. De Hollandse Nieuwe van deze week. Ja, dan mag je op als je op een bootje stapt, zeg. We worden ook beluisterd in België. Gunther stuurde een berichtje. Die zegt, hey, Fijke, graag had ik een liedje aangevraagd van Bonnie Sinclair en José, de Vlierenfluiter. Waarom? Nou, gewoon omdat het zo'n leuk liedje is. Lijkt me meer dan legitieme reden. Gunther, bij deze, de dames, op visite bij jou in België. Dit is de Vlierenfluiter.

0: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
1: Wij zijn de mannen.
0: Geen gedoe, geen lekkage. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.
2: Metaal of oud ijzer? Breng het naar Van Est Metals en gebruik het wijzer. Want wij wegen uw lading en nemen het van u over voor eerlijke dagprijzen. Van Est Metals aan de Snellierstraat in Heerhugowaard. Ook voor containers op de bouw. Gewogen op locatie. Inclusief handige haal- en brengservice. Kijk op vanestmetals.nl voor meer informatie.
3: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
4: Weer die klote muggen in huis.
5: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
6: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
4: Heerlijk!
5: Geen ongedierte meer in huis. Met Hoornfabriek.com.
7: De bouw verslindert.
8: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
9: Soedal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
7: Soedal, de bouw verslindert.
9: Iedere klus weer.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
12: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
14: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
15: Maar ook wel, Joke. Het is een Veldhof.
14: Verwen jij je maar.
15: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
14: Maar mee.
15: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
14: Ja, ik voel hem.
16: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
17: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
18: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
19: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
20: Win 4 tickets voor een dagje Appelscha. In verkeers- en attractiepark Duinenzaten. Met maar liefst 8 nieuwe attracties. Meedoen is simpel. Hoor je. Stuur dan het woord Appelscha in de app van Radio NL.
21: Appelscha, yeah!
20: Alle info, radionl.fm.
22: Dit is Radio NL.
23: Altijd aan, Radio NL.
22: Altijd aan.
24: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen? Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
25: Radio NL.
22: Weerbericht.
26: Ja, wat zou het leuk zijn als je dat al kon zeggen. En hier is de man uit Permanent. Niemand minder dan Jan Visser, maar
0: Die heeft eieren voor zijn geld gekozen. Die wist dat ik hier zat en die is op vakantie gegaan. Ja, die is heerlijk aan het genieten van het mooie weer. En daarvoor hoeft hij in principe niet eens richting het buitenland te gaan. Want het is in Nederland eigenlijk ook prima vakantieweer. Ja, dus neem het me niet kwalijk, ik ben geen weerman, maar ik zal proberen zo goed mogelijk het weer mee te nemen. Vanmiddag is het droog en blijft het eerst nog een tijdje bewolkt. Maar uiteindelijk weet de zon regionaal door te breken. En de kans op zonneschijn is dan het grootst in het oosten van het land. Daarbij wordt het 18 graden aan de kust tot 23 graden in het oosten. Wat dan weer ideale omstandigheden zijn om buiten te zijn. Of te sporten of te wandelen. Dus dat is ook prima nieuws voor de mensen die momenteel bezig zijn met de Vierdaagse. De wandelaars van de Vierdaagse. Nou, vanavond komt de zon op de valreep nog op veel plaatsen eventjes tevoorschijn. De wind gaat liggen en daarmee is het een aangename avond. Rond middernacht is het nog een graad of 16. Dat is best warm voor de tijd van het jaar. Vannacht koelt het vrij snel af naar een graad of 10. En in het oosten 15 graden. Zo moet ik het zeggen. In het oosten tot 15 graden aan de kust. Later neemt de bewolking vanuit het noordoosten toe, waardoor de afkoeling wordt getemperd. Maar het blijft droog en er staat weinig wind. Morgen begint de dag met veel bewolking. In de loop van de ochtend komt de zon wat vaker tevoorschijn. En op de meeste plaatsen komt het kwik al snel boven de 20 graden. Nou, dat zijn de berichten. Morgenmiddag wisselen stapelwolken en zonneschijn elkaar af. Het wordt warmer dan de voorgaande dagen met maxima van 23 tot 25 graden. En morgenavond blijft het vrij zonnig en droog. Aan het eind van de avond is het 17 tot 19 graden. En 's nachts koelt het dan weer af tot een graad of

Dat is een mooi compliment als iemand zegt dat je het mooiste schilderij bent. Robert van Hermert en Mona Lisa. Ja, en je kunt nog steeds je verzoekje aanvragen. Dat kan tot 3 uur vanmiddag en misschien daarna ook nog wel. Wie zal het zeggen? Maar 1 ding staat vast. Dit is een verzoekplatenprogramma van Radio NL. Op volle kracht. En daar kun je misbruik van maken. Je kunt zoveel en zo vaak als je wilt platen aanvragen. Het mag tropisch zijn. Het mag zomers zijn. Het mag ook een werkplaatje zijn. Het maakt allemaal niet uit. Laat maar horen wat ik voor jou mag draaien. Mels uit Udenhout. Die zegt, hoi, ga met me mee. Van Rudy de Wit wil ik graag horen. Gaan we voor je regelen. Mirte Veenstra, die zegt, zou je Rutger van Barneveld alsjeblieft nog een keer willen draaien met zwoele zomernachten, want, en dan komt het, dat vindt onze dochter Lois zo leuk, dan danst en dan zingt ze mee. Nou, dat wil ik meemaken. En Aniek die zegt, hey, Fijke, wil je eventjes Jesse Prins draaien met Altijd en Overal? Nou, graag.

Ja, waar ligt het aan? Is het een bezoeking? Ik weet het niet, maar op een of andere manier... Ik hoor, ja, dat weet je misschien, misschien niet... maar ik hoor vaak liedjes in liedjes. Dit is weer zo eentje. Als ik dit hoor, dan denk ik Mykonos. Op een of andere manier Frank en Mirella. Het is niet zo, maar dat, ja, dat gevoel heb ik dan. Ja, laat maar lekker. Martijn uit Ter Apel, die wil even scoren bij zijn vriendin. Die zegt, hey Fijke, mijn vriendin is mega fan van Harm Spang. Zou je haar en mij een plezier willen doen, even dat liedje willen draaien? Ja, dat wil ik wel. Ik ben ook wel een beetje fan van Harm Spang. Klein beetje, part-time.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: We hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland.

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
1: Bestel nu bij Xiaomi Pets een effectief anti-wormenkuurtje voor je hond. Xiaomi met CH.
0: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer voor minder, Simpel.
9: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom, vergelijk direct.com.
10: Radio NL.
9: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
11: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten. Naar
9: evenemententerrein in Roden.
11: De Zomertour.
9: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Bedrijven en particulieren maken groot geld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 2 uur.
14: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedemiddag, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Door een fout van de Radboud Universiteit in Nijmegen krijgt een extreemrechtse studentenvereniging automatisch een plekje op de introductiemarkt. Daar kunnen nieuwe studenten kennis maken met de verenigingen. Bedoeling was om de verenigingen eerst te screenen, maar door een blunder kreeg iedere club die zich aanmeldde een plek. Bij het meldpunt discriminatie.nl zijn honderden klachten binnengekomen over een optreden van zangeres Sophie Straat. Tijdens Best Kept Secret riep ze op alle witte mannen naar achteren te gaan, zodat er bij het podium meer ruimte kwam voor bijvoorbeeld vrouwen. Dat leidde tot veel haatberichten en doodsbedreigingen op social media. Er moeten nog eens duizenden mensen weg uit het gebied bij Bordeaux waar bosbranden zijn. Franse media melden dat 9000 mensen weg moeten en er zitten ook vakantiegangers op 3 campings bij. Gisteren werden al 12.000 mensen geëvacueerd. Er zijn geen gewonden, wel is een huis door brand verwoest. Acteur Kees Schil, die vorige week overleed, is door zijn familie in besloten kring naar zijn laatste rustplaats gebracht. Er was al aangekondigd dat bij de uitvaart geen publiek welkom was. Gils nabestaanden hebben iedereen bedankt voor de berichten in het condoleanceregister. En ook vakgenoten lieten daar berichten achter. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het droog met veel bewolking. In de loop van de middag komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 18 graden aan de kust, 23 graden in het oosten. En vanavond breekt de zon nog vaker door en gaat de wind liggen. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
17: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
14: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
18: Bij autobedrijf Box hebben ze echt goede deals. Al 40 jaar een begrip in Apeldoorn. Met meer dan 200 jonge of nieuwe BOVAG-auto's. Met mega kortingen. Alle merken, je vindt ze hier. Kom naar de showroom van autobedrijf Box. Begin ook jouw volgende rit en check autobedrijfbox.nl.
19: Hey, ken jij restaurant Krelis in Uitgeest?
20: Is dat niet die plek waar ze 15 gerechten hebben onder de 15 euro?
19: Ja, inderdaad. En lekker joh, ze hebben een nieuwe menukaart.
20: Zo.
19: Je kunt er de hele dag bestellen.
20: Handig, alles kan zie ik. Laat lunchen, vroeg dineren. Mm.
19: En even borrelen.
20: Laten we naar Uitgeest rijden.
19: Reserveer jij even op krelis.nl.
20: Tuurlijk, ga ik doen.
21: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
22: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
23: Oeh, ik moet nog wat jaren mee.
24: Vals? Mag. Enthousiasme? Graag. Zing jij onderweg ook altijd mee? Kom dan naar het Profile Truckstar Festival. Stap in de originele truck waar de carrière van Henk Wijngaard begon. Op het festival de Henk Koek Cabine Karaoke. Zingen houdt je fit, dus pak de microfoon en zing mee. 25 en 26 juli in Assen. Mis het niet.
25: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
26: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar 1 euro. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
27: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
28: Hoe mooi zou het nou zijn als ik tegen je zei, nee, er staan helemaal geen files meer op dit moment in Nederland. Ja, dat zou fantastisch zijn, maar dat gaat hem niet worden. Want er staat op dit moment, het lijkt steeds drukker te worden, joh. 27 files op een slans Herenwegen. De twee langste pak ik er eventjes uit. Dus de A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen het Rottepolderplein en Velsen. Daar zijn wegwerkzaamheden bezig. Er staat inmiddels 4 kilometer en de vertraging die het oplevert, dat is in totaal 17 minuten. En ook op de A12 problemen, niet vertraging wel. Arnhem richting Oberhausen, tussen Ouddijk en Duitsland. Driemaal raden wat daar gaande is. Inderdaad, 3 kilometer en 15 minuten vertraging als gevolg van de grenscontroles. Heb je dan geen goed nieuws van de berg? Ja, nou, op zich wel. Want het lijstje met snelheidscontroles begint inmiddels wat af te kalven. Het is niet weg, maar het lijstje is korter. Daar gaan we. A2 Eindhoven-Den Bosch, 139,1. De A9 Alkmaar-Haarlem, dat is bij 56,6. De A12 Maren-Ede, 83,2. De A13 Rijswijk-Rotterdam, 6,7. De A16 Grens-België-Breda, 71,0. De A30 dan, dat is Barneveld-Ede, 16,3. En de laatste melding. Die staat op de A35 Enschede richting Hengelo. Daar even opletten bij 69,2.
29: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
30: Fijke van den Berg!
28: Ja, die was helemaal vergeten om kaarten weg te geven voor Appelscha. Dat gaat voor 3 uur vanmiddag gebeuren.
29: Dit is de muziek van Radio NL. Radio.

0: normaal is ook zo ondergewaardeerd. Het is gewoon saai, man. Normaal. Ja? Raymond Hermans, Maximaal, op Radio NL. Ja, en aan het begin van dit programma, toen kwam er al een berichtje binnen. Een spraakberichtje van Mark Tesselaar uit het Zand. Alleen, op een of andere manier had hij, denk ik, raam van zijn wagen, waarschijnlijk vrachtwagen, openstaan. Dus het was een beetje lastig om te verstaan. Maar uiteindelijk is het goed gekomen.
1: Goedemiddag, ik wil met de bak roest op 18 wiel aanvragen voor Geert Hooiveld. Die zijn DAF 95 nog even APK klaar moet maken voor Assen. Nou, succes ermee, jongens. Groetjes.

Ja, is dat blijft mooi, hè? Ja, de koning van de weg, Henk Weijgaard. Bak roest op 18 wielen voor al die gasten die onderweg zijn richting Assen naar het Truckstar Festival. Nou, lekker man. Oh, dat moet ik even uitleggen, denk ik. Op een of andere manier. Ja, tuurlijk moet. Ja! Weet je wat het was? Hoorde je het? Misschien niet. Ik zal het even uitleggen. In het kader van het leven is duur genoeg, hè? Kun je de hele week in ieder programma op Radio NL een compleet verzorgd dagje uitwinnen. En wat voor een dag. Laten we eerlijk zijn. Samen met de kids zorgeloos genieten van een compleet verzorgd dagje uit. En hoe compleet wil je het hebben? De toegangskaarten geven recht op alle attracties. Op eten, op drinken en ook nog eens een keer op parkeren. Gebeurt vaak dat je ergens naartoe gaat en dat je dan een vrijkaart krijgt en dat je nog even driedubbel tarief moet betalen voor parkeren. Gaat hier niet gebeuren. En als dat geen topvakantiedag is, dan weet ik er ook niet meer. Nou, ik kan wel zeggen, houd je mobiel in de gaten. Want het is zover, maar dikke onzin natuurlijk. Want dit hoorde je zojuist voorbij komen. En dat betekent dat dit het officiële moment is om het woordje appelscha in de Radio NL app richting de studio te hebben. Kom maar door. Fix dat maar eventjes voor mij. Je mag het heel vaak doen, je mag het één keer doen. Ik ga de blind eentje kiezen en die gaan we terugbellen.

kon natuurlijk ook niet uitblijven, laten we eerlijk zijn. Als Van den Berg zegt, normaal is saai, dan komen er natuurlijk mensen. Ik zal niet vertellen welke mensen, maar die komen dan naar me toe. Zeg, hey Van den Berg, prima dat je het zegt, maar draai er wel even de plaat van Normaal bij deze. De krachttoer hoorde je van de heren van Normaal. Ja, dan even de leren uil uit Malden. Ik dacht dat het een kroeg was, maar blijkbaar is het niet zo. Die zegt goedemiddag. Onze collega Michael heeft gisteren iets te diep in het glaasje gekeken bij de Vierdaagse feesten. Eigenlijk heeft hij gewoon veel te veel gezopen en hij zit er compleet doorheen. Kun je hem alsjeblieft even opvrolijken met zijn favoriete nummer Badkamerkraan van Pascal Redeker. Drie man raden wat die mensen doen. Ik denk iets in de installatie. Hè? Nou, sterkte. Dus maar één remedie. Gewoon teruggaan vanavond. En opnieuw beginnen met één glaasje. En nog één. En nog

0: naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs. En ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
3: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, ijzerwaren en handige tips.
2: Tot snel op 247wood.nl.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: We hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de €5.000. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar voordeligeauto's.nl.
5: Metaal of oud ijzer? Breng het naar Van Est Metals en gebruik het wijzer. Want wij wegen uw lading en nemen het van u over voor eerlijke dagprijzen. Van Est Metals aan de Snellierstraat in Heerhugowaard. Ook voor containers op de bouw. Gewogen op locatie. Inclusief handige haal- en brengservice. Kijk op vanestmetals.nl voor meer informatie.
6: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
7: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
6: Kijk op ProStop.nl.
8: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
9: Kom naar de Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Feest mee op zaterdag 25 juli met Frank van Etten, Wesley Klein, Boy Wark, Edwin van der Tolen, Danilo Kuiters, Jorieke Sterke, het Piraten Power Hour, Gino Kraus en Robert van Hemert. Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl.
10: Proef, bekijk en beleef het platteland van dichtbij. Concours Piek, veekeuringen, grote stunts, kinderspelen. Je kan je niet vervelen. Een uniek dagje uit voor het hele gezin. Vermijd de lange rijen en koop uw toegangskaarten online via landbouwshowopmeer.nl. De eerste maandag van augustus.
9: Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl. Aanvang 6 uur.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
13: Win 4 tickets voor een dagje Appelscha in het verkeers- en attractiepark Duinenzaten. Met maar liefst 8 nieuwe attracties. Meedoen is simpel. Hoor je. Stuur dan het woord Appelscha in de app van Radio NL.
14: Appelscha, yeah!
13: Alle info, radionl.nl.

0: Klaar.
1: Kun je ook trouwens doen in allerlei attracties, hè? Los met je handen. Maar dat is weer een ander verhaal. Ja, er is iets raars gebeurd. Op een of andere manier kwamen er allemaal berichten binnen in de app van Radio NL met het woordje appelscha. Maar dat heeft hier waarschijnlijk mee te maken. Vroeger vond ik het leuk, tegenwoordig vind ik het doodeng, echt waar. Ja, en dat betekent dat we één iemand terug gaan bellen. En als die persoon de telefoon opneemt, dan heeft hij driedubbel geluk, want dan mag hij met drie andere mensen richting het gezellige Appelscha naar dat attractiepark Duinerzaten. Eens eventjes kijken. Heb je een appje gestuurd? Is dit het moment om je telefoon in de gaten te houden? Nou, ik druk gewoon op de knop en kijken wat er gebeurt. Ha, zo simpel is het dan toch. Hij gaat in ieder geval over, dat is één ding. Dan neemt hij niet op.
2: Ja, Bert.
1: Hallo, met wie?
2: Met Bert.
1: Bert. Bert Heethuis?
2: Klopt helemaal.
1: Uit Nieuw-Wolda?
2: Ook dat klopt.
1: Dit is Radio NL. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Jij verveelde je vanmiddag en je denkt, ik ga het woordje appelscha eventjes in de app sturen, of niet?
2: Ik denk dat lijkt me wel fijn voor mijn dochter, ja.
1: Ja, hoe ziet je gezin eruit? Alleen een dochter en een vrouw? Met z'n tweetjes, drietjes?
2: We zijn met z'n vieren. Ik heb een vriendin en die heeft een kleine en ik heb zelf een kleine.
1: Ah, perfect. Nou, vier kaarten.
2: Helemaal goed.
1: Ja, nou, dan komen nu de vier moeilijke vragen die je moet beantwoorden. Want anders heb je het nakijken natuurlijk.
2: Oh, nou wordt lastig.
1: Nee, helemaal niet, joh. Het wordt helemaal niet lastig, want het is heel simpel, Bert.
2: Ah, kijk.
1: Je hebt ze in de pocket.
2: Toppie.
1: En wat lekker, man. Op een zomerse dag lekker met z'n viertjes richting Appelscha naar attractiepark Duinerzaten. En lekker genieten.
2: Ja, dat gaat helemaal goed komen.
1: Mooi. Nou, geniet ervan. En laat eventjes weten hoe het was.
2: Doen we zeker. Kom helemaal goed.
1: Hey, en van attractiepark naar speeltuin is een kleine stap. En van speeltuin naar speelbaan is ook een kleine stap. Kun je hem goed?
2: Ik hoor hem helemaal goed. Fijn. Zeker weten.
1: Oh, ben ik blij. Anders had ik echt serieus een groot probleem gehad. Dit is Rob de Nijs, speelman. Hey Bert, veel plezier.
2: Ja, dank u wel.
1: Doei.

het begint serieus op werk te lijken. Ik moest even kijken wat er gebeurde. Man, bijna. Maar 2 seconden na, gered door de bel. Jeroen Westerlaken, die zegt... Hey, Fijke, zou je voor mij eventjes Lucas en Gea willen draaien? Met de waarheid. En dan niet zozeer voor mij, maar speciaal voor mijn zoon. Oh. Word ik altijd zwak als ik dat soort dingen hoor. Natuurlijk, voor kinderen doe je alles. Bijvoorbeeld appelschaar sturen in de app van Radio NL. Je lach valt me

0: klinkt alsof het liedje uit 2025 komt.
1: Veel beter bij mij.
0: Maar niets is minder waar. 2016, Beter bij mij, Thomas Berger. Ja, en dan nog even op de valreep. Nick de Jonge uit Barendrecht. Die zegt, komen Frans en Frans nog een keer voorbij met Tour de France. Krijg het nummer niet meer uit mijn hoofd. En ik gun iedereen datzelfde gevoel. En bedankt, denk ik dan maar. En Corrie van Baarle uit Capelle aan den IJssel. Die zegt, wil je Jan Biggel nog even draaien? Want wat kan het leven toch mooi zijn? Gewoon omdat het een lekker nummer is. En dat lijkt me meer dan voldoende een goede reden. Zwingt ook zo lekker. En lekker fluitje. Jan Biggel, wat kan het leven toch mooi zijn?

0: Ja, verzin het maar. Hè? Lange Frans, Frans-Duits, Tour de Frans, oftewel Hey Fransie.
1: Ah, magnifiek.
0: Nou, bijna magnifiek, want het is bijna afgelopen. Bijna. Christa, dat kan nog net even. Christa Fieselier uit Almelo, die wil een plaatje horen van De Kapper aan de Costa. Ja, die op vakantie was of op vakantie is in Nederland. Ik waag het te betwijfelen. Eén van beide. Een liedje van Jeffrey Kuipers. Het liedje Veel te lange nachten. Gaan we regelen. Maar daarmee is dan de muzikale koek voor vanmiddag ook echt op. De muzikale verzoekkoek, moet ik zeggen. Want na 3 uur gaat het gewoon verder. Wat mij betreft dus, tot morgen. En dit is Jeffrey Kuipers met Veel te lange nacht.
2: Ai.

0: op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
1: Heb je trek?

0: camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
1: Aanstaande zondag, koopzondag van 12 tot 5.
2: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via

0: gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
1: Heeft jouw hond of kat last van zijn buik?
2: Chomipets is voer met alleen natuurlijke ingrediënten.
1: Chomipets.nl. Chomi met CH.
3: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goed boeren.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
5: Fans van voordeel,
4: Aldi.
6: Rijk is de nieuwe hit van Mick Harren en

0: nu naar Spotify en luister rijk. Mede mogelijk gemaakt door broodjeszaak De Nieuwe Rij uit Amsterdam.
1: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent. Aldi.
2: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: Radio NL.
5: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
6: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
5: Evenemententerrein in Roden.
6: De zon.
5: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
8: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 3 uur.
9: Altijd aan.
10: Nu het nieuws op Radio NL.
11: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. In Spijkenisse is een piepjonge nepagent opgepakt. Een jongen van 13. Hij zou meerdere mensen hebben opgelicht, onder wie een vrouw die voor 20.000 euro aan sieraden kwijt is. Vanochtend werd de jonge nepagent van zijn bed gelicht. De politie onderzoekt nog of hij een opdrachtgever had of in zijn eentje handelde. In de haven van Amsterdam is een drugsvangst gedaan. De politie kreeg een tip dat er een verdacht busje onderweg was. Daarin werd 800 kilo cocaïne gevonden. De drugs waren in totaal 40 miljoen euro waard. 5 mannen zijn opgepakt, onder wie 2 Amsterdammers en een man uit Algerije. In een winkelcentrum in Stuttgart in Zuid-Duitsland is een vrouw in brand gestoken. Dat gebeurde nadat ze eerst werd aangevallen met een mes. Volgens Duitse media is de vrouw zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Er is iemand opgepakt, een bekende van de vrouw. Ze hebben of hadden een relatie. En na het vrachtwagenverbod voor de Merwedebrug is de Rotterdamse haven bezorgd voor onze andere infrastructuur. Veel wegen, bruggen en tunnels zijn gebouwd in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Volgens de haventopman is het staal dat ze toen gebruikten niet sterk genoeg voor het zware vrachtverkeer dat je tegenwoordig hebt. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het droog met veel bewolking. In de loop van de middag komt de zon wat vaker tevoorschijn. Het wordt 18 graden aan de kust tot 23 graden in het oosten. Vanavond breekt de zon nog vaker door en gaat de wind liggen. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Zo. Ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
13: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
12: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
14: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe. Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
5: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
14: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
15: Let's go.
9: go!
15: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
16: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
17: Praxis.
18: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
20: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Het is 6 minuten over 3 geworden. Wat slecht. Ik kom al echt letterlijk net binnen stuiteren. Wat zijn hersenen er vandaag? Ik heb geen idee. Ik heb ook niks gehoord wat er voor mij gebeurde allemaal. Welke dishockey zat er? Allemaal machtig. Oké, nou, ik ga hem even uitzoeken. Zeg, de files van dit ogenblik. Daar komen ze. Op de A16 Breda, Rotterdam 12 minuten. De A17 Roosendaal, Dordrecht 13 minuten. De A50 Zwolle richting Arnhem 13 minuten door een ongeluk 6 kilometer. Snelheidscontroles A1 Hengelo Apeldoorn 97,8. De A12 Utrecht Arnhem 83,2. De A28 Zwolle naar Assen toe 153,6. En de A58 Vlissingen Berg op Zoom 152,5.
7: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
21: Stefan Leer!
1: Ja, goedemiddag. We gaan eens even beginnen met toast. Hey, dat is gezellig.
7: Dit is de muziek van Radio NL.

iets aparts doen. Ik ben er even over nadenken. Nou, sterker nog, dat staat al redelijk in de stijgers, dus dat gaat gewoon los morgen. Willy uit Milhezen. Hey, Stefan, draai even je collega Hessel Wijkstra. Wij gaan namelijk nog even op en neer naar...

Danny weinig poen. Deed gewoon wat hij moest doen. Een gouden vent, een makker, dat was Johnny. Niets was hem te veel, te zwaar. Altijd stond hij voor je klaar. Een vriend.

was zo'n held van alle dag. Die er steeds was, maar je nooit zag. Eén van die vele truckers, dat was Johnny. Hij zei je straks mijn leven af, hoef ik geen marmer op mijn graf. Gewoon een kruis van hout.

Het is toch mooi dat onze collega Hesselwijkstra dit ooit heeft bezongen. Hij heeft heel veel van dit soort mooie riedeltjes. Ook even met de caravan of met de aanhanger achter de auto. Ik ben de titel even vergeten. Die vind ik ook zo mooi. Mooi. Nou, Hesselwijkstra heeft de mooiste job voor de komende dagen. Want hij zit in de cabine van Henk Wijngaard, zijn iconische gele truc. Tijdens het Truckstar Festival natuurlijk. En dan zit hij dan in met een karaoke showtje. Hij zit er zelf ook bij, want ja, kan zelf ook een mopje zingen natuurlijk. Hij is daar aanwezig. Mocht je naar Truckstar toe gaan, zorg even dat je naar Hessel gaat. Even fotootjes maken van de truck. Truck, ik zeg truck, hè? Het is truck. Het is ook trekker, geen tractor. Nou ja, hè, dat bedoel, als je woeste grond op televisie kijkt, dan zeggen ze, dan wordt ook gecorrigeerd, hè? Dan komt er weer zo'n westeling binnen daar in die serie. Die zegt, oh, wat een mooie tractor. En dan zegt Hendrik Jan Bukkers, die zegt, het is trekker. Ja. Maar dan op z'n Twents natuurlijk. Zeg, hoor jij vanmiddag het achtbaangeluidje weer ronddraaien? Hoor je hem weer vallen en hoor je iedereen schreeuwen? Dan heb je even appelscha en dan krijg je kater voor ons. En nu, we hebben nog meer prijzen te verdienen. Als je dit weet, hè? Als je weet wat dit is, dan krijg je van mij 100 miljard miljoen euro. Gewoon even een testje. Als je het leuk vindt, dan doe je het even in de app. Wat jij denkt dat het is, welk liedje dit is. Een heel bekend liedje, heel Nederland kent het liedje volgens mij. Maar zou jij het kunnen herkennen en raden als het gespeeld werd door iemand

het is lastig. Hogere wiskunde. Is er iemand die dat weet misschien? Als je het weet, respect en 100.000 miljard miljoen euro uit mijn eigen zak.

0: Oh man, ik zit er ook zo sexy uit, dus ik dans. Alles beweegt. Zelfs mijn oorlel, mijn buik, mijn mannetieten, alles gaat op en neer. Dat moet er sexy uitzien. Kan niet anders. We gaan even naar onze telefoonlijn, want er is iemand die luistert vaak naar Radio NL, maar hij zegt, dit hoor je waarschijnlijk vaker, maar er ontbreekt iets op jullie zender. Jasper is het, hè? Goedemiddag.
1: Ja, Jasper Dijkstra uit Leeuwarden.
0: Ja, uit Leeuwarden zelfs. Hey, er ontbreekt iets op
1: helemaal uit Leeuwarden.
0: Ja, helemaal. Oh, dat is in principe vlakbij. Maar jij zegt, er ontbreekt iets op jullie zender. Toen zei ik al buiten de uitzending om, nou, er ontbreekt wel meer bij ons natuurlijk. Maar kijk, Dua Lipa kunnen we niet draaien natuurlijk. Dat begrijp je ook wel.
1: Nee. Nee, daar ben ik het helemaal mee eens, hoor.
0: Nee. Wat wil jij dan horen voor creatief?
1: Ik heb een heel goed verzoekje die ik bij jullie nog nooit heb gehoord.
0: Oh.
1: Dus ik denk, ik zal het toch een keer proberen.
0: Ja.
1: En dat is het nummer Amsterdam van René Vroeger en Lange Frans.
0: Allemaal, man. Ik heb gezocht. Ik heb je al een minuut hangen of zo. Ik heb gezocht. Maar ik moet even via officiële kanalen gaan kijken of ik hem kan krijgen. Want
1: oei, oei, oei.
0: Ja, nee. Rustig blijven. Je belt met een goede neerjockey. Dat komt goed. Die wil ik ook horen. Maar ik wil even uitleggen. Wij kunnen niks van YouTube en Spotify draaien. Dat doen we. Zo'n station zijn we niet. Het is geen hobbyclub hier. Maar wat? Je hebt nog één dan. Vertel eens.
1: Ja, ik heb nog één. Van Ries Beres. Ik hoop dat je die wel hebt.
0: Allemachtig. Als we dit ook niet hebben. Ja.
1: Droom jij over mij vannacht?
0: Ja, dat is een makkie, joh.
1: Oh, makkie.
0: Droom jij over mij vannacht? Oké. Maar zeg maar, welke wil je...
1: Doe die maar dan. Daar ben ik wel bijna emotioneel van.
0: Ja, wat emotioneel van? Als je dat zo meteen hoort?
1: Nee, snap je, hoor.
0: Oh! Ja, dat is wel goed. Dus de Amsterdam van Vroeger, die kunnen we laten zitten.
1: Ja, laat die maar zitten.
0: En als die gast nu luistert dan? Dat is, die denkt, wat een lul is dat die gast aan Leeuwarden zegt.
1: Ja, daar heb je gelijk in. Maar ik moet zeggen, ik vind deze toch iets leuker. Ik heb even in mijn archief gekeken.
0: Is goed.
1: Ja, ik hoor hem al.
0: Hé, man.
1: Helemaal top.
0: Hang snel op en ga luisteren. Geniet ervan. Hoi, hoi.
1: Dankjewel.
0: Hoi. Oh, man. Wordt het zo'n dag? Ik hou ervan. Bel de discjockey maar even. Val mij maar lastig met domme vragen. Je mag me zelfs een beetje uitschelden. Dat is ook wel geinig. Ik zie

0: bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: De G op zoek naar pellets?
2: Kies dan voor duurzame pellets van pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
3: Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
4: Gewoon via isopaleis.nl. B-keus isolatiemateriaal en restpartijen.
3: En dat werkt goed?
4: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
3: isopaleis.nl.
5: 13 tot en met 16 augustus, Boeren Rock Festival. De dikste editie ooit. 4 dagen muziek.

0: schuim, CO2, vet- of poederblussers? Blusstunteur heeft alles. Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: De nieuwe single Ik Mis Je van Gideon is uit. Een warmer Nederlandstalige single met een pakkend refrein en een tekst waarin iedereen zijn eigen verhaal kan herkennen.
6: Dus ik mis je als je hier niet bent. En ik mis je als ik aan je denk.
5: Ik Mis Je van Gideon is nu overal te beluisteren en te streamen. Kijk voor meer informatie en boekingen op gideonmusic.nl.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of eens lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
8: Van Albert Heijn.
9: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.

0: precies? Meedoen is simpel. Hoor je? Stuur dan het woord Appelscha in de app van Radio NL.
1: Appelscha, yeah!
0: Alle info,

0: Willem Bart. Zakken en mooie meiden. Gewoon even twee voor de prijsverlening. Ik merk dat ik opeens zo net riep ik van... Oh, als je wat hebt, dan bel me even. Maar dan niet de telefoonnummer noemen. Maar dan toch wordt er gebeld. Ik merk dat er behoefte is aan even te bellen met de dishjockey. Is dat handig om te doen? Is dat een ego? Nee, dat is geen ego-dingetje. Ik kan me voorstellen dat je vol met vragen zit. Net als die gast uit Leeuwarden net.
1: Ja, er ontbreekt veel muziek bij jullie. Hebben jullie misschien deze?
0: Nou, dan, uiteindelijk kom je er wel uit. Misschien wel leuk om die lijnen eens even over te gooien. Ik bedoel, je kan gaan bellen met...
1: Je moet er!
0: Maar je kan ook even bellen gaan bij mij natuurlijk. Zometeen. We daar nog even één liedje ertussendoor. En dan gooi ik gewoon oldschool even de lijn open. En dan gaat het eigenlijk even om mij. Is er een vraag aan mij? Qua muziek. Of dat je zegt van Stefan, waarom heb je altijd polootjes aan? Of andere vragen. Zometeen.

Anita van afdeling Beres van 76538. Zometeen bellen dus 088-0200-100. Wacht even, we gaan even. Even een piraat. Wacht even, misschien dat je deze. Even een piratenliedje draaien. Van vroeger of zo. Even, gewoon even iets leuks. Meezingbaar gehalte 10 plus. Ik weet niet of dit wel de goede is eigenlijk. Om nu even te draaien op de radio. Dat is ook niet heel handig. Maar ik denk dat de kids. En jij ook als je in de auto zit. Ik denk dat je deze nummer uit je kop krijgt na vandaag. Ik zal even een klein stukje draaien. Dit is zo mooi als je zat als patat bent in de feesttent. King Gang Goody Goody. King Gang.

0: Oké, nou, we gooien even de lijn open, schaamteloos. Nou, misschien heb je vragen bij, muzikaal gezien. Of, gewoon even dom bellen. Gewoon even ahoeren, zo kort mogelijk. Want we proberen even mensen te spreken natuurlijk. Maar de hotline. Het is ook gek, hè? We zijn Radio NL, Nederlands station. En dan de hotline. Nou, we gooien hem even open.
1: De Radio NL hotline.
2: Hotline.
3: De hete telefoonlijn. Nee, hè?
0: Ja, de hete telefoonlijn. Alle machten. Ja, zo komen er weer mee weg. Of zoals in het Westen zeggen, zo komen er weer mee vandaan. Zeg, we gooien het alleen even open. Gewoon puur, gewoon even ahoer. Even, misschien heb je vragen bij. Van Stefan, ik kijk op de camera. Maar hoe zwaar ben je eigenlijk? Nou, vertel ik gewoon. Vertel alles. Ik ga echt alles vertellen. Wat ik durf te vertellen, wat ik kan vertellen, vertel ik. Of je wil gewoon even oldschool een liedje aanvragen. Maar ja, dat doen we de hele dag al. Dat is een beetje saai. Dus misschien heb je iets meegemaakt. Dat mag je ook wel even vertellen. We maken daar echt wel even tijd voor nu, oké? Okay? Dat doen we eigenlijk nooit in de show. Althans, wat de directie altijd zegt, wat er voor door moet gaan. Nou, we gaan even luisteren. Hallo, met wie?
4: Ja, goeiedag.
0: Goeiedag. Met wie spreek ik?
4: Hey, moet je hem lussen, Stefan? Ja. Je moet hem de onze knaten eraan gooien. Ja.
0: Hoppakee, vanuit de vraag. Oh, opgang ook. Een donderse knijter. Nou, ik dacht dat we dat net toch even hebben gedaan met de switch combo, hè? Mooi. Kan nog gekker natuurlijk. Ik weet het, ik weet het. Hallo, met wie? Hallo?
4: Hallo.
0: U bent aan de beurt.
4: Hallo.
0: Met wie spreek ik? Hallo, goedemiddag.
4: Met Willio.
0: Willio, zeg, wat kan ik voor je doen? Hey, we draaiden net de Willio's, dat is leuk.
4: Ik dacht 20 graden. Ik dacht even vragen of Stefan de korte broek aan heeft.
0: Ik heb de korte broek niet aan, nee.
4: Ja.
0: Nee. Sterker nog, ik heb gisteren al mijn korte broeken weggegooid, want ze waren te klein. Dus ik moet...
4: je was afgevallen, toch?
0: Ja, ik was afgevallen, maar die waren te klein. Geen genoeg, dus ik moet morgen even naar de taco. Nee, ik bedoel, ik moet morgen even naar de Action. Nee, wacht, ik moet even naar de kledingwinkel om even wat te kopen. Dus, ja.
4: Met een kick.
0: Nou ja, daar lach ik om, maar ik heb er wel eens een korte broek gekocht. Die heb ik jaren in mijn bezit gehad. Ja hoor, leuk. Ik ga verder. Dat was hem.
4: Ik wou graag eigenlijk nog Baila de Gasolina aanvragen voor Sophia.
0: Okay,
4: die
0: nou.
4: Is vandaag 60 geworden.
0: Ik ga even checken of Hessel Wijkstra hem hier gedraaid heeft vanmiddag. En als dat niet voorbij is gekomen, dan ga ik hem even doen. Ja.
4: Want Feike, die hadden we gevraagd, maar die heeft hem niet gedraaid.
0: Vandaag. Nou, dan knallen we zo even op de band. Komt goed. Dankjewel, man, voor het bellen. Oh, we hebben de lijn allemaal bezet. Hallo met Stefan van de afdeling De Leur. Goedemiddag.
5: Hoi, het is daar.
0: Hey, hallo.
5: Hallo.
0: Hallo, wat kan ik voor je doen? Kan ik een vraag beantwoorden? Moet ik liedjes draaien?
5: Ja.
0: Of wil je gewoon even doms roepen op de radio? Of wil je tegen iemand zeggen...
5: Ik hou van jou. Hè? Nou, Stefan, je zei net zo mooi... Toen ik in de auto staat, had je zo'n mooi kerkliedje erop staan... van Rutger van Barneveld.
0: Oh ja, wacht! Daar is een winnares van. Ja, ja. Maar
5: ik heb jou daar nog niet weer over gehoord.
0: Nee, dat mogen. Ik wou dat net even doen. Dus zullen we meteen even behandelen? Ik liet net zo'n... dingetje hoor. En ik dacht dat niemand het wist, joh. En dat was deze. Kijk,
5: ja,
0: ik zal hem even laten horen.
5: Tuurlijk wel.
0: Ik heb de zon zien zakken in de zee. Nou ja, die was niet heel moeilijk, toch?
5: Nee, was helemaal niet moeilijk.
0: Welke was het dan? Jammer, hè?
5: Rutger van Barneveld.
0: Rutger van Barneveld. Ja.
5: Met de nieuwste. Wat heb ik ook alweer gezegd? Zomernachten.
0: Zomernachten. Nou, ik had eigenlijk iemand geselecteerd, maar ik denk dat jij gewoon de 1 miljard miljoen euro even moet verdienen via een tikkie van ons. Echt.
5: Ja.
0: Ja, je bent in één klap miljonair. Ja.
5: Weet je, ik wil je nog één bedanken voor dat mooie kentekenpakket, want dat had ik al gedaan, maar daar had ik geen reactie meer op gehad.
0: Nou, het lief.
5: Ja, en dan wil ik graag al mijn collega's bij Autodeel Thuis Westerhof een fijne werkdag wensen. Ik heb vakantie.
0: Oh, lekker. Ja, ik morgen ook. Dat is altijd lekker om te zeggen.
5: Ja,
0: ik heb vakantie.
5: Ik heb ook een heel fijne vakantie.
0: Met andere woorden, red je met de zooi. Ik ga er van tussen. Tjo, dat hè.
5: Ja, zo.
0: Hey, oké, okay.
5: Ja.
0: Dankjewel. Ik moet nog even een paar lijntjes oppakken. Dankjewel voor dit. Doeg.
5: Ja, fijne vakantie, ja. Stefan.
0: We sturen je even een tikkie voor 1 miljard miljoen euro. Het was inderdaad Rutger van Barneveld. Hallo, met wie? Oh, dit duurt veel te lang. Hallo.
6: Ja, Leur.
0: Hey, Leur. Oh, daar ben ik.
6: Hey, Leur. Hey. Hier is Doody.
0: Doody.
6: Hoe is het, ouwe?
0: Ja, de dikke gezellig, in principe. Dus, ja.
6: Goed zo, goed zo.
0: Hoe is het met jou? Hoe is het met jou?
6: Helemaal super.
0: Ja, heb je al flesje bier in de lip, of is het nog niet zo gek?
6: Nee, nog leider. Ik ben nog aan het werk.
0: Oh. Waar werk je?
6: Maar ik zit in Duitsland altijd al 2 jaar, en ik heb altijd Radio NL eraf. Jullie slepen er altijd door, dat wil ik even zeggen.
0: Maar je werkt in Duitsland, maar zonder te zeggen wat je doet, ik denk dat jij een dakpannenlegger bent. Gek genoeg.
6: Alsjeblieft. Ja, alsjeblieft.
0: Echt waar?
6: Aardbolstoffeerder.
0: De aardbol, mooi. Het was zwaar werk, hè. Maar goed, je hebt ook veel middelen bij je. Knipper en dat soort dingen allemaal. Hulpjes natuurlijk.
6: Ja, zeker. Ja.
0: Hey, is er dan iets wat jij wil horen als straatmaker?
6: Oh, Quint is de grote race, vind ik wel mooi.
0: Mooi. Ja, we hebben net Switchcombo gehad, maar... Ja.
6: Oh ja, dat kan niet.
0: Nee, dat gaan we gewoon draaien. Wat willen ze doen dan? Het is ons station. Wij bepalen toch wat we doen. Hè? Toch
6: goed?
0: Ja, nee, precies. Dankjewel, man. En werk ze nog daar. Hoi, hoi.
6: Hey, dankjewel. Ja. Ciao, ciao.
0: Hoi, hoi. Ja, wat willen ze doen? Kom op. Met Stefan. Hallo. Goedemiddag.
1: Hallo, Stefan, maar Nick.
0: Hey, Nick. Wat kan ik voor jou doen?
1: Heb jij de app nog gelezen met mijn e-mailadres?
0: Ik heb... Waarvoor heb ik je appje nodig van een e-mailadres?
1: Jij hebt mij een berichtje teruggedaan gisteren.
0: Ja, ja, ja.
1: En ik heb gisteravond om 7 uur jou mijn e-mailadres laten geven.
0: Oh, voor de prijs bedoel je? Ja, nee, jongen, dat is allemaal binnengekomen. Daar hoef je niet om te bellen. Je hebt gewonnen en de duinen zaterdag die komen eraan, hè? Hey. Geen paniek.
1: Oh, toppetje, jongen.
0: Rustig blijven.
1: Dat zijn alle collega's van Dutch. Zet een lieve een hele fijne vakantie.
0: Jij gaat ook op vakantie. Oké. Okay. Hey, nou, ik ga hem... het is geregeld met je e-mail. Is er nog iets doms wat je wil roepen?
1: Nee, voor de rest niet. Dat Aria van Beek gewoon door moet werken. Als ik vakantie heb.
0: Nou, sterker Ariel van Beek. Mooie collega heb je. Dankjewel voor het bellen. We doen nog even eentje, hoor. Nog even. Hallo, met Stefan.
7: Hey. Hey, Stefan.
0: Hallo.
7: Hi, met Lucio.
0: Hey, hoe gaat-ie?
7: Heel goed.
0: Mooi, bij mij ook. Mooi dat je vraagt. Echt. Wat kan ik voor jou doen, Lucio?
7: Stefan, jij weet het ook.
0: Hè?
7: Help mij. Waarom moeten wij toch iedere week weer opnieuw inloggen bij de berichten bij Radio NL?
0: Dat doen we expres om jou te irriteren, zodat je mij gaat bellen. Ik heb geen idee, joh. Weet je wat? Ik denk dat jij wat fout doet. Het ligt nooit aan ons natuurlijk.
7: Nee, ik hoor meer luisteraars die er gek van worden.
0: Onze technische mensen luisteren altijd mee op kantoor. Want overal staat Radio NL aan. Dus onze technische mensen horen dat. Die zitten er nu bovenop. Die gaan kijken wat er... Maar moet je elke keer als je die app opent, moet je weer opnieuw inloggen? Nee.
7: Ja. En soms willen we eens meedoen met een prijsvraag. Ja, je bent een Nederlander of niet natuurlijk.
0: Ja.
7: Maar ja, en dan is het weer... En nu bellen en dan wil ik snel. En dan ploep. En dan moet je weer opnieuw inloggen. En dan iedere keer weer. Hey, maar er zijn ergere dingen. Het is geen Gaza, hè?
0: Maar dit is bloedirritant. Dit kan niet. Ik bedoel, als je naar de Twentse combinatie met 50 Ross aan het luisteren bent, dan werkt het allemaal wel. Bij ons blijkbaar niet. Daar gaan we wat aan doen. Voor jou, Loesje.
7: Hey,
0: we gaan dat regelen.
7: Foto's sturen lukt niet. Je wil weten wat
0: het leeft. Bloedirritant. Ik ga wel even bellen met de technische dienst. Dankjewel, Loesje. Doeg. Hoi.
7: Hoi. Dankjewel, lieve Stefan.
0: Lieve Stefan ook. Ik ga even bellen met Bas. Die pakt waarschijnlijk zijn telefoon af. Ik ga even vragen wat er is met onze app. Dat moet beter. Kom op, we zijn Radio NL. Landelijk radiostation. Groot. Goeie discjockeys. Op de radio allemaal. Er moet toch iemand... Of is Bas ook op vakantie?
8: Het spijt me, maar de persoon die u belt is niet beschikbaar. Laat een bericht achter na de toon.
0: Ik loop er wel even in.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Metaal of oud ijzer? Breng het naar Van Est Metals en gebruik het wijzer. Want wij wegen uw lading en nemen het van u over voor eerlijke dagprijzen. Van Est Metals aan de Snellierstraat in Heerhugowaard. Ook voor containers op de bouw. Gewogen op locatie. Inclusief handige haal- en brengservice. Kijk op vanestmetals.nl voor meer informatie.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Wil je rijden als een baas zonder zorgen? Dan ga

0: of privé. BoxAutoLease. Instappen, starten, gaan. Kijk op boxautolease.nl.
1: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
2: Bij Xiaomi Pets krijg je 15% korting op de eerste bestelling. Xiaomi met CH.
1: Claim nu je gratis vesttoel 18 volt accu op mastertools.nl.
3: Bart isoleert met de isolatieshop, de aannemer, de energiecoach. Hi. Echt heel Nederland isoleert met de isolatieshop. Met de grootste voorraad en snelste levering van, ook heel Nederland. Doe het zelf, hoor.
4: Oh, fuck, man.
3: Isoleren doe je met isolatieshop.nl.
5: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
7: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
8: Ah, nee.
7: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier. Radio NL.
11: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
12: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, met Radio NL.
11: Evenemententerrein in Roden.
12: De Zomertour.
11: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud-ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 4 uur.
15: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. De extra veiligheidsmaatregelen tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen lijken te werken. Volgens de gemeente bleef het gisteren rustig in het Hunnerpark, waar het eerder deze week nog flink misging. Zo werd iemand daar zwaar mishandeld. Er zijn nu extra agenten en het park is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Vier mannen zijn ook in hoger beroep vrijgesproken van een 17 jaar oude moord op een man uit Enschede. Er is volgens het Hof te weinig bewijs. De mannen hoorden bij een bende die zich bezighield met huurmoorden en drugshandel. Ze werden ook wel de tattoo-killers genoemd vanwege de Chinese tatoeages op hun rug. Het gaat nog weken duren voordat we meer weten over de oorzaak van het tramongeluk op de Erasmusbrug in Rotterdam. Volgens vervoersbedrijf RET moeten er allerlei beelden en gegevens worden onderzocht. Een tram botste gisteren in volle vaart achterop een stilstaande tram toen de brug open stond. 7 mensen moesten naar het ziekenhuis. En in een huis in het Brabantse Eersel is volgens de regionale omroep een flink aantal luchtdrukwapens gevonden. Die kwam de politie op het spoor nadat in een park in Eersel een duif uit de lucht zou zijn geschoten. De wapens zijn in beslag genomen. Of er iemand is opgepakt is niet bekend. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog met veel bewolking, met 18 graden aan de kust tot 23 graden in het oosten. Vanavond breekt de zon nog even door en gaat de wind liggen. En tot zover het ANP nieuws.
4: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
8: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
4: Nu ook boksprings en bedtextiel.
15: Hey, ken jij restaurant Krelis in Uitgeest?
18: Is dat niet die plek waar ze 15 gerechten hebben onder de 15 euro?
15: Ja, inderdaad. En lekker joh, ze hebben een nieuwe menukaart.
18: Zo.
15: Je kunt er de hele dag bestellen.
18: Handig, alles kan zie ik. Laat lunchen. Vroeg dineren.
15: En even borrelen.
18: Laten we naar Uitgeest rijden.
15: Reserveer jij even op krelis.nl.
18: Tuurlijk, ga ik doen.
19: Kent u Blusstunter al? De goedkoopste brandbeveiliging-expert van Nederland? Blusstunter heeft het Kiwa-keurmerk en ROEB-gecertificeerde monteurs. Uw brandveiligheid en onderhoud is ons specialisme en talent. Blusstunter.nl.
20: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
21: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
22: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
23: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan. Want dat is goed voor je kraakbeen. En het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
24: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
25: Ja, ja, afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, ijzerwaren en handige tips.
24: Tot snel op 247wood.nl.
26: Een paar minuten over vier geworden en we net even een geintje uitgehaald. Maar ik dacht dat het overduidelijk was dat het een grapje was. Iemand die zegt, zonder de naam te noemen, want ik snap die emotie wel. Hallo, Radio NL. Jammer dat als er iemand belt over het feit dat jullie nog geen winnaar of winnares hebben bekendgemaakt voor dat spelletje. Zeggen dat er wel een winnares is geselecteerd. En dan iemand die belt aanwijzen als de winnaar. Dat is niet eerlijk. Dus dan schat iedereen bellen. Fijne dag, los het op. Nou, ja, kijk, dat was dat Rutger van Warneveld dingetje. Kijk, het feit dat ik zeg, de prijs is een tikkie van 100.000 miljard miljoen euro. Dan moet je toch denken, kom op, dit is niet serieus bedoeld. Jij weet toch ook wel dat wij geen 100.000 miljoen miljard euro gaan sturen. Ik zei ook, ik betaal het uit eigen zak. Ik heb niet eens 1.000 euro op de rekening. Echt serieus, want ja, vakantie en zo. Maar kom op, ik dacht dat het duidelijk was dat het een geitje was. Echt, wat leven we toch in een gekke tijd. In Amerika zou iemand een rechtszaak beginnen. Van ja, de jongen die zei 100.000 miljoen miljard euro. Ik moet hem hebben. Ja, bizar. Zeg, zullen we even de files doen van dit ogenblik? De A4, Den Haag, Rotterdam, 8 minuten. De A16, Breda, richting Rotterdam. Dat is bij de Gammel en Moerdijkbrug. De rechterrijstrook is afgesloten, 23 minuten. En de A17, Roosendaal, richting Dordrecht. Een kwartiertje vertraging. Snelheidscontroles, A12, Utrecht, Arnhem, 83,2. De A28, Assen naar Zwolle, 160,8. En de A30, Barneveld, richting Ede op de A30. Dus daar staan ze grote flitsen bij, 16,3. Vanuit een wit busje. Hey.
27: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
26: Ja, we gaan nog ergens in dit programma draaien. Jannes met Juanita. En eerst even plopper de plopper de plop.
27: Dit is de muziek van

0: We zouden toch samen een liedje zingen?
1: De illegale mashup van Jaap van Zijp, die maakte dat. En ze hebben het maar zo gelaten. Het mocht online blijven, want Van Hemert en de mensen achter het liedje... die vonden het wel geinig. Hey!
2: Hey, Leur!
1: Hey!
2: Draai eens deur!

met de allernieuwste en ik wil je helemaal alleen. En wat zo knap is aan dat liedje is dat je hoort dit, je valt er halverwege in. Denk, ah, dat liedje bestaat al jaren, maar het is gloedje nieuw. Hoor je vandaag in dit programma een achtbaangeluidje? Dat geratel als je naar boven gaat. Dus als sommigen dat horen, dan beginnen de moedervlekken al te jeuken. Sommigen die vinden het fantastisch. Ik vertel eigenlijk niet veel dingen over mij privé, want ik hoor dat te veel op andere radiostations. Ik verschrikkelijk als een disjockey allemaal over zijn privéleven gaat vertellen. Maar ik ben echt oprecht een pretparkfan. Dat durf ik wel een keer te zeggen op de radio. Ik vind alles mooi. In deze vakantie, we gaan naar België toe. Gaan we ook even naar Fantasieland. We gaan naar Bobbejaanland. En we gaan naar de Efteling en we gaan naar Toverland. In de vakantie allemaal. Ja, kost klauwen mijn handen. Maar goed, verdien ook veel hier. Nee, dat is helemaal. Maar goed, daar hou ik echt van. Echt achtbanen, fantastisch. En ik heb zo zin aan Fantasieland, want daar is een achtbaan. Daar wil ik al 2 jaar naartoe. Want dan hang je aan de onderkant. Hè. Dan hangt plat aan de onderkant en dan gaat hij omhoog. Man, zo veel zin in. Ik pas er altijd net in. Ik ben wel eens uit de achtbaan, moest ik eruit. Dat was ook lullig. Dan was ik nog wat zwaarder. Ik ben nu, wat ben ik? 113 of zo. Prima gewicht, dacht ik zo. Maar toen moest ik eruit. En dat is lullig, joh, in een buitenlands park. Dat ding gaat niet dicht. En dan gaat een lampje branden bij die man. En die gaat dat controleren. En die kijkt in zijn hokje. Nee, is niet goed. Wijs aan hem. Ik dacht, oh god, dan gaan we weer. Nou, dingetje omhoog. Ik als een sneuneus eruit lopen. Rode kop natuurlijk. En ik ben wel wat gewend natuurlijk. Qua dingen allemaal als discjockey. Maar ja, dan heb je echt wel een rood hoofd. En dan is je schaampje ook kapot natuurlijk. En dan je loopt de pretpark uit. Je denkt ook bij jezelf, nou, nu ga ik afvallen. Ja, dat gebeurt niet. Bij de eerste beste snackbar die ik zag, ga ik er weer af. Thuis weer vlees en bier aan de lip. Maar goed, prima. Zeg, waar hebben we het over? Oh ja, Monique Smit natuurlijk. Met een mooi liedje. Ik weet ook niet waar moet ik heen. Oh, wacht even. Er komt iemand binnen. Hallo? Wat is er? Echt, zie je?

0: Oh, wacht even. Nee, dat serieus? Oké. Okay. We hebben... Oh, er staat ook al klaar in mijn... Ja, ze kunnen in mijn playlist rommelen. Er is een ingelaste Hollandse nieuwe, hoor ik net.
1: Dit is de Hollandse Nieuwe. Hollandse Nieuwe.

0: Het deuntje is over de hele wereld bekend, hè? Bekend van de Richelet Selection en Georgie, hè? Georgie van de afdeling Plastic Bekers. Hallo?
1: Hey Stefan, als je me nog één keer George Plastic Beker noemt... Dan ga ik naar je huis en dan versier ik je vrouw.
0: Nee, dat is in principe niet handig. Ik ben er blij mee. Oké. Hoor je het appelschaargeluidje voorbij komen? Het achtbaargeluidje? Mensen gillen, dan app je ook even het woordje appelschaar. Alle mensen die het al gedaan hebben, die tellen niet meer mee. Maar je kan nog wel meetellen. Heb je om 3:15 een appje gezien met appelschaar? Dan kun je in principe niet meedoen. Maar hoor je hem zometeen voorbij komen, dan nog even een keer appelschaar sturen. Dan staat hij genoteerd. Want ik heb zo'n gevoel. Ik heb zo'n gevoel dat hij voorbij komt. Maar ja, ik heb ook de hele tijd het gevoel dat ik Michael Jackson ga draaien. Dit zou wel een keer gaaf zijn, hè? WC Experience met Michael Sexton. Ik heb hem één keer gedraaid. En toen is het verboden. Kan de muziekredactie ook met een hele lange mail uitleggen waarom dit niet handig was op de radio. Ik begreep het wel. Maar ik snap er niks van. Zullen we nog een keer draaien? Nee, dat is gek. Nee, want even serieus, het werd ook aangevraagd. Dus ik heb... Het is eigenlijk te mooi om af te zetten, mooi dit. Ik vind het klaar, hé. Oké, prijzenjagers, let op.

0: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
2: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
1: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
3: Heb je

0: en maar krabben.
1: Koop nu je antiflooienkuur bij Chomi Pets.
0: Chomi met CH.
2: Hey vrienden, Pascal Redeker hier. Komen jullie zondag 30 augustus weer gezellig naar Horen Zingt Hollands? Wie er optreden? Nou, onder andere Frans Bauer, Snollebollekes, Samuel Welte, André Hazes, Jeroen van der Boom, de Drieërs, Robert van Hemert, Monique Smit, Justin de Wild, Pascal Redeker zelf natuurlijk en heel veel andere toppers. Bestel je kaarten snel op horenzingthollands.nl.
3: De bouwverslinders.
4: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
5: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
3: Soudal, de bouwverslinders.
5: Iedere klus weer.
6: Een herinnering aan haar oma bracht Joanne Hamer op een bijzonder spoor. Tijdens een autorit zag ze een oude foto en hoorde weer dat bekende zinnetje. Dit is de nieuwe single van Joanne Hamer. Kijk voor alle info en boekingen op joannehamer.nl.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quickwash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
8: Zo dus.
9: Wow.
8: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
12: Oh, weer een muis.
11: En samen spelen.
12: Kom maar. Ja. Au.
11: En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.

0: is meedoen. Is simpel. Hoor je. Stuur dan het woord Appelscha in de app van Radio NL.
1: Appelscha, yeah!
0: Alle info, radionl.fm. Dit is Radio NL. Altijd aan.
2: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
3: Radio NL.
4: Weerbericht.
5: 3 minuten over 4:30 geworden. Nou, vanavond beloven ze in het weerbericht dat het overal droog blijft. Het is wel een beetje wisselvallig. Ja, er zijn wolken, maar daar hoef je niet naar te kijken, want er komt niks uit te vallen. Dat hebben ze beloofd, dus ik ga vanavond checken. Dan even kijken wat er allemaal aan de hand is. Nou ja, morgen dan wordt het 24 graden met redelijk veel zon. In het oosten en het westen is kans op 20% neerslag en voor de rest vrij rustig. Zaterdag en zondag gaat ook goed verlopen. Het is 10%, oh nee, helemaal niet. 10% op zaterdag, 10% kans dat het gaat regenen. En zondag maar niet naar het pretparkje, want 90% dat het dan gaat regenen. Bij 23 graden. En zaterdag wordt de warmste dag 27 graden. Kun je dat volgen? Ik moet mezelf even terugluisteren, want ik begrijp helemaal niks. Dan de hoofdpunten uit het nieuws. Dat doen we in samenwerking met het ANP. Stoer, hè? Ja. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Op het station in Nijmegen is een beveiliger mishandeld. Na afloop van de vierdaagse feesten werd hij door een groepje mannen geslagen en getrapt. De daders zijn nog niet gepakt. En ondanks de mishandeling lijken de extra veiligheidsmaatregelen rond de vierdaagse feesten te werken, zegt de gemeente. Na allerlei incidenten deze week in het Hunerpark bleef het daar gisteravond rustig. In de Brabantse plaats Eersel is waarschijnlijk een duif uit de lucht geschoten. Tijdens het politieonderzoek is bij iemand thuis een flink aantal luchtdrukwapens gevonden die daarmee te maken kunnen hebben.
5: Een duif. Oké, dan gaan we even kijken naar de files van dit ogenblik. Er staan er 3. De A16 Breda, Rotterdam 21 minuten. De A17 Roosendaal, Dordrecht 18 minuten. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn Noord. Wegdekkie in slecht toestand. Ja. 19 minuten en dat is 7 kilometer. En dan de snelheidscontroles. A2 Maastricht richting Eindhoven 180,9. Dan de A13 Rotterdam richting Den Haag 16,6. En de A35 Enschede richting het mooie Almelo. Had drukwerk daar ook niet een liedje over? Ik verveel me zo in Almelo. Of was dat door de andere... Maar ik ga eens opzoeken. Ik verveel me zo... Ja, in Amsterdam, dat weet ik. Maar dat was ook een Almelo-versie. Was die van Harry? Wie weet dat? Dat is leuk om een keer te draaien. Ik verveel me zo in Almelo. Maar goed, je zal in Almelo wonen. En dan dat op de radio. Dat is ook niet allemaal natuurlijk. Hé, over muziek gesproken. Zometeen gaan we echt een geniaal liedje draaien. Een dame die geboren is in Nederland. Dus wij kunnen het gewoon draaien. En dat is Twiggy. Twiggy. Met de geniale tekst in het liedje Ring Ring. Let the telephone ring. Come on in. I've got the Doobie Brothers in the studio. Nou, als je dat al erin zet, klaar. Mooi.

Het is zo'n waanzinnig plaatje, Twiggy met Rings. Ze is geboren in het oosten van het land. Heeft daar maar een paar maanden gewoond, maar dat telt. We zijn Radio NL en ze is geboren en getogen in Nederland. Later is ze een Amerikaanse geworden, of Canadees. Maakt dat niet uit. Twiggy is een Nederlander. Dus we kunnen dat gewoon draaien. Maar wat een goede tekst, hè. Ring, ring, let the telephone ring. Come on in, I've got the Doobie Brothers on the stereo. Mooi, hè, voor degene die geen Doobie Brothers kennen. Dat is deze natuurlijk, hè. Dat had ze op de stereo. Kom maar binnen, gaan we samen op de bank liggen. Dat verhaal. Oké, ik ga het echt makkelijk voor je maken. Hierna gaan we eens even rondbellen. Waarom dan? Want je moest dat achtbaangeluidje spotten. En dan appels gaan appen en dan kan ik bellen. Dan heb je gratis intree voor 4 personen met de kinderen natuurlijk. Inclusief eten en drinken. En, dat is ook wel lekker in deze tijd, gratis parkeren. Dus alles erop en eraan. Een mooi dagje attractiepark Appelscha. Gratis en voor niks. Maar ja, dan moet je wel even dat geluidje zien te spotten. En Appelscha appen. Nou, hoe makkelijk kunnen we het voor je maken?

0: Yo, check it out muziek. Wat doet er helemaal bij tegenwoordig? Amar en Donny, geniet er ook van, hè? Space Pilot. Alleen dat gelul op het einde had niet gemoeten, hoor ik net. Maar prima. Zeg, je hoorde net een geluidje van een achtbaan. Hè? Ja. En hoor je dat vanavond nog bij Rory voorbij komen, dan ook even appelschijpen. En dat gaan we morgen ook nog de hele dag doen. Dus we hebben vier toegangskaarten voor je liggen. Verkeers- en attractiepark Duinenzaten. Maar als die gasten slim zijn, dan gaan ze het gewoon attractiepark Appelscha noemen binnenkort. Dat is lijkt me logisch. En dan ga je heen, ga naar Appelscha. Oh, dan weet je meteen. Dan ga je naar het attractiepark zeker. Ja. Waar bemoeien we ook mee? Maar goed, liggen kaarten voor je klaar. Inclusief eten en drinken, gratis parkeren, alles erop en eraan. En dan even in de appbox kijken. Ik vind het leuk om dat live te doen. Meestal heb ik wel even 3 of 4 kandidaten die ik nu even... gewoon bellen, joh. Ik ga er gewoon vanuit dat iedereen al zit te luisteren, toch? Zoveel geschreeuw is er vandaag niet. Van mij, toch? Dat klopt, reuze mee. Kost altijd heel veel luisteraars. Als ik heel enthousiast op de radio doe, dan is het wel... Komen al de klachten binnen. En ik heb de radio wel gezet. Dit is mij te druk. Die rotzooi. Hoor je
1: van... Hallo.
0: Hallo. Hey, kijk eens aan. Met wie spreek ik?
1: Ja, met wie spreek ik?
0: Nou, u spreekt met Stefan Leur van Radio NL. Maar dit gaat mis, zie ik al.
1: Nee, het gaat niet mis.
0: Oh, want u heeft...
1: Met Marije spreek je.
0: Marije, kijk. Oh, waarom gaat het niet mis dan?
1: Nou, waarom wel? Rustig. Ik denk, ik ken het nummer niet.
0: Nee, precies. Maar waarom gaat het wel goed dan?
1: Nou, alles is prima, hoor.
0: Nee, maar... We zitten
1: ik heb Appelscha ingestuurd.
0: Ja, precies. Marij, is dat je voornaam? Marij?
1: Ja.
0: Hoort daar niet nog een endertje aan, Marijn of zo? Marij.
1: Marij. Ik ben een vrouw, hè?
0: Ja, Marij. Nee. Duidelijk, dat hoor ik. En waar kom je vandaan? Waar staat de keet? Waar woon je?
1: Vught.
0: In Vught?
1: Ja.
0: Oh. Daar staat toch zo'n heel groot wit huis. Met een fonteintje zo ervoor. Echt zo'n monumentenhuis.
1: Dat is het oude gemeentehuis.
0: Oh ja, daar woont Edwin Evers nu. Heb ik begrepen, of niet?
1: Dat weet ik niet wie het woont.
0: Nee, ik gun het hem wel in ieder geval. Zeg, gefeliciteerd. Je krijgt 4 toegangskaart. Voor attractiepark en verkeerspark Duinenzaten. Daar ga je met 4 personen in. Ik hoop dat je kids meeneemt. Dat is wel de bedoeling natuurlijk. Dat is leuk.
1: Ja, dat is de bedoeling.
0: Ja, precies. Inclusief eten en drinken en gratis parkeren. Dus veel gefeliciteerd. Heel veel
1: dankjewel.
0: Heel veel plezier daar, in principe. Dankjewel, Marij. Doeg!
1: Oké, fijne uitzending ook.
0: Dankjewel. Zo.
1: Bye.
0: Wat een rust heeft Marij. Kan ik wat van leren eigenlijk, hè? Gewoon even rustig praten. Mooi. Mensen uit laten praten ook. Ja, zeker. Nou ja, ga de vakantie benutten om eens even een cursus te volgen.

Allemaal achter mij, Dimitri van Doren en die gasten van de feestteam. Ik dacht echt deze week, we doen het even rustig aan, even chill, zodat Ivo pas weer volgende week gaat knallen. Even een uurtje lekker los, even met rust laten. Maar ik heb zo'n idee dat we nog even...

0: hebben lekker.
1: Ah, weer die klote muggen in huis.
2: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
3: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
4: Wij zijn de mannen.
3: Geen gedoe, geen lekkage. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.
1: Heerlijk.
2: Geen ongedierte meer in huis. Met Hoornfabriek.com. Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
5: Mastertools.nl.
6: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
2: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
7: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.
8: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
10: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
16: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl. Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Radio NL.
18: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
19: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, met Radio NL.
18: Evenemententerrein in Roden.
19: De Zomertour.
18: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
20: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
21: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 5 uur.
22: Altijd aan.
23: Nu het nieuws op Radio NL.
0: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Er lijkt nog altijd geen einde te komen aan de inbraken bij brandweerkazernes. Deze week werd ingebroken bij 3 kazernes in Noord-Holland, waar levensreddende spullen zijn gestolen. Ook op andere plekken in ons land zijn brandweerkazernes doelwit. Daarom hebben kazernes in Limburg nu camerabewaking. Op het station in Nijmegen is deze week een beveiliger mishandeld na afloop van de Vierdaagse feesten. Hij werd door een groepje mannen geslagen en getrapt. Er zijn intussen veiligheidsmaatregelen genomen rond de Vierdaagse feesten en die lijken te werken. Het feest verliep gisteren volgens de gemeente rustig. Er hangen grote zwarte rookwolken boven Maastricht. Daar is een grote brand uitgebroken in een oud kantoorgebouw. Daar komen appartementen voor studenten en toen bouwvakkers bezig waren op het dak ging er wat mis. Mensen in de buurt moeten vanwege de rook hun ramen en deuren dicht houden. Er zijn geen gewonden in Maastricht. En angstige momenten voor 3 piloten tijdens een vlucht van British Airways. Die was van India onderweg naar Londen. Een vlucht van meer dan 10 uur toen ze ineens alle 3 ziek werden. Waarschijnlijk door voedselvergiftiging. Toch lukte het de piloten om het toestel veilig te landen op Heathrow. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog met veel bewolking en 18 graden aan de kust tot 23 graden in het oosten. Vanavond breekt de zon nog even door en gaat de wind liggen. En tot zover het ANP Nieuws.
1: Zo. Ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
4: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
1: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
5: Brandslangen onderhoud? Yes, Blusstunter is Kiwa gecertificeerd.
17: Check. Bij Xiaomi Pets krijg je 15% korting op de eerste bestelling. Xiaomi met CH.
22: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
23: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
24: Ik moet nog wat jaren mee.
25: Vals? Mag. Enthousiasme? Graag. Zing jij onderweg ook altijd mee? Kom dan naar het Profile Truckstar Festival. Stap in de originele truck waar de carrière van Henk Wijngaard begon. Op het festival de Henk Koek Cabine Karaoke. Zingen houdt je fit, dus pak de microfoon en zing mee. 25 en 26 juli in Assen. Mis het niet.
26: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
27: Get ready for the OG.
28: All y'all bitches wanna look like me.
29: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
30: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
31: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
32: Een paar minuten over 5. We gaan vandaag toch maar even een uurtje lekker losdoen. En dat doen we morgen ook gewoon even, joh. Ja, joh. Ik had gedacht het even niet te doen. Even rustig aan, ook voor de vakantie. En geen geweld, geen geschreeuw. Gewoon even lekker genieten van muziek. Maar het gaat weer gek en idioot. Er staan al 3 plaatjes klaar. Aangevraagd door luisteraars van Radio NL. Ja, geinig. Kom erbij. Ik kan er nog iets voor je draaien. Iets geks. En dan kom dan niet aan met de outsiders en... Django, want dat draaien we sowieso niet. Het kan wel gek en idioot gaan, maar niet zo heftig. Geen hardstel natuurlijk. Zeg. De files van dit ogenblik. De A15 Nijmegen richting Gorkum, 25 minuten. De A16 Breda, Rotterdam, 22. 3 kwartier de langste van Nederland. Op de A16 Rotterdam richting Breda, tussen knooppunt Ridderkerk en Hendrik Ido Ambacht. En dan de A28 Zwolle richting Assen. Daar staat een kapotte vrachtauto. Hoop ellende, mensen toeteren en schelden en vloeken met spandoek. Nee, gewoon een filetje. 6 kilometer. En dan snelheidscontroles, de A6. Muiden richting Lelystad bij 50,6. De A7 Afsluitdijk richting Heerenveen, exact bij 108,0. En de A58 Berg-op-Zoom richting Vlissingen, 152,5.
20: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.

0: Dat hangt van jou af. Spreek even een audio-appje in de Radio NL-app. Vanaf nu gaan we er samen een feestje van maken.
1: Komt-ie!
2: Lekker niet, lekker vrij, even feest.
0: Dit is een uurtje.
3: Dit is een uurtje.
0: Lekker los.
3: Lekker los.

fotootje opgestuurd. Er zit iemand op een terrasje omgeven door gebouwen. En wat een gave foto. En het is in Delft. Wauw, dat ziet er mooi uit. Vera die wil namelijk iets horen. En dat baart mij wel een beetje zorgen. Kan dit nog? Ja, niet dat die grof is of zo, maar het is zo oud. Ria Valk, Rockin' Billy.

0: bizar leuk. Dit is al 3 jaar geleden dat ik hem gedraaid heb en gewoon sowieso gehoord heb. En ja, ik vroeg me af, kan dit nog in deze tijd? Dit kan prima. Sterker nog, we gaan hem nog een keer draaien. Nee, dat niet. Dan is het Raymond. Ah, Raymond. Jongen, ik wou dat ik hem kon instarten. Ik heb het al een keer gedraaid. Ik heb er niet op mijn flikker gehad. Maar toen begreep ik zelf ook wel dat het niet op Radio NL thuis hoort. Dat deden we op zaterdagavond. Waren we toen een beetje aan kloten met... was in de coronatijd waren we een beetje aan kloten met de piraten muziek. Op de radio. En toen draaide ik hem ook. Want ik vind het echt ook een waanzinnig liedje. Raymond, die vraagt hem aan. Draai even Jenny Zabel. En ik ken dat, want ik vind het echt een fantastische plaat. Ik weet niet of het goed uitspreekt, want het is met een S, een Z en dan Abel. Jenny Zabel. En dat nummer heet Troubles Here. Ik zal even een klein stukje laten horen, maar dan maak ik je gek. Want die kan wel eens een favoriete plaat van je worden. Ondanks natuurlijk, want je luistert naar Radio NL. Maar ja, je bent ook wel geïnteresseerd natuurlijk in andere liedjes. Maar ja, laat ik dan eens een keer de tipgever zijn dat dit echt een goede plaat is. En dat ik hem niet kan instarten, Raymond, want ik op gedoe. En het laatste wat ik wil voor mijn vakantie is gedoe. Dus we gaan hem helemaal even draaien. Nee, luister mee, kijk. Troubles here, but I ain't gonna worry. Hoe die plaat al begint, hè? Troubles here, but I ain't gonna worry. Is gewoon goed. The way things are. Country. Mooie plaat nog een keer. Troubles here, but I ain't gonna worry. Oh, man. Ik heb ook een thuisstudio zit thuis en dan ben ik dit wat ik nu doe. Troubles here, but I ain't gonna worry. Dan zet ik hem even uit en een slokje bier. En dan nog een keer. Troubles here, but I ain't gonna worry. Ja, country is sowieso mooi, hè? Maar goed, we gaan even naar dieren. Lydie is daar.
1: Kun je voor mij Dorpsrek van Birdie draaien? Oh. Dat is een favoriet van mijn vriend Gerard Jansen. Die is nou niet meer aan het werk, maar ik hoop dat hij het hoort. Nou, groetjes, daar, doei.
0: Dankjewel, we gaan even naar Burgerveen, naar Rolf. Even kijken wat Rolf heeft.
2: Hey, Leurtje, graag even Martje Hoogkamer met... Ik ga zwemmen in Bacardi Lemon. Een echte tijger is niet te temmen. Hey, vast bedankt, hey, yo.
0: Ja, wat moet ik daarop zeggen? Daar kun je niks op zeggen. We gaan ze alle 3 achter elkaar draaien. Alle 3? Ja, deze ook. Dat was hier, but I ain't gonna worry. Nee joh, was hem als een feest. Birdie, Dorpshek, uurtje lekker los. We zijn begonnen. Nou ja, een tijdje natuurlijk. Even een appje, man. Wat kan ik...

0: die laatste die was van mij, hè?
1: Ja, we krijgen een appje binnen. En dat appje dat is van papa Colin. Papa Colin. Hey Stefan, kun je even voor mijn dochters de King van de camping draaien? We zijn net op de camping aangekomen. Nou ja, heel veel plezier daar. Ik zie een fotootje erbij van de twee dochters. Nou, die gaan dansen en die gaan springen, hoop ik.
2: Ik heb hard gewerkt. Heb bakken geld gemaakt. Veel gehad, maar ook weer kwijtgeraakt. Nu heb ik niks meer, alleen de Spaanse zon zat op de hoogste troon. Maar mijn koninkrijk viel om, was ik maar terug

0: was en iedereen verloren. Mijn koninkrijk viel om, maar ik heb Brabant in mijn bloed. Ik ga terug waar ik begon, dus hou maar op. Verzetten heeft geen zin. Ik ben de king, ik ben de king, ik ben de king.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
2: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs en ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
3: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
4: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
5: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
3: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
6: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
7: Een praatje maakt je dag.
8: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
10: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
11: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
13: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
14: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
15: Praxis.

0: Lekker toch?
1: Win 4 tickets voor een dagje Appelscha in verkeers- en attractiepark Duinenzaten. Met maar liefst 8 nieuwe attracties. Meedoen is simpel. Hoor je? Stuur dan het woord Appelscha in de app van Radio NL.
2: Appelscha, yeah!
1: Alle info, radionl.fm.
3: Dit is Radio NL. Altijd aan.
4: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
5: Radio NL.
3: Weerbericht.
6: 6:03. We zijn bezig met een uurtje lekker los. Vanavond is het vrijwel overal droog. De wolken, jazeker, die zijn er gewoon. En morgen wordt het ook bewolkt. De zon laat zich wel op heel veel plaatsen zien. Bijna in alle provincies. Morgen wordt het 24 graden. Het weekend ziet er ook redelijk goed uit. Zomers, maar wel wisselvallig staat hier. Heb je in principe als weerman heb je alles gedekt. Kun je rustig weekend vieren. Alles zit erin. Dan de hoofdpunt uit het nieuws. Dat doen wij in samenwerking met de ANP. Goedemiddag.
7: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Er is iemand opgepakt die meisjes online zou hebben aangezet zichzelf te verwonden. Zo moesten ze zichzelf snijden en dingen op de muur schrijven met hun bloed. Volgens justitie gebeurde dat vanuit een sadistisch online netwerk. Winkeliers mogen een hogere boete opleggen aan winkeldieven als compensatie voor de overlast. Het bedrag gaat na de zomer met 6 tientjes omhoog. Betrapte winkeldieven betalen dan €242. En de 18e etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz uit Ecuador. Hij kwam in het zuidoosten van Frankrijk alleen over de finish. Het was een rit voor de klimmers, maar de echt zware bergetappes komen er nog aan.
6: Dankjewel, Daphne van der Meijs. En dan gaan wij even kijken waar de files staan in ons kikkerlandje. De A10, even opletten, knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel. Daar staat een kwartiertje. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is afgesloten na 3 kilometer. De A15 Gorkum richting Rotterdam, 22 minuten. De A16 Breda richting Rotterdam bij Breda Noord is ellende. Een half uurtje, 10 kilometer. Door wegwerkzaamheden bij Moerdijkbrug. Wat gammelig ding. Ja. Daar is die gammel? Geen idee. De A17 Roosendaal richting Dordrecht. Daar staat 18 minuten. En de A28 Zwolle naar Assen toe. Daar staat 23 minuten. Snelheidscontroles A12 Utrecht richting Arnhem 83,2. Dan de A28 Zwolle richting Assen bij 153,6. En de A35 Enschede richting Almelo. Even opletten bij 69,2. En natuurlijk Bergen op Zoom richting Vlissingen. De A58 bij Hekte met de paal 152,6. Oké, je gaat het echt... Heb je dan niet meegezongen vandaag met de muziek van Radio NL? Dan gaat het nu gebeuren, want dat ene liedje komt eraan.
8: Alarm was er rot, ik ben verliefd.
6: Nou, die komt eraan van Guus Dogge. Ja, ja, Brabander, eindelijk weer op de zender. Fantastisch. En dan ook dat gekke liedje wat ik samen maakte met de Lawine Boys.
9: Antonio had een hele grote pisser. Hij piste in de Middellandse Zee.
3: Het is half zes geweest. We hebben nog een half uurtje. Lekker los te gaan.
10: Luisteraars, go!
3: Laat je brein nog even breinen. Wat wil jij nog horen? Dikke hectiek of kwaliteitsmuziek? Een feesttentje momentje? Jij hebt, wij maken het recept. En dan nu weer een dikke vette klop.
11: Komt-ie dan, hè?
12: Calidad y garantía.

0: Niet naar links, niet naar rechts, maar recht naar voren. Och man, ik heb bij feesttenten toen ook al een dansje gezien. Ze zingen letterlijk de tekst, kom op, erbij. Zeg, ik ga even bellen. Uurtje lekker los, alles kan en alles mag. Alle stijlen kunnen we in principe aan en durven we ook gewoon aan. En ik zal eens even kijken of we deze gast kunnen bereiken. Want ook de Langzame Lummels, daar zijn we niet bang voor. Dat is helemaal de Langzame Lummels. Dat zijn meestal de grote hits van de artiesten. En dit is zo eentje. Dit is zo eentje. Hallo?
1: Hallo?
0: Ja?
1: Met Appelscha.
0: Nee, niet, die prijs is er al uit. Hallo, met Appelscha? Met wie spreek ik?
1: Ja. Ja, met Appie.
0: Ja, met Appie. Nee, maar, ja? Maar hoe heet je nou? We zitten in een heel druk programma. Maar een beetje snelheid. Hoe heet je? Met wie bel ik? Hallo, goedemiddag.
1: Hey, je belt met Arthur.
0: Oh, met Arthur. Arthur, hey, jij vraagt iets leuks aan. Wat wil jij graag horen in een uurtje lekker los? Eindelijk eens een keer weer op Radio NL. Wat voor plaat heb je aangevraagd?
1: Jezus Christus, moet ik even kijken.
0: Nou, je hebt maar één plaat aangevraagd vandaag. Dus het staat hier letterlijk. Maar ik denk misschien leuk om dat even te vertellen. Maar het,
1: Hoe heet het ook alweer?
0: Den Haag. Want jij woont in Spijk. Ja. Dat ligt echt letterlijk links onder Den Haag. In mijn beleving. Of niet? Nee.
1: Nou, nee hoor. Dat is in Groningen.
0: Wacht even. Spijk is in Groningen?
1: Ja.
0: Ik dacht echt serieus dat Spijk bij Den Haag lag.
1: Nee, dat ligt vlakbij Delfzijl.
0: Maar je klinkt als een Rotterdammer en je vraagt iets aan uit Den Haag.
1: Dat vind ik ben Haagenees.
0: Je bent een Haagenees vandaag. Nou, dan gaan wij even voor jou draaien. Den Haag van Harry Klorkenstein. En ken je het verhaal achter Harry Klorkenstein? Of niet?
1: Het Klein Orkest, ja.
0: Prima. Hé, we gaan hem zo draaien. Dankjewel, Appie.
1: Oké, Gozer.
0: Hoi. Gozer, mooie. Maar eerst even...

0: Langzaam al lummel van de bovenste plank.
1: Mooi. Arthur in de uitzending woont in Spijk en Groningen is een Hagenees, maar je klonk als een Rotterdammer. Fantastisch, ja, dat vind ik mooi, leuk. Zeg, sommige liedjes, dan weet je precies wat je moet doen. Als een discjockey iets instaat in een feesttent of op de radio, dan weet je, oh ja, als dit... Ach, kijk, polonaise lopen, biertje erbij. Schat, loop even naar de koelkast, biertje erbij. Ja, lalala. Nou, dan weet je meteen, feest. Als je dit instart... Weet je in principe wat je zou kunnen doen, dat is line dansen. Dan moet je op een rijtje gaan staan, allemaal een hoedje op. En dan ga je een bepaald dansje doen wat die hele lijn doet. Line dansen, ja, is heel speciaal is dat. Ja, ik wil dat niet afzeiken of zo, maar ik heb er een keer bij gestaan. Ik kon me lachen niet inhouden. Ik denk, want weet je wat het is? Dat ziet er heel gaaf uit als iemand gaat line dansen. Heel gaaf natuurlijk, maar die mensen die kijken er ook zo serieus bij. Van kijk ons eens iets doen. We hebben wat ingestudeerd en dat lukt ook nog. Kijk eens even hoe wij een line dancer zijn. Dat was vroeger natuurlijk. Tegenwoordig gebeurt dat denk ik niet meer. Maar het zijn de fatbikers van nu. He, als je de fatbikers ook door het dorp of de stad heen ziet, die kijken ook iedereen aan. Als ze ergens lopen te fatbiken, dan komen ze voorbij. En dan kijken ze van, ja, ik heb zo'n ding. Ja, 1600 euro. En jij niet. Maar goed, waar heb ik het over? Ja, muziek natuurlijk. Soms weet je gewoon wat je moet doen. En als je thuis staat in de woonkamer en ik start nu deze plaat in, dan weet je automatisch, je voeten die gaan iets doen, die gaan van links naar rechts. Links, rechts, links, rechts. Nou ja, gezellig gewoon even. Jantje Koopmans voor Gerrit.
2: Dag

0: feestje lekker los.
1: Het laatste liedje is voor Stefan Edes. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Die zit er op Ameland. En zou graag misschien de Caramba Cosales willen horen. Met Mezzo. Of nee, wil je die er even doorknallen? Zeker.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
3: Tot snel op 247wood.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
7: Hey vrienden, Pascal Redeker hier. Komen jullie zondag 30 augustus weer gezellig naar Horen Zingt Hollands? Wie er optreden? Nou, onder andere Frans Bauer, Snollebollekes, Samuel Welte, André Hazes, Jeroen van der Boom, de Drie J's, Robert van Hemert, Monique Smit, Justin de Wild, Pascal Redeker zelf natuurlijk en heel veel andere toppers. Bestel je kaarten snel op horenzingthollands.nl.
8: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Rijk is de nieuwe hit van Mick Harren en...

0: Ga nu naar Spotify en luister Rijk. Mede mogelijk gemaakt door Broodjeszaak De Nieuwe Rij uit Amsterdam.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo. Radio
5: NL. Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
6: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, met Radio NL.
5: Evenemententerrein in Roden.
6: De Zomertour.
5: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
8: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 6 uur.
7: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Er is een verdachte opgepakt die meisjes online zou hebben aangezet zichzelf te verwonden. Hij zou ze hebben gevraagd zichzelf te snijden en met bloed zijn naam op de muur te schrijven. Volgens justitie gebeurde dat in een sadistisch online netwerk waarin mensen elkaar opjutten om steeds verder te gaan. Iemand die iets pikt uit een winkel moet extra de portemonnee trekken wanneer die wordt betrapt. Supermarkten en andere winkels mogen winkeldieven een hogere boete opleggen als compensatie voor de overlast. Dat is nu nog 181 euro, maar gaat na de zomer met 6 tientjes omhoog. De mysterieuze drones die vorig jaar opdoken langs de Zeeuwse kust vlogen mogelijk ook door de no-fly-zone van de kerncentrale in Borselen. Dat schrijft het AD die documenten had opgevraagd. De kerncentrale bevestigt dat, maar benadrukt dat de drones geen gevaar opleverden voor de centrale. En na de Tour-etappe van vandaag verandert er weinig in de top van het algemeen klassement. Wel komt Richard Carapaz uit Ecuador de top 10 binnen. Hij won vandaag de 18e etappe, een rit die eindigde in een pittige klim. De echt zware bergetappes komen er nog aan. Die zijn morgen en overmorgen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond breekt de zon op veel plaatsen nog door. De wind gaat liggen en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later in de nacht neemt de bewolking toe en wordt het iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
12: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
11: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
13: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
14: Mastertools.nl.
15: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel erof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
16: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
17: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl. Kom naar de Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Feest mee op zaterdag 25 juli met Frank van Etten, Wesley Klein, Boy Wark, Edwin van der Tolen, Danilo Kuiters, Jorieke Sterke, het Piraten Power Hour, Gino Kraus en Robert van Hemert. Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl.
18: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
19: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
20: Of deze, in een leuk plaatsje.
21: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
17: Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info, hollandsemuziekavond.nl. Aanvang 6 uur.
22: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: 5 minuten over 6 geworden. Ik heb een paar line dancers over me heen gekregen. Maar die zijn niet echt boos. Maar wel gênant dat je dat zo riep op de radio. Oké, ja, sorry daarvoor. Ik wil niemand in de kwaad daglicht zeggen. Ik bedoel, als je kan dansen in een feesttent met line dance music. En je staat lekker op een rij. Ik snap het wel. Het is net als breien of bingo. Ja, sommige mensen snappen het niet. Maar ja, ik had er niks over moeten zeggen. Excuus daarvoor. Ja, niet echt natuurlijk. Niet echt gemeen natuurlijk. Maar ik zeg het even op de radio. Nee, maar goed. Is dat nog een dingetje? Wordt er nog een line dance dan in Nederland? Ik bedoel, misschien klinkt het heel raar zo wat ik zeg, maar ik kijk daar zo raar altijd tegenaan. Maar goed, misschien is het wel een uitgestorven ras. De line dance, ik zie het eigenlijk nooit meer bij ons in het dorp of zo. Nou, zeg, de files van dit ogenblik. De A10, knooppunt Koenplein richting Watergraasmeer. Dat is bij Alfred Volendam. Een hoop ellende daar staat een kwartier vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam, 24 minuten. Ook alles afgesloten daar in verband met de Moerdijkbrug, de gammeling. De A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn Noord. Daar staat 13 minuten en dat is 5 kilometer. Snelheidscontroles A1 Apeldoorn richting Amersfoort 75,8. En de A12 Den Haag richting Utrecht 13,3. En de A28 Assen naar Zwolle 160,5.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.

Dit is dat gevalletje dat de live-uitvoering 20 keer duizend miljoen miljard beter is dan de album, de studio-opname. Dit is zo gaaf. Dit is ook dat lachje tussendoor. Hebben ze het er gewoon ingelaten. Heel erg mooi. Peter Koelewijn en zijn Rockerts. Dat kan haast niet anders, een nachtmerrie zijn geweest. Want Peter, die woonde natuurlijk geboren en getogen in Eindhoven. En de Rockerts, die kwamen uit Groningen. Oost-Groningen. Dus hoe moest dat bij elkaar komen? Die hebben bij elkaar komen voor optredens. Dat moet echt verschrikkelijk. Dat moet een nachtmerrie zijn geweest. Want in de tijd waren ze natuurlijk heel populair. En dan woonde je bandje zit boven in Groningen. En jij woont zelf onderin Nederland, in Eindhoven. Allemachtig. En over de Rockerts gesproken, dat is wel mooi. Want die hebben natuurlijk heel veel Peter Koelewijn begeleid. Maar die dachten op een gegeven moment, ja, we kunnen zelf ook wel liedjes maken. Die hebben ook onder de eigen naam liedjes uitgebracht. Dat zijn volgens mij, in mijn hoofd waren 3 singles. Waren allemaal Engelse liedjes, waaronder The Rock'n'Roll Drummer. Dat is de enige die ik... Mary Lee. Vind ik ook mooi, dat is een B-kantje of zo. Maar die hebben 3 platen uitgebracht onder de Rockerts. En toen dachten ze, nou, we moeten ook maar eens even een Nederlands plaatje maken. Toen hebben ze onder de Raketten... Dat is echt waar, hè? Onder de Raketten hebben ze een vernieuwplaatje uitgebracht. Begin jaren 80. Het zit allemaal in mijn brein. Het moet ergens begin jaren 80 zijn geweest. Met een A en een B-kant. De A-kant was Schatje, kom terug. En Brigitte. Ik kan ze allebei even laten horen. Want je gelooft het niet. De Rockerts. Zonder Koelewijn. Nou ja, zonder Koelewijn. Dit is de A-kant. Schatje, kom terug. Dat zongen ze zelf.

plaquette. En dan zonder Peter Koelewijn. Ook niet tekstschrijven, ook niet vernoemd op het plaatje. Maar gewoon aanwezig met zang. Luister maar even. Brigitte. Het is dan mooi dat die gast dat deed vroeger. Hè? Zoals het hoort. Zonder nadenken, gewoon doen. Belangeloos, kosteloos, prachtig.

Jag trodde inte var Game Boy. Goeie plaat eigenlijk al. Nou ja, ik draai er even van YouTube. En dan de B-kant is grappig van de Raketten. Toen dacht Peter Koelewijn, ja, het is mijn bandje, joh. Het zijn de Rockets. Ik doe gewoon ook even mee. Hebben ze een nummer gemaakt, maar die ging zo. Okay.

Wat Gisby ooit geflikt heeft in dit programma, dat mis ik echt. We waren als radiostation het eerste radiostation die zijn muziek oppikte. Dat weten we gewoon, want de rest laten we gewoon zeggen zoals eerst, die verrekte gewoon om te draaien. Wij zijn dat gaan draaien, we vonden het grappig. En toen riep ik ook letterlijk op de radio, Gisby, gast, ik heb geen idee hoe je heet, maar als je dit hoort, als je mij hoort kletsen door de microfoon, kom een keer langs in de studio. En hij deed het. Een paar dagen later, ik was gewoon het radio maken tijdens een uurtje lekker los, weet ik wat allemaal, toeters en bellen. En het is hem gelukt om binnen te komen zonder aan te bellen. Daar stond stond de deur open, is hij gewoon naar binnen gelopen. En toen stond hij daar in de studio. Ik dacht, wat is dit voor gast, joh? Heb ik wat geroepen op de radio? Krijg je een portie klap of zo? Wat gebeurt er? Nee, dat valt ook wel mee natuurlijk. Maar dat was Gisby en die ging zitten. En een heel leuk gesprek gehad. En dat vond ik zo gaaf. Ik mis dat een beetje. Ik mis dat inloopradio. Dat heb ik altijd geinig gevonden. Wij krijgen echt een moddervette studio. Niet normaal. Niet qua apparatuur en zo. Niet overdadig en zo. Maar gewoon groot. Echt heel groot. Als, vanaf een paar maanden of zo. Dan gaan de camera's aan. Dan denk je ook van... Jeetje man, daar hebben we zoveel zin in. Maar dan, ja, misschien kunnen we wat meer mensen uitnodigen of zo. Of een keer gewoon roepen op de radio van... Hey, dit is ons adres, ben je in de buurt? Kom even langs. Leuk man. We hebben ook nog een praatpaal. Kunnen we ook nog ergens buiten neerzetten? Nou, we moeten even kijken. Ik heb er wel zin in, sowieso, aan de nieuwe studio. Niet dat hij niet gezellig is, maar... Hey, zometeen veel plezier met Rory. En wacht even. We hebben natuurlijk onze actie lopen met... we geven kaarten weg voor attractiepark Appelscha. Dat kun je ook appen vanavond bij Rory. Als je het achtbaangeluidje hoort voorbij komen. Maar... Hoor jij vannacht op Radio NL? Ben je nog wakker? Hoor jij vannacht op Radio NL bestekgeluiden? Dus een mes en een vork, een hap uit een bitterbal. Hoor je dat vannacht voorbij komen opeens? Dan hoef je niks te doen. Gewoon negeren.

0: fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
4: Gewoon via isopaleis.nl. B-keus isolatiemateriaal en restpartijen.
3: En dat werkt goed?
4: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
3: isopaleis.nl.
5: Hey vrienden, Pascal Redeker hier. Komen jullie zondag 30 augustus weer gezellig naar Horen Zingt Hollands? Wie er optreden? Nou, onder andere Frans Bauer, Snollebollekes, Samuel Welte, André Hazes, Jeroen van der Boom, de Drie J's, Robert van Hemert, Monique Smit, Justin de Wild, Pascal Redeker zelf natuurlijk en heel veel andere toppers. Bestel je kaarten snel op horenzingthollands.nl.
6: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Lekkere van Albert Heijn.
11: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
12: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
11: En bedankt, hè?
13: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
14: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
15: Zijn we er al?
14: En je team naar de uitwedstrijd brengen? En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora autoverzekering.
17: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
18: Win 4 tickets voor een dagje Appelscha in verkeers- en attractiepark Duinenzaten. Met maar liefst 8 nieuwe attracties. Meedoen is simpel. Hoor je. Stuur dan het woord Appelscha in de app van Radio NL.
19: Appelscha, yeah!
18: Alle info, radionl.fm. Dit is Radio NL.
19: Altijd aan, Radio NL.
18: Altijd aan.
20: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen? Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
21: Radio NL.
18: Weerbericht.
22: Ja, het valt nog een klein beetje tegen vandaag en ook morgen een beetje hetzelfde als vandaag. Her en der kans op een buitje, wel over het algemeen droog. Temperaturen zo tussen de 21 en 24 graden. Nou, dat is op zich niet slecht natuurlijk. Later deze week, dan zeker richting het weekend, gaat het beter worden. Zaterdag wordt de warmste dag. Zondag is wisselvallig.
18: Radio NL.
21: Verkeersinformatie.
23: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt alleen nog wat langzamer op de A16 voor de Amoerdijkbrug richting het noorden. Door wegwerkzaamheden heb je er één rijstrook minder. De vertraging is 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Nog meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. A9 naar Amstelveen bij 56,7. A13 naar Den Haag bij 16,7. En de A28 Assen-Zwolle bij 160,5.

Het is een mooi jaar wat betreft comebacks. Nou ja, comebacks om in ieder geval om aan te tonen dat stemmen van vroeger het nog steeds heel goed doen. Corrie Konings was laatst hier in de studio om haar nieuwe liedje te presenteren. Dat gaat natuurlijk heel goed, er hangt iets in de lucht. Zelfs Imka Marina, ja, dat is dan wel een comeback. Die heeft weer een liedje uitgebracht en die doet weer helemaal mee. Zingt daar ook in dat ze nog lang niet klaar is. En ja, de zangeres zonder naam, dat is net even een ander verhaal, die is er niet meer. Maar dankzij Marco de Hollander is ze er toch nog een beetje bij. Eenmaal in je leven is het liedje dat zij samen maakte, zou je kunnen zeggen, wat Marco dan weer vond en waar hij dan zelf mee aan de slag is gegaan. En dat hoorde je bij Radio Mariel. Justin de Wild daarvoor en Cheerio uit je stereo in de avondshow. Bijzonder goedenavond.

het bewijs. Er was leven voor zwoele zomerdachten. Ja, dat weet je natuurlijk als je vaker naar Radio RL luistert. Maar stel je voor, je zet nu Radio RL een keer aan omdat je denkt, nou, ik heb die zwoele zomerdachten gehoord. Eens even kijken wat er nog meer is. Ik ben aangestoken door het sausje, door het geluidje. Nou, welkom dan ten eerste. Leuk dat je er bent. En deze Rutger van Barneveld, die was er ook. De mazzel dan, hoor je bij Radio RL. En ook Con Amour met De Aarde Draait Rond. Hey, hotels in Nieuw-Zeeland, die zitten nu al vol voor over exact 2 jaar. Nou ja, oké, 1 jaar en 364 dagen, de 22e. In 2028, daar gaat er iets bijzonders gebeuren daar. En daarom zitten de hotels daar al vol. Wat daar precies gaat gebeuren, nou, dat wil je weten nu, hè? Ga ik je zo meteen vertellen, als je blijft luisteren naar Radio NL. En dit is Daarna Winner.

0: jouw tracker verkopen? Bij AgriTrader staat die online voor slechts 8 euro. Het beste nieuws? AgriTrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga dus snel naar AgriTrader.nl. Dan is die tracker echt zo verkocht.
1: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
2: Wij zijn de mannen.
1: Geen gedoe, geen lekkage. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
4: Ah, weer die klote muggen in huis.
5: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
6: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
4: Heerlijk!
5: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Ja?
9: Echt serieus?
10: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
12: Proef, bekijk en beleef het platteland van dichtbij. Concours Ypiek, veekeuringen, grote stunts, kinderspelen. Je kan je niet vervelen. Een uniek dagje uit voor het hele gezin. Vermijd de lange rijen en koop uw toegangskaarten online via landbouwshowopmeer.nl. De eerste maandag van augustus.
13: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
14: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
15: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Radio NL. Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
17: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
16: Evenemententerrein in Roden.
17: De Zomertour.
16: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
19: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 7 uur.
20: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. In Zuid-Limburg zijn 3 jongeren veroordeeld die stenen, hout en andere dingen gooiden vanaf een viaduct. Ze krijgen een taakstraf en moeten de reparatiekosten terugbetalen aan de automobilisten met schade. De 3 zaten een maand in voorarrest. Dat is een van de redenen dat ze van de rechter niet terug de cel in hoeven. Er is gedoe over een optreden van zangeres Sophie Straat. Die vroeg tijdens een festival of alle witte mannen naar achteren wilden gaan om ruimte te maken voor vrouwen. Daar kwamen honderden klachten over binnen omdat ze zou discrimineren. Maar het meldpunt tegen discriminatie is het daar niet mee eens. In Zuidoost-Duitsland is een einde gemaakt aan een mogelijke gijzeling in een bankgebouw in Regensburg. Daarbij is een dode gevallen. Volgens Duitse media een bankmedewerker die werd neergestoken en in het ziekenhuis overleed. De politie heeft uiteindelijk een verdachte opgepakt. Of hij echt mensen gijzelde is nog niet duidelijk. En het was vandaag de zwaarste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Zo'n 1250 deelnemers haalden de eindstreep niet, maar ruim 42.000 wandelaars wel. Het was ook weer druk bij de hulppost van het Rode Kruis, waar lange rijen stonden voor lopers met blaren. Morgen is de laatste dag met de intocht over de Via Gladiola. En dan nu het weer van Weer Online. De zon breekt nog op veel plaatsen door. De wind gaat liggen en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later in de nacht neemt de bewolking toe en wordt het zelfs iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
8: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
2: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
11: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
20: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
23: Hey vrienden, Pascal Redeker hier. Komen jullie zondag 30 augustus weer gezellig naar Horen Zingt Hollands? Wie daar optreden? Nou, onder andere Frans Bauer, Snollebollekes, Samuel Welte, André Hazes, Jeroen van der Boom, de Drieërs, Robert van Hemert, Monique Smit, Justin de Wild, Pascal Redeker zelf natuurlijk en heel veel andere toppers. Bestel je kaarten snel op horenzinkthollands.nl.
11: Claim nu je gratis vesttool 18 volt accu op mastertools.nl.
24: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
25: Ik heb letterlijk niks.
26: Het gaat de hele dag regenen, hè?
27: Nee, ik heb geen regenjas.
26: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
28: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
26: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
28: Dus waar moet je zijn voor de magic?
29: Jojo.
30: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
31: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
32: Radio NL.
33: Verkeersinformatie.
34: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is achter de rug, maar er zijn nog een paar files die opvallen. Zo is het nog steeds druk op de A16 richting Rotterdam naar Breda. Er staat file voor de Moerdijkbrug. Vanwege werkzaamheden is één rijstrook dicht. Vertraging is 10 minuten. Dan een kapotte auto bij Hendrik Ido Ambacht, de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Een file van 15 minuten, twee rijstroken minder. En drukte voor de Duitse grenscontrole in het zuiden van het land, de A76. Vanaf knooppunt Kunderberg 3 kilometer en 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Langs de A2 naar Eindhoven bij 180,9. A12 naar Arnhem bij 83,2. En de A35 naar Almelo bij 69,2.
32: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
35: Zometeen een mooie klassieker. Koos Albers en Pierre van Dam. Zij zijn echte vrienden. En dit is Bob Oppenberg.
32: Dit is de muziek van Radio NL. Radio.

0: dit blijft geweldig om eens in de zoveel tijd even te horen, toch? De echte vrienden, het waren Koos Alberts en Pierre van Dam.
1: Ja, dames en heren, het is weer komkommertijd op bij Radio NL.
0: Ja, en precies om die reden hebben wij weer het belangrijkste, onbelangrijke nieuws van dit moment op een rijtje gezet in het komkommernieuws. Een man in Amerika die heeft een huis gekocht via een veiling. Nou is dat op zich het nieuws niet, maar toen hij daar voor het eerst binnenstapte, vond hij 3 lichamen in de slaapkamer. 3 lijken. Ja, eet smakelijk trouwens als je nog zit te eten. Het zou gaan blijkbaar.

0: Het zou gaan blijkbaar om de oud-eigenaresse van het huis, haar zoon en dan nog iemand. Daar weten ze niet wie dat is. Daar wordt nog aan gewerkt, dat wordt nog onderzocht. Maar het zou je maar gebeuren dat er letterlijk lijken uit de kast komen vallen. Dat wil je niet hebben natuurlijk. Een zonsverduistering in 2028, dat is over 2 jaar, die zorgt nu al voor volgeboekte hotels in Nieuw-Zeeland. In een bepaalde stad daar. Het is de eerste volledige zonsverduistering in Nieuw-Zeeland sinds 1965. Dus er zijn heel veel mensen die dat willen zien uiteraard. Het plaatselijke museum heeft al een klok neergezet die aftelt tot de volledige zonsverduistering. Dat is over precies 1 jaar en 364 dagen. Dus 22 juli 2028. Mocht je nog een hotelkamer willen boeken daar, dan zou dat kunnen. Ik geef het maar even mee. Gisteren, dus exact 2 jaar voor de verduistering, is die aftelklok gestart. En een Indiase softwareontwikkelaar die is gearresteerd voor het verspreiden van honderden valse bommeldingen in India. Hij zou in 3 jaar tijd meer dan 500 meldingen hebben gedaan. Onder andere bij luchtvaartmaatschappijen, scholen, universiteiten, politici en andere prominente figuren. De man die had zich verstopt achter allerlei versleutelingen en VPN's en hoe dat dan allemaal maar heet in IT-taal. Maar hij viel uiteindelijk om een hele domme reden. Hij had namelijk bij een van die meldingen, hou je vast, zijn eigen e-mailadres gebruikt. Dan is het in 500 keer toch een keer misgegaan. Hè? Dan is het zo'n IT-wizard en dan gaat het toch nog mis. Ai, ai, ai, dan loop je toch tegen de lamp. Ja, misschien maar goed ook. De politie is daar nog aan het onderzoeken hoe groot de schade is trouwens. Nou, ben je weer op de hoogte? Hè? Dat is toch mooi. Kun je morgen bij de koffieautomaat of op de camping toch weer even... Hè? Ben je het mannetje of het vrouwtje? Zo is het ook weer natuurlijk. Je bent bij Radio Wadel. Ik ga je er niet meer mee vermoeien. Gewoon lekker muziek draaien. Hans de Boy komt eraan. En dit is Jeffrey Leunenberg.
1: Belladonna, quattro formaggi.

0: kan niet anders. Deze is deze zomer weer heel veel te horen, denk ik. Op festivals, braderieën, feesttenten, noem het allemaal maar op. Dit is een klassieker voor in de eeuwigheid. Dirk Mieldijk en Vier Zomers Lang.
1: Vier Zomers Lang, hey.
0: Ja, dat hoort dan iets anders, dat snap je ook natuurlijk. Zeg, zometeen misschien wel jouw kans om naar het pretpark in Appelscha te gaan, naar Duinenzaten. Hoor je de achtbaan, dan is dat...

0: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
1: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
2: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs. En ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
1: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
3: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.
4: Bart isoleert met de isolatieshop. Ja. De aannemer, de energiecoach. Hi. Echt heel Nederland isoleert met de isolatieshop. Met de grootste voorraad en snelste levering van, ook, heel Nederland. Doe het zelf, hoor.
5: Oh, fuck, man.
4: Isoleren doe je met isolatieshop.

0: Dus lekker toch?
1: De nieuwe single Ik mis je van Gideon is uit. Een warmer Nederlandstalige single met een pakkend refrein en een tekst waarin iedereen zijn eigen verhaal kan herkennen.
2: Dus ik mis je als je hier niet bent.
1: Ik mis je van Gideon is nu overal te beluisteren en te streamen. Kijk voor meer informatie en boekingen op gideonmusic.nl.
3: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs. Alle dozen 5 stuks 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi 1,5 liter voor maar 1 euro. Een voordelige zomer. Dat is die ja van Jumbo.
5: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Bespaar gemiddeld 500 euro op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Win 4 tickets voor een dagje Appelscha in verkeers- en attractiepark Duinenzaten. Met maar liefst 8 nieuwe attracties. Meedoen is simpel. Hoor je. Stuur dan het woord Appelscha in de app van Radio NL.
8: Appelscha, yeah!
7: Alle info radionl.nl.

0: Lisa Sieneke, ex-Hollandse Nieuwe.
1: Ik doe wat ik wil, hoorde je bij Radio Wadeel. Het station dat je deze week naar het pretpark stuurt in Appelscha. Als je de achtbaan voorbij hoort komen, dat is ons favoriete bijbaantje deze week, op de knop van de achtbaan drukken. En warempel, daar is de... En dit is jouw teken. Appels gaan sturen in de app van Radio Wadeel. Levert je misschien wel 4 pretparkkaarten op. Dit is David Abichel. Kom dan.

0: Ik hoef niet meer ver te rijden, hoorde je bij Radio NL. Ja, zijn truck dit weekend te bewonderen bij het Truckstar Festival. Ik zeg het er maar even bij. Onze Hessel die staat er ook bij. Je kan in de cabine gaan zitten en een echte Henk Wijngaard song zingen. Alsof je Henk zelf bent en dan de stem van de cabine worden. Dat is wel even belangrijk dat je dan met die eer er vandoor gaat natuurlijk. Dus als je toch bent op het festival daar, loop even bij ons langs. Menzo Kortland is er ook bij. Die staat daar de boel te presenteren. Die duikt met jou in die cabine. En achteraf kun je ook nog een Henk Wijngaard petje en vaandel en wat je allemaal mee wil nemen. Dat kan als aandenken ook nog allemaal gekocht worden. Dus nou, dat is ideaal. Henk Wijngaard op de stand van Truckstar van Radio NL. Ga dat checken, zou ik zeggen. De andere achtbaan in. Letterlijk, het is de Appelscha-achtbaan, de Radio NL Rollercoaster. De enige achtbaan in Nederland waar geen rij voor staat, maar die je wel naar Appelscha laat racen, naar pretpark Duinenzaten. Daar krijg je dan ook gratis eten van ons, gratis parkeren. Dus alles is inbegrepen deze vakantie. Dat is ideaal. Ik heb contact met Emst. Daar is Hugo. Goedenavond. Hoe is het?
1: Ja, super.
0: Wat ben je aan het doen?
1: Ik ben in de vakantie vandaag dus.
0: Oh, lekker, lekker, lekker. Ga je nog weg?
1: Ja, naar de camping.
0: Oh, heerlijk. Caravannetje?
1: Ja. Ja, lekker.
0: Mooi. Veel mensen op de camping. Ideaal.
1: Ja, echt wel. Mooi weer nu, dus wat wil je nog meer?
0: Ja, en het wordt alleen maar beter nog, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Kun je zwemmen op die camping, of dat niet?
1: Ja, ook van alles doen. Zwemmen
0: heerlijk.
1: En genieten.
0: Barbecuen.
1: Ja, ook, ja.
0: Feestje bouwen.
1: Feestje bouwen, ja.
0: Heb je verder nog vakantieplannen, dingen die je daar wil doen? Of zeg je, nou, gaan we gewoon lekker zitten op die camping en dan zien we het wel?
1: Dan zien we het wel, zeg maar.
0: Heerlijk. Ja, meer heeft een mens soms ook niet nodig, hè?
1: Nee, dat bedoel ik.
0: Was je toe aan vakantie?
1: Ja, dat wel.
0: Drukke tijd gehad?
1: Ja, super.
0: Op het werk? Wat doe je voor werk?
1: Ik zit op het trekken, zeg maar. Ik denk naar schoonmaken, zeg maar, van mijn vakantie.
0: Oh ja, kijk, de laatste loodjes en dan kan die ook even met vakantie.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Hey, en heb jij nog ruimte in de vakantie om eventueel naar Appelscha te gaan?
1: Ja, tuurlijk. Mijn zoontje, zeg maar, die heeft wat, zeg maar, veel meegemaakt en zo, zeg maar. En dan is het wel leuk om daar naartoe te gaan, zeg maar.
0: Ja, kijk, even afleiding en gewoon even een mooie tijd daar.
1: Ja.
0: Nou, dat klinkt goed, Hugo. Ik heb mooi nieuws. Je gaat naar Appelscha.
1: Hey, dank je.
0: De 4 kaarten gaan we naar je opsturen. Daar ga je gezellig met je zoon. Mag je nog 2 mensen meenemen. Dus denk daar rustig over na, zou ik zeggen. En maak er een mooie dag vandaag.
1: Dat komt goed, dank je wel.
2: Altijd aan.
3: Radio NL.
2: Radio NL.

kom maar op. Het was Sam van Veldhoven op Radio Wareel. En ook nog Suzanne en Freek. En het prachtige Als het avond is. Nou, als het avond is, dan luister je natuurlijk naar Radio Wareel. Zeker op donderdagavond. Die maken we altijd extra gezellig. De dolle donderdag. En ik ben eigenlijk wel weer benieuwd. Wat ben jij op dit moment aan het doen? Zometeen doen we namelijk ook weer het Rondje Nederland. En donderdagavond is zo'n heerlijke avond om toch een beetje voor te sorteren op het weekend. Hè? Om alvast eens met vrienden wat leuks te gaan doen. Even bij elkaar te komen. Misschien klusavond. Ben je onderweg naar de koopavond? Of is dat er voor jou allemaal niet bij omdat je nog druk aan het werk bent? Dat je nog in de vrachtwagen zit? Of misschien ben je nog wel iets heel anders aan het doen. Zit je in de schoonmaak, onderweg naar je nachtdienst in de zorg? Zit je in de haven momenteel, achter het stuur van je bus? Oh ja, ik heb laatst geleerd van een buschauffeur dat je mag dus eigenlijk in de bus helemaal geen radio meer luisteren. Ik weet dus niet of dat echt waar is. Dat gaat de app zo meteen uitwijzen. Als er geen buschauffeurs reageren, dan weten we ook genoeg natuurlijk. Maar het Rondje Nederland komt eraan zo meteen. Wat ben jij aan het doen? Daar ben ik wel even benieuwd naar. Deel dat met de rest van Nederland via een tekst- of spraakberichtje in de app van Radio Wareel. Dit is Wesley.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
1: Tot snel op 247wood.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Weer die klote muggen in huis.
4: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
5: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
3: Heerlijk!
4: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Proef, bekijk en beleef het platteland van dichtbij. Concours Piek, veekeuringen, grote stunts, kinderspelen. Je kan je niet vervelen. Een uniek dagje uit voor het hele gezin. Vermijd de lange rijen en koop uw toegangskaarten online via landbouwshowopmeer.nl. De eerste maandag van augustus.
9: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren. Radio
3: NL. Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
4: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
3: Evenemententerrein in Roden.
4: De zon.
3: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
6: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 8 uur.
7: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Op sociale media gaan oproepen rond om vanavond te gaan vechten tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. De politie heeft de berichten ook gezien en is extra alert, schrijft de regionale omroep. Of er extra veiligheidsmaatregelen zijn genomen, wil de politie niet zeggen. Ze vragen de berichten niet verder te verspreiden. Er komt een stille tocht voor de Rotterdammer van 18... die eerder deze week in Nijmegen werd doodgeschoten. Dat gebeurde niet ver van de Vierdaagse feesten. Volgens Hart van Nederland is de herdenkingstocht zondagmiddag in Rotterdam. De familie vraagt alle deelnemers om een wit t-shirt aan te trekken. Inwoners van Gaza hadden de afgelopen maanden iets meer te eten. Dat komt doordat er minder wordt gevochten en Israël meer noodhulp toelaat. Toch zijn de omstandigheden volgens de voedselwaakhond van de VN nog altijd schrijnend. De organisatie benadrukt dat de voedselcrisis in Gaza nog lang niet voorbij is. En Frenkie de Jong heeft aan het WK voetbal een vervelende blessure overgehouden en kan voorlopig niet in actie komen voor zijn club Barcelona. De Jong heeft een scheurtje in zijn knieband. Het kan zijn dat hij daar al last van had in de tweede groepswedstrijd tegen Zweden. Toch heeft hij daarna nog alles gespeeld. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond breekt de zon nog even door. De wind gaat liggen en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen is het vrij zonnig met maxima van 23 tot 25 graden. En er staat weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
11: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
10: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
12: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Radio NL.
6: Verkeersinformatie.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister heeft geen flitsers gemeld langs de Nederlandse snelwegen.
5: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
8: Rory Jonker, ga!
9: Onderweg naar het rondje Nederland. Laat van je horen via de app van Radio NL. Wat je aan het doen bent, krijg je nu El Joe van mij.
5: Dit is de muziek van...

naar vakantie. De Route du Soleil hoorde je bij Radio Barel. En daarvoor ook nog muziek van Eltjo van Wijk. Oh ja, Langzaam maar zeker hoorde je daar. Juist. Zo, donderdagavond, wat ben je aan het doen? Dat is de vraag. Deel het even met de rest van Nederland. Dat doe je via een appje in de Radio Barel app. Die is helemaal gratis, kost je niks. En nou ja, wij weten wel even hoe het met je gaat. Dat is natuurlijk ook wel leuk. Laat van je horen. Ik pak er even wat appjes bij hier. Begin even bij Henk uit Veenendaal. Die zegt, ik heb de hele dag op de bouw gewerkt en ik mag nu lekker uitrusten. Ah, geniet ervan, Henk. En hopelijk hoef je morgen niet al te lang meer richting het weekend, zou ik zeggen. Marieke uit Ommen, die is de tafel aan het afruimen. En ze zegt, ja, mijn man heeft vanavond heerlijk gekookt. Dat doet hij eigenlijk niet altijd. Nou ja, tenminste, lekker koken doet hij dat niet altijd. Of kookt hij gewoon niet zo vaak? Dat is dan even de vraag. Maar Marieke heeft in ieder geval lekker gegeten. Kijk, Marieke, jouw man heeft bonuspunten gescoord. Dat is altijd mooi natuurlijk. Richard uit Ankerk, die zit nog op de trekker. Nog even een paar baantjes en dan is het mooi geweest. Bianca uit IJmuiden, die wandelt nog even met de hond over het strand. Och, heerlijk. Ja, heerlijk even uitwaaien, stuurt Bianca. Ik kan me dat helemaal voorstellen.

0: Bianca, jaloers. Maar dat is altijd als iemand stuurt... ik ben ergens op het strand of ik loop ergens door de bossen... dan denk ik, ja, doe maar, zie in. Peter uit Lichtenvoorde, die is de bestelbus aan het uitladen. Daarom daarna even lekker naar huis. Oh, nou, dat klinkt ideaal. Monique uit Maassluis, die is nog even de was aan het doen. Dit weekend op vakantie, dus dan moet het allemaal wel klaar zijn natuurlijk. Nee, dat snap ik inderdaad. Ja, dan wil je natuurlijk niet met vuile sokken en zo op vakantie... of alles nieuw hoeven kopen. Succes daar, Monique. En fijne vakantie uiteraard. Berichtje van Jan uit Tebergen. Die is nog even machine aan het schoonmaken op het werk. Nog een kwartiertje en dan zit het erop. Dan ben ik klaar. Karin uit Driebergen. Ik zit in de auto onderweg naar mijn ouders. Even gezellig op visite. Nou, gezellig. Proost op de koffie daar. En doe ze de groeten, Karin. Zou ik wel gezellig vinden. Dennis uit Zuidbroek, die is lekker in de schuur aan het werk. Aan zijn zundap. Donderdagavond is hobbyavond. Ah, lekker zo'n hobbyavondje toch, Dennis. Geniet ervan, zou ik zeggen. En een zundap, laten we heel eerlijk zijn. Mooi apparaat natuurlijk. Dus lekker om mee aan te klus te gaan. Nou, tot zover het rondje Nederland. Ik zie dat er nog van alles binnenkomt. Misschien kunnen we zo meteen nog even een rondje doen. Als je nog even mee wilt doen, dan ben je van harte welkom in de app van Radio WNL om van je te laten horen. Saskia en Serge zometeen, Mick Harre ook en nu John de Bever en De Lach.
1: Daar waar nam ik glas en zo voorkom ik

Wel de Radio RL Studio. Hij was te gast bij Hessel. Eigenlijk om te praten over zijn nieuwe liedje, hè, met Emma Lacroix samen. Dat heet Rijk. Maar ja, uiteraard gaat het dan ook even over de rest van Mick Harre. Die heeft natuurlijk genoeg meegemaakt en genoeg liedjes uitgebracht. Dus wat dat betreft, die man die kan middagen blijven vertellen in dat mooie, karakteristieke Amsterdamse accent van hem. Dus was een mooie middag om hem gisteren even over de vloer te hebben. En ja, je hoorde hem zojuist op Radio RL met zijn liedje Gekkenhuis. Kijken we nog eens even gezellig in de app voor het Rondje Nederland. Daar komen we Anja tegen uit Bavel. Die zit met een kop koffie op de bank even rustig bijkomen van de dag. Erik uit Hattem, die gaat zijn zoon ophalen van voetbaltraining. Oké, nou, succes daar, doe hem de groeten. Linda uit Kollum, die is net thuis van de avonddienst. Tijd om lekker op de bank te ploffen. Heerlijk, geniet ervan. Verdien de rust dan in dat geval. Patrick uit Gimmert, die is nog even een paar kozijnen aan het schilderen. Gaat om Gemert trouwens, hè, in Brabant. Dat even duidelijk is. Morgen wil ik het af hebben, stuurt hij. Nee, oké, succes dan, Patrick. Jolanda uit Gennep is boodschappen aan het doen. Nog even langs de groenteafdeling en nog even brood halen. Ja, en dan ondertussen lekker Radio WDL luisteren met de oortjes in. Dat doe jij goed, Jolanda. Marco uit Zevenaar zit nog in de vrachtwagen. Nog een uurtje rijden en dan ben ik thuis. Petra uit Elspeet is de kippen aan het voeren. Daarna lekker naar binnen. Hey, heel goed. En eet smakelijk, hè, voor de kippen dan bedoeld. René uit Wijk bij Duurstede is de fietsen van de auto aan het halen. We zijn net even een dagje weg geweest. Net terug stuurt hij. Oh, nou ja, leuk. Ik hoop dat je een leuke dag hebt gehad dan, René. Carla uit Veren die zit nog even op een bankje aan de haven. Het is hier heerlijk rustig. Nou, dat kan ik me voorstellen. Ja, ik stel me dat dan voor. Het prachtige plaatsje Veren, zo'n vestingplaatsje. En dat je dan... je kan daar ook op een soort dijk staan, toch? En dat je dan zo het dorpje in kijkt en over het water kijkt en zo. Het is prachtig daar. Ja, dus ideaal als je daar nu kan zitten, Carla. Geniet ervan. En dankjewel voor het duur doorsturen van je berichtje in het kader van het Rondje Nederland. Ik vind het ook wel weer even mooi geweest natuurlijk. We zijn een beetje door de berichtjes heen. Dus dat is dan ook wel weer prima. Komt mooi uit. Kunnen wij door met de muziek van Radio WNL. Harten 10 hoor je zometeen. En dit is het nieuwste wapenfeit van onze Neder-Duitser. Danny Christian is op de Russische...

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Rijk is de nieuwe hit van Mick Harren en Emma Lacroix.
2: Want ik ben rijk.
1: Ga nu naar Spotify en luister Rijk. Mede mogelijk gemaakt door broodjeszaak De Nieuwe Rij uit Amsterdam.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
5: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant, 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Oeh, ik moet nog wat jaren mee.
1: Vals, mag. Enthousiasme? Graag. Zing jij onderweg ook altijd mee? Kom dan naar het Profile Truckstar Festival. Stap in de originele truck waar de carrière van Henk Wijngaard begon. Op het festival de Henkoek Cabine Karaoke. Zingen houdt je fit, dus pak de microfoon en zing mee. 25 en 26 juli in Assen. Mis het niet.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Laat je lachen.
9: It's funny, because it's true.
8: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
10: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
11: Zeker weten.
10: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
13: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
14: Win 4 tickets voor een dagje Appelscha in verkeers- en attractiepark Duinenzaten. Met maar liefst 8 nieuwe attracties. Meedoen is simpel. Hoor je. Stuur dan het woord Appelscha in de app van Radio NL.
15: Appelscha, yeah!
14: Alle info, radionl.nl.

dit is, ik kan me nog herinneren dat ik vorige week zat te vertellen op vrijdagmiddag dat dit dan de nieuwe Hollandse Nieuwe zou zijn voor komende week. En dan is het nu alweer donderdagavond, gaan we morgen de nieuwe bekendmaken. Maar deze die mag het hele weekend nog wel mee, sowieso. En daarna wat ons betreft ook, nou niet per se als Hollandse Nieuwe meer dan, maar dan gaan we hem gewoon draaien, want hij is leuk. De nieuwe van Helemaal Hollands is deze week de Helemaal Hollandse Nieuwe. Titanic hoorde je op Radio Wadel. En Diesel daarvoor nog met Down in the Silver Mine.

0: Martin Moreiro op... Ja. Hey, gezellig, Martin Moreiro op Radio RL.
1: Het laatste rondje.
0: Ah, sorry, maar ik krijg bij deze man altijd een beetje de neiging om zo te gaan praten. In mijn hart hoor je en daarvoor nog Django Wagner en Waarom ben je gegaan? Allemaal op Radio RL. En zometeen, dan gaan we weer het allerlaatste liedje van vandaag draaien. In ieder geval het allerlaatste verzoekje en het laatste liedje van dit radioprogramma. Zo moet ik hem eigenlijk uitleggen. Laatste rondje komt eraan en omdat het donderdag is, gaan we op zoek naar gekke dingen. Dingen om alvast een beetje het weekendgevoel te verspreiden. Ja, ik weet het, als je nu vakantie hebt en het voelt als één groot weekend. Nou ja, in dat geval, waar heb je zin in? Dan maakt het in principe helemaal niet uit. Hè? Dan ga je vanavond gewoon een mooie avond tegemoet. En dan heb je sowieso weer zin in een lekker liedje. Nou, ik zit een beetje te bazelen, daar gaat het eigenlijk helemaal niet om. Maar ik wil heel graag van jou horen welk liedje jij zometeen op de radio zou willen hebben. En bij voorkeur lekker een beetje een vrolijk liedje. Iets om het weekend alvast een klein beetje mee in te luiden. Ondanks dat je misschien morgen nog door moet. Kan zijn dat je dit weekend nog moet werken natuurlijk. Die mensen zijn er altijd. Maar we moeten gewoon dat weekendgevoel alvast een beetje verspreiden door Nederland. Als je een mooie hebt, laat maar weten in de app van Radio RL.

0: geschreven op een Tilburgse zolderkamer. Over de stad van de liefde, ook alweer 11 jaar geleden dat het liedje uitkwam. Ik heb hem toen nog wel eens op zien treden, ook daadwerkelijk op de Tilburgse kermis. Kenny B hoorde je en Parijs op Radio Bril. En daarvoor de nieuwste Wesley Klein. Niet zo bij mij.
1: Het laatste rondje.
0: Nou, vooral wel bij mij even droppen wat je graag zou willen horen. In de app van Radio Bril is dat welkom wat betreft het rondje Nederland. Komt een berichtje binnen van Chris uit Zwaag-Westeinde. Die heeft zin om André Hazes even te horen met het laatste rondje. Ah, dat hoor je nu eigenlijk ook wel een beetje op de achtergrond natuurlijk. Dan komt er een berichtje binnen van Timo. Die heeft wel zin in een mooie Henk Wijngaard. Bijvoorbeeld de truckcar, de stockcar race. Of een andere mooie, de containersong zou ook nog kunnen. Net waar wij zin in hebben. Nou heb ik Henk Wijngaard net ook al even gedraaid. Even een mooie uit het archief getrokken, al zeg ik het zelf. Dus ik laat hem heel even liggen. Maar ja, Henk Wijngaard, nog genoeg te horen binnenkort op Radio RL. Ja, eigenlijk altijd. Dan is er ook een berichtje van Bram. En die zou heel graag, die heeft wel zin om even lekker een beetje terug te gaan naar carnavalse sferen. Stuurt hij zo midden in de zomer. En het is inderdaad ook Tilburgse kermis, dat stuurt hij ook. Dan is het heerlijk om even Lamme Frans te horen met de politie. Nou, dat kunnen we wel even doen, dat vind ik een mooie.
2: Hier spreekt de politie!

0: daar mee rijden.
1: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
1: In 3 stappen je keukenblad op maat. Kijk op 123werkbladen.nl.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Anders grijp je mis.
9: Een herinnering aan haar oma bracht Joanne Hamer op een bijzonder spoor. Tijdens een autorit zag ze een oude foto en hoorde weer dat bekende zinnetje. Dit is de nieuwe single van Joanne Hamer. Kijk voor alle info en boekingen op joannehamer.nl.
10: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar €1,25. Op naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct. En studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
15: Deze week in de bonus. De Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
17: Radio N.
18: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
19: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, naar het Radio NL.
18: Evenemententerrein in Roden.
19: De Zomertour.
18: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
0: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 9 uur.
6: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
7: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Vrouwenhater en influencer Andrew Tate en zijn broer hoeven geen hulp te verwachten van de Amerikaanse president Trump, waar ze fan van zijn. De broers zijn opgepakt in Miami en volgens het Witte Huis gaat Trump zich niet verzetten als ze worden uitgeleverd aan Engeland. Daar moeten ze terecht staan voor verkrachting en mensenhandel. Er zijn bij de Nijmeegse Vierdaagse feesten extra maatregelen genomen na de geweldsincidenten. Er lopen meer agenten rond en er wordt preventief gefouilleerd. Toch zegt een geweldsprofessor tegen Omroep Gelderland dat het aantal incidenten wel meevalt. Bij een evenement met 1 miljoen bezoekers gaat er volgens hem nou eenmaal soms iets mis. Rapper Ali B. wil doorgaan met het adviseren van ondernemers, want hij moet gewoon werken, zegt hij tegen RTL Boulevard. Gisteren werd een ondernemers-event afgeblazen waar hij een praatje zou houden. De organisatie was bang dat het een mediaspectakel zou worden waarbij alles zou draaien om Ali B.'s veroordeling voor verkrachting. En de knieblessure die Frenkie de Jong opliep tijdens het WK voetbal is erger dan gedacht. Op zijn Instagram zegt de Jong dat hij van de artsen van Oranje te horen kreeg dat het maar een kleine blessure was. Bij zijn club Barcelona blijkt nu dat hij een scheurtje in zijn knieband heeft en voorlopig niet kan spelen. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt af naar 10 tot 15 graden en de wind gaat liggen. Vannacht neemt de bewolking toe en wordt het iets warmer. Morgen is het vrij zonnig met 23 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
20: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
21: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
22: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
23: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech.
24: ANWB en gaan. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
25: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
24: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
18: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al.
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
0: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
5: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer voor minder. Simpel.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
11: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van Flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van Flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op Pearl.nl.
13: Win 4 tickets voor een dagje Appelscha in verkeers- en attractiepark Duinenzaten. Met maar liefst 8 nieuwe attracties. Meedoen is simpel. Hoor je. Stuur dan het woord Appelscha in de app van Radio NL.
14: Appelscha, yeah!
13: Alle info radionl.fm.

0: man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
1: En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatje.
6: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: plafond.nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis. Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
7: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
8: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
9: Tot snel op 247wood.nl.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
11: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu 2 voor 17,99 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Radio NL.
13: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
14: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
13: Evenemententerrein in Roden.
14: De Zomertour.
13: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 10 uur.
17: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Rijkswaterstaat is begonnen met het onderzoek naar de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem, waar vrachtwagens niet meer overheen mogen. Er worden samples genomen van de constructie en daarom is er in de richting van Breda een rijstrook dicht. Het onderzoek duurt bij elkaar 4 nachten. De grote natuurbrand in Frankrijk ten westen van Bordeaux is nog altijd niet onder controle en bij het bestrijden ervan is een brandweerman gewond geraakt, mogelijk door een explosie. De brand heeft al duizenden voetbalvelden aan natuur verwoest en zeker 20.000 mensen werden geëvacueerd. Het incident vanmiddag in een bank in Zuid-Duitsland was een roofoverval. Eerst hield de politie nog rekening met een gijzeling. Een man was het bankgebouw in Regensburg binnengedrongen met een mes en stak iemand neer. Die overleed later in het ziekenhuis. De dader werd na 3 uur opgepakt. En chocolademaker Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd omdat het consumenten zou misleiden over kinderarbeid. Het bedrijf beweert dat het kinderarbeid op cacaoplantages in Ghana en Ivoorkust aanpakt. Maar volgens een activistisch advocatenkantoor is daar maar weinig van waar. Lindt ontkent de beschuldigingen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het helder, de wind gaat liggen en 's nachts koelt het af naar 10 tot 15 graden. Later in de nacht neemt de bewolking toe en wordt het zelfs iets warmer. Morgen is het vrij zonnig met 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
12: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
17: Nu ook boksprings en bedtextiel. Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
20: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
21: Ah, nee.
20: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
22: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
23: Fans van voordeel.
22: Aldi.
24: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
25: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
24: Dus waar moet je zijn voor de magic?
25: Jojo.
22: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla per krop maar 49 cent. Aldi.
15: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
1: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Ja?
4: Echt serieus?
5: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op glasvezel plus tv. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
5: Ah, nee.
4: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
6: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
7: Zo dus.
5: Wow.
7: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Win 4 tickets voor een dagje Appelscha in het verkeers- en attractiepark Duinenzaten. Met maar liefst 8 nieuwe attracties. Meedoen is simpel. Hoor je. Stuur dan het woord Appelscha in de app van Radio NL.
9: Appelscha, yeah!
8: Alle info radionl.fm.

0: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000...

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
3: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram.

0: weten.
1: Mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Radio NL. Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
5: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
4: Evenemententerrein in Roden.
5: De zon.
4: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 11 uur.
4: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. De politie wil dat mensen geen berichten delen waarin wordt aangemoedigd om tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen te gaan vechten. Volgens Omroep Gelderland gaan er op social media zulke oproepen rond onder jongeren uit de Randstad. Tijdens de vierdaagse feesten zijn er eerder deze week al slachtoffers gevallen door geweld. Voor het eerst in 20 jaar gaan de eurobiljetten er anders uitzien. En de Centrale Bank van Europa heeft nu 10 ontwerpen gepresenteerd. Het gaat om afbeeldingen van onder andere de Duitse componist Ludwig van Beethoven en een ijsvogel. Iedereen in de 21 eurolanden mag erover stemmen. De maritieme afdeling van de Verenigde Naties heeft de aanvallen op schepen in de Rode Zee veroordeeld. Houthis blokkeren de Rode Zee voor schepen uit Saoedi-Arabië. Gisteren hebben ze 2 olietankers uit het land aangevallen die er toch doorheen gingen. Op 1 schip brak brand uit, maar de bemanning bleef ongedeerd. En in de voorronde van de Europa League heeft FC Twente met 2-1 verloren van Ferencváros. Volgende week is de return in Budapest die Twente moet winnen om door te gaan. In de voorronde van de Conference League heeft Ajax wel ruim gewonnen. In Servië werd het 4-1 tegen Vojvodina. Daarmee lijkt de return volgende week een formaliteit. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Later vannacht meer bewolking en dan gaat de temperatuur iets omhoog. Morgen wordt een zonnige dag en 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
11: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
12: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
13: Als je Vodafone mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
13: krijg je tot wel 20 euro korting.
14: Elke maand weer.
13: En hoe meer data en snelheid,
14: hoe groter die korting.
13: Dat is One. Van Vodafone.
14: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
15: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
16: Oh, weer een muis.
15: En samen spelen.
16: Kom maar. Ja.
15: Au. En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
17: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
15: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
0: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Dit is de muziek van Radio.

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1,029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu bij BelSimpel.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
2: Oh, weer een muis.
1: En samen spelen.
3: Kom maar. Ja.
1: Au. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.

0: acties? Meedoen is simpel. Hoor je? Stuur dan het woord Appelscha in de app van Radio NL.
1: Appelscha, yay!
0: Alle info radionl.fm.

0: dit zit echt fantastisch, Tineke.
1: Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof.
0: Verwen jij je maar.
1: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
0: Maar mij?
1: Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan.
0: Ja, ik voel hem.
2: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatje.
10: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
16: Ik doe het voor gezonde nieren.
17: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
18: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
19: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
20: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
21: Radio NL. Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
22: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten met Radio NL.
21: Evenemententerrein in Roden.
22: De zon.
21: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
23: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
24: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 12 uur.
23: Altijd aan.
25: Nu het nieuws op Radio NL.
26: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. In Rotterdam lijken mensen zich te houden aan het gebiedsverbod in de wijk De Esch in Kralingen. Bewoners wilden dat omdat er al jaren veel overlast was van straatraces en drugsgebruik. Tussen 11 uur 's avonds en 5 uur de volgende ochtend mag er nu niemand zijn die er niets te zoeken heeft. Er was vanavond bijna niemand te zien. Bij de vierdaagse feesten in Nijmegen zijn al meerdere dagen incidenten geweest. Daarbij wordt geweld gebruikt, maar een expert op dat gebied zegt tegen Omroep Gelderland dat het geen extreem geweld is. Er gebeurt altijd wel wat. Op social media zouden vooral jongeren uit de Randstad oproepjes doen om te vechten. De politie wil dat niet. Amerikaanse journalisten van de New York Times hoeven voorlopig toch niet voor de rechter te komen. Ze kregen een dagvaarding van president Trump nadat ze schreven dat zijn nieuwe vliegtuig technische problemen had tijdens de NAVO-top. Justitie eist de namen van hun bronnen. De krant vindt dat intimidatie en geeft geen bronnen vrij. En de nieuwe spits van FC Twente, Wout Weghorst, denkt dat ze nog genoeg kansen hebben om door te gaan naar de Europa League. In Enschede werd met 2-1 verloren van Ferencváros uit Budapest. Dat hadden ze niet zo bedacht, zei Weghorst na de wedstrijd. Maar er kan volgende week nog van alles gebeuren en daar heeft hij vertrouwen in. Het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later vannacht meer bewolking en dan gaat de temperatuur iets omhoog. Morgen wordt een zonnige dag en 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
1: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
0: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
23: Dit is de muziek van

0: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Op de Merwedebrug bij Gorkum wordt vanaf vannacht onderzoek gedaan naar de stevigheid van de brug. Die is verzwakt en daardoor mogen vrachtwagens er voorlopig niet meer overheen. Om monsters van het staal te nemen kunnen auto's richting Breda maar over één rijstrook rijden. Bij elkaar wordt er 4 nachten onderzoek gedaan. De Rotterdamse wijk De Esch is vannacht voor het eerst op slot gegaan. Mensen die er niks te zoeken hebben mogen de wijk niet in tot 5 uur in de ochtend. Buurtbewoners hadden daarom gevraagd omdat er al jarenlang overlast was van dingen als straatraces en drugsgebruik. Vanavond was er bijna niemand op straat in de wijk in Kralingen. Spanje heeft in 2 gebieden de noodtoestand uitgeroepen door de bosbranden daar. De regio Madrid had erom gevraagd omdat de regionale brandweer het niet meer aankan. Door de noodtoestand moet de regering de bestrijding landelijk aansturen om mensenlevens te redden. In de regio Madrid zijn al meer dan 10.000 mensen geëvacueerd. En de Vlaamse versie van De Slimste Mens is een succes in Nederland. Presentator Erik van Looy is daar heel blij mee, zei hij bij Goedenavond Nederland. Maar een verklaring voor het succes had hij niet. De Vlaamse versie is een stuk luchtiger dan de Nederlandse en wordt deze zomer voor het eerst bij ons op tv uitgezonden op NPO 3. Het weer van Weer Online? Op de meeste plaatsen is het helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later vannacht meer bewolking en dan gaat de temperatuur iets omhoog. Overdag wordt het zonnig en 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
5: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
6: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen dit weekend geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL. Dit is Deze Week.
1: Deze Week.
0: De Hoor.

0: 20 jaar. De juiste keuze voor Nederlandstalige muziek.
1: Radio NL. Altijd aan.